0: leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8:00 uur, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. En dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 16 tot 21 graden. Overdag is er weer veel zon en het wordt warmer dan de afgelopen dagen. 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vandaag vanwege de hitte. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers in Duitsland nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK heeft Kroatië zojuist met 1-0 gewonnen van Panama. Het enige doelpunt werd gemaakt door invaller Ante Budimir. Eerder vannacht speelden Engeland en Ghana gelijk. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. En gisteravond won Portugal van Oezbekistan met 5-0. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag is er opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Donderdag wordt het nog iets warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer vaker dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

waarvan men denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer, een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. En het is onbekend wat de oorzaak is van die storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En daarom geldt vanaf 12 uur code oranje in bijna het hele land. Donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6:00, Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 vanochtend, maar de NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Vandaag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. En ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0, en dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk afgelopen zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19 nu nog. Later vandaag is er weer veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 25e juni van 2026. Plaknacht opnieuw achter de rug, Carmen, of valt het wel mee?
1: Nou, het valt bij mij wel mee. Ik slaap normaal ook nakend. Dus dat geeft lekker verkoeling. En ik heb er dus helemaal geen last van.
0: Oh, heerlijk. Ook in de winter?
1: Ja.
0: Nooit een pyjama, zo'n mooie heerlijke flanellen pyjama waarmee ik mij altijd insteek.
2: Dan kun je ook maar de high five geven. Ik slaap ook in de blote kont.
1: Oh, ja?
2: Ja, zeker.
1: Jij dan?
2: Ik zie echt iemand hier heel erg vies kijken.
0: Nou, ik kijk niet vies. Nee, ik heb gewoon zo'n dikke flanellen pyjama.
1: Met echt? Allemaal figuurtjes erop. Ja, klopt. En zo. Oh, wat schattig.
2: Disney figuurtjes of Spider-Man of wat heb je erop staan?
0: Nee, gewoon blauwe vakjes. Gewoon blokjes.
1: Dat was uit opa's tijd.
2: Ja, precies. Ja, we kunnen dam op jou.
0: Ik zie jou zwijgend toekijken, Caroline.
1: Maar ja, ik snap dit. Ik heb ook iets aan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zijn wij ouderwets dan of zo?
1: Nee, maar ik vind zeker als het zo warm is en dan ga je zweten en dat ligt dan allemaal op je bed. Dan denk ik, doe gewoon even lekker.
0: Klopt, ja.
1: Ja, maar niks zo bevrijdender dan naakt slapen.
2: Echt. Wij kunnen zo ons hand geven, ja. Heerlijk.
1: Nee, maar in slaap vallen is, vind ik, een probleem deze dagen.
2: Ja.
1: Buiten is iedereen nog wakker. Ja. En aan het schreeuwen of aan het feesten of aan het lachen of... toen voordat ik sliep was het 10 over 11.
0: Ach, wat een geklaag meteen in de groep. Mensen.
1: Sorry.
0: Ik ga er wel goed op een beetje dat mensen daar buiten nog druk bezig zijn. En dat ik al lekker op één oor lig en een beetje licht weg te doezelen.
1: Oh, als ze gezellig aan het kletsen zijn op een terrasje of zo onder je, dan is dat heel gezellig. Maar opeens zo'n schreeuw, dat...
0: Nou, en de warmte, ja, ik heb dan het geluk dat ik een airco vorig jaar heb aan laten leggen. En dat is dan echt wel een geluk. Ik heb ook nog een ouderwetse airco. Dat is zo'n mobiele op wieltjes met zo'n dikke slang eraan. Nou, en die staat nu gewoon op zolder te verroesten bij mij.
1: Maar die slang moet toch naar buiten?
0: Ja, klopt.
1: Dan staat toch alsnog het raam open?
0: Ja, klopt. Dat klopt ook helemaal niet. Daarom staat dat ding nu ook werkloos thuis. Maar ik dacht, dit vind ik wel echt iets... Ja, voor jou. Zal ik hem morgen meenemen?
1: Voor mij?
0: Ja.
1: Hij werkt niet, dus jij mag hem hebben.
2: Carmen,
1: zo'n dikke slang uit mijn raam weer. Ja. Al die troep van Hendrikman, die kan mooi bij mij opgeslagen worden.
0: Moet je wel een pyjama aan?
1: Ja, dan anders is het koud, ja.
0: Oké, nou, een bijzondere dag, los van het feit dat het heel warm is. Een dag vol staking in het OV, hè, Carolijn? Er is een aap ontsnapt in de Beekse Bergen. Wat heb je nog meer voor nieuws vandaag?
1: Die treinen kunnen ook best nog wel vies zijn. Ze zijn natuurlijk niet schoongemaakt. Door die hitte kan de airco kapot gaan. Dus het is een beetje... En er rijden minder treinen vanwege de hitte. Verder is de zoogdiervereniging geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat er wolven worden gestroopt. Daar is nu iets meer over bekend. En ja, we hadden het gisteren al eventjes over. De gemiste bruiloft van Carmen in Almere. 50 paren zijn getrouwd. En we hebben wat echtparen dat heel erg leuk vonden.
0: Yes, nou daar gaan we het ook over hebben. Wij gaan ondertussen later vanochtend even bellen met Tim Douwsma. Hij is bezig met een documentaire over... UFO's. We gaan bellen met de Beach Boys Best, hè, die mooie tribute band. Die zo succesvol is momenteel. En allereerst gaan we een lied uit bed halen. Want ja, die liedjes hier op NPO Radio 5, die hebben ook last van de hitte. Dus ze zullen geen moeite hebben met het feit dat we ze wakker maken. Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
2: Letter P van Plaknacht.
0: Geef me door via de NPO luister. Dan halen we samen een liedje uit bed. Uit ons alfabet, liedjes beginnen met de letter P. Want ja,

0: Zo'n plaat die als een lichte verkoeling voelt op de radio. Hè. Summer Breeze van Seals en Croft. Eens even kijken. Bert, goedemorgen.
1: Hey Bert. Hallo, goedemorgen.
0: Bert de Bel is het, hè?
1: Ja, nog steeds.
0: Ja, goedemorgen. In de auto of de vrachtwagen, waar bevind je je?
1: Ja, ik zit in mijn auto. Ik heb een bus en ben op weg naar Hendrik Ido ambacht. Ik zeg nog een bus naar Hendrik Ido ambacht. Daarna ga ik naar Roosendaal en naar Dinteloord.
0: Oké, okay, nou dan hebben we alvast de agenda even doorgenomen voor vandaag.
1: Ja.
0: En wat wacht er op al die ritten?
1: Nou, ik zit niet op de beste plek vandaag eigenlijk. Want ik doe keuringen voor veiligheidsartikelen. En er zitten twee bedrijven bij. Dat zijn kassen waar ze stekkies laten groeien. Dus de temperatuur staat vrij hoog. Vandaar dat ik ook al heel vroeg begin, zeg maar.
0: Ja, want zo'n kas is niet uit te houden natuurlijk, hey.
1: Hey. Nou, vanmiddag niet meer, denk ik. Nee.
0: En wat voor veiligheidsmaatregelen moet jij daar nemen in zo'n kas?
1: Nou, bij de kas waar ik kom vandaag, dan is het eigenlijk, daar kom ik twee keer per jaar. Daar doe ik de AED controleren. En ik check de verbandkoffers die ze daar hebben.
0: Oké. Okay. En die AED, dat is zo'n defibrillator, toch?
1: Defibrillator, ja. Ik kan beter maar gewoon naar AED zeggen.
0: Ja, wel zo makkelijk. Had de koning misschien ook moeten doen afgelopen weekend. Heb je dat moment gezien?
1: Ja.
0: Goed, nou, mooi. En hoe hou jij het hoofd koel in de nacht? Want we hadden het net over onze slaapmethodes. Nou, hier slaapt het halve gezelschap naakt, begrijp ik.
2: Heerlijk, gewoon lekker in de blote kont.
0: Ik lig nog gewoon in.
1: Ik kan niet in mijn blote kont slapen. Dat gaat gewoon niet. Ik heb altijd wel een broek aan, maar en een onderbroek dan. Maar het is wel, moet ik wel zeggen, dat het niet echt afgekoeld is vannacht.
0: Nee.
1: En dat ik toch wel een probleem heb dan op een gegeven moment met de komende nachten, denk ik, om in slaap te komen. Waardoor je eigenlijk vermoeid raakt langzamerhand natuurlijk met overdag daarbij te werken.
3: Ja. Nou,
1: je hebt geen rust, hè, dan.
3: Wil je nog een mobiele airco? Die ligt nog bij je, Bert, op zondag.
1: Ja, ik hoorde het net. Ja. Nou, kijk, zo'n mobiele airco is natuurlijk perfect. Alleen moet je natuurlijk, als je dat ding uit het raam hangt, ja, dan moet je daar een houten plaat voorzetten met een gat erin, waar dan uiteindelijk die slang in gaat. En ja. Je moet wel ietsje meer doen dan alleen de slang uit het raam hangen.
0: Ja.
1: Dan krijg je de warmte gelijk weer terug.
0: Nou, ja, klopt. Oh. Ja, jij bent echt een kenner. Ik ben hier ook gigantisch ingetuind, want in de folder staat natuurlijk heel mooi, hè, mobiele airco. Ja. Dus zo'n ding wordt dan in huis gehaald, totdat je erachter komt dat je eigenlijk gewoon een gat in de muur moet slaan om die slang gewoon... Ja, herken je dit?
1: Ja, ik ken dat wel.
2: Maar jij wilde gewoon eigenlijk Bert gewoon een kat in de zak geven aan Carmen. Dat wil je gewoon, hij wilde iets geven dat helemaal niet kan.
0: Nee, in feite niet, nee.
2: Gewoon een kat in de zak.
0: Ja.
4: Oh.
0: We gaan eens even een lied uit bed halen.
4: Alphabet.
0: Maar die liedjes die wachten ook om frisse lucht te krijgen. Vandaag doen we dat met de letter P van inderdaad Plaknacht. Bijvoorbeeld bezongen in Perfect Day van Lou Reed. Papers Sun van Traffic komt binnen via Rita. Pizza Lied, dankjewel John Diekema. Per Spoor van Guus Meeuwis komt vaak binnen. En ook Pieter Eudikar van Burger Trio, onder meer via Wim Walravens. Papa Chico van Tony Esposito. Martijn, Papa Was a Poor Man van Jack Jersey komt binnen. Paradise van Sardé, dankjewel. Millie Poen van Wim Sonneveld, gekozen door Martien. Poei Poei van André Hazes via Rimmert. Prachtnacht, bezongen door De Dijk. Tom Kallenberg, popmuziek van M via Fogarty. Even kijken, Perfect Day komt nog een keer binnen, onder meer ook via Wouter Hersch. Play Me van Neil Diamond, Miriam Clemens. Painted It Black van de Rolling Stones via Henk. Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf, onder meer via Tom. Please Don't Make Me Cry van UB40 via Anneke. Pokerface van Lady Gaga, dankjewel Jouke. Maar ik vind dat jij wel een hele lekkere hebt gekozen, Bert de Bel uit Den Bosch. Vertel, welke is het?
1: Ja, lekker opener, hè, met een knallend intro. Piece of the Rock van Modest Miners.

0: slotnummer van het nieuwe album van Paul McCartney. Dat album heet Boys of Dungeon Lee, dat weet je. En dit is een van de prijsnummers bovendien nu op single Mama Gets By, zo heet het. Het is 7:30, het nieuws. Carolijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bernd. Er rijden vanmorgen tot 8:00 geen treinen, bussen, trams en metro's. Medewerkers in het OV zijn boos omdat het kabinet nog steeds 6,5 miljard euro wil bezuinigen op de sociale zekerheid, vertelt de FNV.
2: Terwijl de potten veel vol zitten met geld, en dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard. En iedereen die denkt, ja, het zal mijn tijd wel duren, het kan jou ook overkomen.
1: De staking duurt dus nog 1,5 uur. Vanaf 12:00 rijden de treinen weer, maar het zijn er wel minder, volgens dienstregeling. Het zijn er toch minder vanwege de hitte. De zoogdiervereniging is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat sinds de wolf is teruggekeerd in ons land, er zeker 41 wolven gestroopt zijn.
3: Een schokkend hoog aantal. Ik had niet zulke aantallen verwacht. Het gebeurt, dat weten we ook, er is ook bewijs voor. Maar zoveel in deze aantallen, nee, dat had ik niet aanzien komen. Door dieren nauwkeurig te gaan volgen, door te gaan zenderen bijvoorbeeld, dan kunnen we in de toekomst meer grip krijgen op hoe groot het probleem daadwerkelijk is.
1: De provincie Gelderland zegt tegen de regionale omroep dat illegale activiteiten onacceptabel zijn, maar de provincie ziet nog geen bewijs van stroperij op grote schaal. Op de door de Russen bezette Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurde na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. En er was door eerdere aanvallen al bijna geen brandstof meer daar, nu dus ook meer geen stroom. Het Schiereiland werd in 2014 geannexeerd door Rusland. En Oekraïne probeert de Krim weer te heroveren door het te isoleren van Rusland. En in een theater in Almere trouwden gisteren 50 bruidsparen tegelijkertijd. Leuk idee, dacht de gemeente vanwege de 50ste verjaardag van de stad. Het werden kleine ceremonies op verschillende plekken in het theater. En ieder koppel had zo zijn eigen reden om mee te doen.
4: Nou eerlijk, als ze dit niet hadden georganiseerd, zouden wij waarschijnlijk niet getrouwd zijn.
5: Het past gewoon bij de manier waarop wij zijn, heel spontaan.
6: Ja, en het is ook lekker goedkoop, dat vind ik ook wel belangrijk.
7: 23 juni, dat is ook de trouwdag van mijn ouders, die er ook bij zijn.
8: Dan moet het wel een hele mooie dag zijn.
7: Ja, absoluut. Ja.
8: Nooit weer te vergeten.
7: Zo is het.
9: 3, 2, 1.
1: Ja, en die echtparen mochten dan maximaal 8 genodigden meenemen, anders zou het er veel te druk worden.
0: Ben jij ook getrouwd?
1: Jij keek een beetje moeilijk net.
0: Nou ja, goed, met 50 man trouwen, ik bedoel, volgens mij wordt de aandacht dan wel heel erg verdeeld. Dan shine je niet echt meer. En dat is toch ook het mooie van als je ooit op een dag gaat trouwen. Maar het goede nieuws was, ik praat nu in de verleden tijd, Carmen, dat het wel heel goedkoop was, hoorden we net zeggen, om gisteren te trouwen daar in Almere. Had je niet je kans moeten grijpen?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want je bent druk bezig met het zoeken van een locatie. Hoort Almere ook bij de potentiële plekken waar je gaat trouwen?
1: Almere is afgevallen.
0: Echt?
1: Ja. Oh. Want geen leuke locaties.
10: Nee, sorry. Er is geen plek in Almere waarvan ik denk, nou, daar ben ik zo van betoverd. Daar wil ik graag trouwen. Maar wel plek in de omgeving, dus het is wel dicht bij huis.
0: Nou, echt heel erg leuke woorden over de mensen die daar dan gisteren getrouwd zijn. Het weer voor vandaag.
1: Gefeliciteerd allemaal. Het wordt een zonovergoten dag. Snikheet, 30 tot 35 graden. Morgen nog warmer, mogelijk maximaal 37 graden.
10: Op een heel gelukkig huwelijk.

0: het al over de trouwlocatie van Carmen. Komend weekend ga jij naar een potentieel trouwplek toe, hè?
1: Ja, zeker.
0: Waar moet hij vooral aan voldoen?
1: Het moet sfeervol zijn. Het moet ook een beetje een bosrijke omgeving zijn. We willen wat later in het jaar gaan trouwen. Dus dan is de herfst moet mooi naar voren komen.
0: Oké, nou en voor die sfeer zorgt Stefan dan denk ik ook. Want jij draait af en toe op bruiloft en partijen.
2: Ja.
0: En dat bracht jou afgelopen weekend bij een scoutingclub in Amstelveen. Waar twee mensen trouwden. Hoe oud waren ze? 12?
2: Allebei 32, 33. Ik vind het heel leuk om te draaien bij het bruiloft en partijen. Dat, weet je, het geeft altijd sfeer. En die bruidegom en die bruid zijn, of die bruidegommen, maakt het niet uit. Ze zijn altijd heel dankbaar. Maar deze was wel bijzonder.
0: Wat dan?
2: Ja, het begon natuurlijk aankwam. Ik kom dan met licht en geluid en met DJ-spullen. En ik kom dan naar de bruiloftslocatie. En ik ga dan in gesprek altijd met degene van de bruiloft van de locatie. Joh, hè, waar kan ik mijn spulletjes zetten? Ze zegt, je kan daar staan. Ik zeg, oké, en waar zijn de twee groepen waarop ik mijn licht en geluid kan aansluiten? Want licht en geluid moet apart. Oh, zegt ze. Oh, ja, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ik zeg, hoezo kan dat niet? Ja, want we hebben en de vaatwasser en de keuken op allebei dezelfde groepen staan. En je moet gaan kiezen. Ik zeg, ik moet gaan kiezen? Of moet jij gaan kiezen? Nee, jij moet gaan kiezen. Dus met andere woorden, ze vroeg of ik even licht of geluid wilde neerzetten. In plaats van één van allebei. Nou, uiteindelijk opgelost. Ze hebben allebei neer kunnen zetten. Omdat ze zeiden, ja, we trekken de vaatwasser er wel uit. En dan gaan we handwas doen. Oké, prima. Nou, dan komt het moment dat alles neerstaat en de ceremonie is geweest. De ceremoniemeester die komt naar je toe, die stelt zich netjes voor. En de avond van het feest begint. Superleuk, je hebt er zin in. Je denkt, ja, daar gaan we. Staat de bruid en de bruidegom staan op de dansvloer. En dat is echt, dat is geen grap, dat is echt waar onwaar. Je gaat dan een openingsdans doen.
0: Ja.
2: En die openingsdans, die doe je met z'n tweetjes, toch?
0: Ja, met welke plaat was dat trouwens?
2: Want dat was een plaat van ABBA. Ik weet niet meer precies welke was.
0: Ja, ga door.
2: En de bruid, die denkt op dat moment, ik heb hier geen zin in. Die zegt letterlijk tegen de bruidegom, nee, dit gaan we niet doen. Die loopt weg. En ze loopt gewoon uit de deur. En ze is gewoon, doet die deur dicht. Bam!
1: Oh, die kreeg even koud watervrees. Wat is
2: dit? Geen idee wat daar gebeurde.
0: Maar het was een trouwfeest, maar de scheiding werd ook al in gang gezet, begrijp ik.
2: Ik had het gevoel van zo meteen kunnen ze rechtdoor lopen naar het notariskantoor om inderdaad al gaan te tekenen voor de scheiding. Want het was, die bruidegom die stond al op die dansvloer en die zat ineens, grapje. En ik maakte ook nog ergens een fout grapje en ik denk, nou die komt zo wel terug.
0: Maar die bruid is niet teruggekeerd?
2: Ze was niet teruggekeerd, ze is 3 kwartier weg geweest. Een runaway bride. Ze is 3 kwartier weggebeest.
1: Oh, wat erg.
2: Dan kom je dus terug. Nou, dan moet jij als DJ het feestje nog een beetje op gang proberen te krijgen. Nou, dat vond ik al heel moeilijk. Want iedereen was al lam voordat ze binnenkwamen. Toen moest ik het nog gaan beginnen ook. Komt de bruidegom naar mij toe. Kan je een playlistje aanzetten? Want we gaan later beginnen. Uiteindelijk, ik was er om 2 uur 's middags. Het feestje zou om 7 uur beginnen. De daggasten waren al helemaal lam. De avondgasten die hadden al flink lopen drinken. Ik begon pas om 9:30.
1: Nou.
2: Met muziek.
0: En heb je ooit dan nog te horen gekregen waarom de bruid zo plotseling weg was gegaan? 3 kwartier? Was ze in paniek? Of wat?
2: Enorm bipolair. Maar het was echt, het is niet normaal. Je gaat dan toch niet wegrennen van je eigen bruiloft?
0: Nee, heel merkwaardig.
1: Wat maak jij mee, joh, op zo'n...
0: Ik weet niet of dit een gode verzoek is als je Stefan voor je feestje vraagt volgend jaar.
1: Ik word een beetje bang nu, ja. Ik ren weg.
2: Ik kan je ervoor zorgen dat ik er wel een hele leuke set kan draaien voor. Dat wil ik best aanbieden.
0: Want dat vind ik wel leuk, hè? Zo'n openingsdans inderdaad. Dan hoor ik ABBA is ongetwijfeld Dancing Queen geweest misschien.
2: Het zou goed kunnen, ja.
0: Wat wordt dan jouw openingsdans?
1: Ja, daar moeten we nog even over praten. Want Dylan is een beetje een houten klaas. Dus dat wordt nog een opgave.
0: Oké. Okay. Nou, misschien dan dit inspiratie.
1: Oh!
0: Krijg je zelfs de houten Klaassen mee in de benen?
1: Denk ik ook.
2: Kijk, zelfs Bert gaat hier.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is 7 uur, het NOS Journaal met Caroline Bari.
15: Het openbaar vervoer ligt tot 8 uur vanmorgen vrijwel plat door een staking van de vakbonden. Trein

0: Trams, metro's en ook sommige bussen staan stil. Die actie was vooraf overal aangekondigd, ook op de radio. Maar verslaggever Mark Hamer vond op station Utrecht Centraal toch nog iemand die het niet meegekregen had.
1: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
2: U had het niet gehoord?
1: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
2: Ja, wat nu? Ja.
1: Nu, geen idee nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
3: Ja. Die komt niet op zijn werk, hoor, vandaag.
0: Hij zei ook nog erachteraan, als dit echt klopt. Toen dacht ik, nou, er staat een verslaggever voor je neus met microfoon. Ik denk dat dat waar is. Met die actie wordt geprotesteerd tegen de miljardenbezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Nou, om 12 uur rijden de treinen weer volgens dienstregeling. Maar het zijn er minder dan normaal vanwege de hitte. En om die reden is het uitkijken voor ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en kleine kinderen vandaag. Vanwege de hitte geldt vanaf vanmiddag 12 uur code oranje. Volgens het KNMI wordt het benauwend door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid. En ook als je vandaag zwaar gaat inspannen, moet je opletten, zegt het KNMI. De weerswaarschuwing geldt voor het hele land, behalve voor Drenthe, Groningen en Friesland. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. En teleurstelling bij Engeland na de 0-0 op het WK gisteravond tegen Ghana. De Engelse topspits Harry Kane kreeg wel een paar kansen, maar die ging er niet in.
4: Rice, Kane, Kane voor de eerste keer. Schot naast, zie hoe de twee verdedigers zich in de baan van het schot werpen. Eerste doelpoging. Voorzet. O'Reilly tegen de lat. En Kane jaagt hem over.
0: Ja, die ging er dus ook niet in.
3: Ja, zeer verrassend dat ze gelijkspel halen. Want ik had verwacht dat Engeland zich inmiddels wel had geplaatst voor de volgende ronde. Maar dat is op dit moment nog niet het geval.
0: Nee, in de pool staan Engeland en Ghana nu allebei op 4 punten. Portugal wist gisteravond wel te winnen door 2 goals van Ronaldo. Het werd 5-0 tegen Oezbekistan. Verder won Kroatië met 1-0 van Panama. En Colombia versloeg de Democratische Republiek Congo met 1-0. Het weer zonnig, droog, het wordt bloedheet. 32 graden in Groningen tot 35 in Limburg. Morgen en vrijdag komen er nog een paar graden bij.
5: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

rijdt vandaag namens de Stichting Lezen en Schrijven de Taalheldenprijs 2026 uit. En dat is een prijs voor mensen die op latere leeftijd leren lezen, schrijven, rekenen of omgaan met computers en smartphones. Buitengewoon belangrijk, want in ons land hebben ongeveer 3 miljoen mensen moeite met die vaardigheden. En vandaag is rood, tenminste als het aan de fans van Marco Borsato ligt. Komend najaar gaat in België The Road Singalong in première. Dat is een meezingavond vol hits van Marco. Let op, de show is geen comeback voor Marco Borsato zelf. Maar een band die zijn repertoire speelt en de tickets die gaan vandaag in de verkoop. En waar denk je aan als ik zeg Gorredijk 1974? Misschien wel aan de mogelijke UFO's die daar in dat jaar gespot zijn. Nou, dat fascineert ook Tim Douwsma. Hij is druk bezig met het maken van een documentaire over die gebeurtenis. Hij vertelt er straks alles over. Nu eerst Paul Simon.

0: So let the sunshine in van de fifth dimension. En we blijven nog even hangen in een andere dimensie. Daarvoor gaan we terug naar een klein plaatsje in Friesland, Gorredijk. Want dat dorp werd ruim 50 jaar geleden opgeschrikt door geheimzinnige felle lichten in de lucht.
1: Ah, er was een dikke tennisbal en die was ongeveer daar. En toen ging hij zo heen en weer. En toen ging hij weer naar boven. Ging hij zo terug. Ik zag een korban. En toen had ik een paar keer aangehaald. En toen keek ik naar de lucht. En zag ik boven het huis van Stoker een ding vliegen.
2: Op een donderdagavond liepen we op straat. We moesten briefjes rondbrengen. En ineens zagen we achter een huis. Zagen we een soort met paddenstoel, leek het wel. En ik zag groen licht en zij zag rood licht.
0: Och, waren het vallende sterren? Of was ze toch buitenaards leven? Of misschien wel ufo's? Zanger Tim Douwsma, opgegroeid in de buurt van Gorredijk, is momenteel bezig met het maken van een documentaire over deze gebeurtenis. Dag Tim, goedemorgen.
3: Goedemorgen Bert, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat fascineert jou zo aan die gebeurtenissen daar in Friesland in 1974? Notabene meer dan een halve eeuw geleden.
3: Ja, het is een fascinerend verhaal. Ik ben daar dus in de buurt opgegroeid, in het plaatsje Wijnjewoude. En het is ooit ontstaan dat een oude buurvrouw van mij, die heeft dus tegen mijn moeder gezegd, ja, ik heb destijds dus dit gezien. En dat is mij altijd blijven fascineren. En ik ben dan naar de middelbare school, ging ik naar Gorredijk toe. Dus dat ging altijd rond. En dat op een gegeven moment, ja, dat is altijd blijven hangen. En dat we voelden van, ja. En ik dook daar waarin in al die verhalen. En jullie lieten net ook een fragment horen van al die kinderen die dat destijds gezien hebben. Dat is zo bizar aan dit verhaal. Het is niet één kind geweest, maar het zijn dus meerdere kinderen. Tientallen zelfs, en ook volwassenen. Ja, dat ik voelde van ja, ik wil weer op zoek gaan naar die oude buurvrouw van mij. En naar een aantal kinderen van toen. Wat hebben ze nou gezien? Wat, hoe is dat nou? Wat is er nou allemaal gebeurd? Ja, en dus ik ben dus mijn oude buurvrouw weer op het spoor gekomen. Ja, het is fascinerend Bert, want ik ben zelf Fries en het zijn allemaal nuchtere Friezen.
0: Ja.
3: Maar als je ze dus spreekt en ze zegt gewoon van ja, maar Tim, dit is gewoon wat ik gezien heb en je gaat met ze terug naar die plek. Ja, het is fascinerend. Het is fascinerend.
0: Ja, want wat vertelde die oude buurvrouw bijvoorbeeld nu aan jou, zoveel jaar later?
3: Ja, zei ze, ja Tim, ik heb gewoon gezien wat ik gezien heb. En ik stond samen met mijn moeder stond ik in de woonkamer. En ineens zagen wij enorm schotel hangen toen we naar buiten keken. Samen met mijn zusje en die keken uit het raam. Ja, en dat soort verhalen, vooral ook de mimiek van die mensen. En dat je dan hoort hoe ze het dan hebben ervaren. En nog steeds 52 jaar later, wat het zo'n impact heeft achtergelaten natuurlijk. Ja, dat is bijzonder.
0: Ja, hangt ook wel een soort taboe volgens mij omheen om die gebeurtenissen, toch? Klopt dat?
3: Ja, zeker. En dat is wel weer bijzonder in deze tijd. Dat wist ik helemaal niet, want we zijn al 7 maanden zeg maar eigenlijk nu bezig met de documentaire aan het draaien. En dat je nu ziet dat zeg maar in Amerika, dat ze nu de eerste de UAP, de UFO-files, bekend hebben gemaakt. Echt vanuit de regering. Dus daar in Amerika is het zeg maar echt wel steeds meer booming. En komen er steeds meer verhalen daar naar buiten. En echt over echt officiële overheidsdocumenten. Ja, en ineens denken wij, ja, leuk. Maar wij hebben hier dus ook echt gewoon een Nederlands verhaal. Ja, dat is zo boeiend. En dat we dus nu in samenwerking met Pathé, weet je wel, dat vind ik zo gaaf. En dat we echt een documentaire aan het maken zijn die op 23 september in première gaat in Tuschinski. Ja, dat laat wel ergens

0: dat je merkt en voelt dat mensen toch wel steeds meer voor open staan. Maar ik snap het taboe natuurlijk ook.
1: Ja, ja, want sommige mensen zullen ook zeggen van wat een flauwekul en wat een onzin. Hoe ga je om met die kritiek, Tim?
0: Ja, nou goed, kijk, ik ben ook gewoon nieuwsgierig. Ik vind het leuk om er gewoon open-minded erin te staan. En dan gewoon te voelen van, hé, wat zijn nou die verhalen? Het gaat om het human interest. Kijk, ik heb alleen die mensen nu een beetje kunnen spreken. En we zijn dus nog steeds op zoek naar mensen die destijds dus dingen gezien hebben. We hebben een landingspagina gemaakt, arewealone.nl, waar mensen naartoe kunnen gaan en mensen kunnen aanmelden. Want er zijn waarschijnlijk nog steeds heel veel verhalen. En dat maakt het voor mij vooral nieuwsgierig. Ik heb geen idee. Ik sta er gewoon open-minded in. En het is gewoon voor mijzelf zo fascinerend. Nou ja, om als Fries, dan mede Friese te spreken. Die gewoon tegen mij zeggen: ja, maar Tim, dit is gewoon wat ik gezien heb. En dat is dan niet één verhaal, maar het zijn er echt tientallen. Ja. En dat maakt het zo in ieder geval fascinerend.
1: Ja, nu is het wel zo natuurlijk dat de tijd er behoorlijk overheen gegaan is. En dan kun je je afvragen hoe betrouwbaar het is nog na zoveel decennia.
0: Nou, het gave is dus vooral dat ik bijvoorbeeld nu een man gesproken heb. En die zit ook in een van die filmpjes. Hè, die jullie net ook lieten luisteren. En die heeft dus ook dagboek allemaal bijgehouden van die tijd.
1: Oh.
0: Aantekeningen, er zijn heel veel krantenknipsels zijn er nog bewaard. Afro Tros is destijds langs geweest om dat allemaal te filmen. En die documenten die zijn er nog.
1: Ja.
0: En dat is gewoon zo fascinerend. Om dus daarmee daarnaar te kijken en met die mensen in gesprek te gaan. Ja, en ze zijn nog steeds, ze zijn nu rond de 60, zeg maar. Ja, ze zeggen nog steeds alsof het de dag van gisteren is, Bert. En zeg het maar mysterieus en fascinerend is het wel.
1: Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens.
2: Wat is het doel dan, Tim, ook van de documentaire? Want inderdaad, de verhalen zijn fascinerend. Maar wil je ook echt een antwoord hebben van wat was het nou?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat antwoord altijd heel erg lastig is. Hè. Daar zijn we nu eigenlijk nog midden mee aan het filmen en aan het onderzoeken. We hebben dus nu ook iemand, een filosoof, theoloog die meedoet. Die heeft destijds ook onderzoek gedaan. Daar gaan we nu binnenkort mee filmen. Ja, die heeft ook allemaal nog gesprekken liggen met mensen. Gesprekken ook zelfs met de luchtmachtbaas in Leeuwarden. Ik kan er niet alles vertellen daarover, want daar zijn nog heel veel verhalen over, die moeten we dus ook allemaal nog filmen. Dus daarom roepen we ook op dat mensen zich mee kunnen doen aan het onderzoek. Ja, en of we echt antwoorden kunnen vinden, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Want dat zie je dus nu wel in Amerika ontstaan, dat ze dus echt overheidsdocumenten naar buiten komen.
1: Ja.
0: Echte officiële rapporten vanuit het Pentagon, ook F-16 piloten die dingen zien hebben, video's komen over naar buiten.
3: Ja, kijk, Tim,
0: weten we nooit.
3: Nee, maar de antwoorden weet je nooit, maar dat is natuurlijk ook een beetje, als je zo kijkt, ik denk vanuit mezelf, kijk, zeker er zal wat meer zijn dan alleen dit wat wij hebben hier. Dat ben ik zeker van overtuigd, maar op het moment dat je dan gevraagd over vliegende schotels, ufo's, dat zullen we net zeggen, ja, daar ga ik misschien een keer een verhaal over verzinnen of iets dergelijks. Hoe creëer dat het daadwerkelijk een echt verhaal is dat bij jou terechtkomt? Hoe ga je dat verifiëren?
0: Nou goed, kijk, wat het hele sterke is, en dat is natuurlijk het gave en het hele aspect in Vorderdijk, dat is dus niet één iemand geweest. Dit zijn dus echt tientallen mensen geweest die dus echt op verschillende posten hebben gestaan, die dus meerdere waarnemingen hebben gedaan. En dus niet op één avond, dat is ook zo bizar aan deze case, laat ik het zo maar zeggen. Het gaat echt over maandenlang. En dat maakt het zo fascinerend. Kijk, als één iemand iets roept van, ik heb een keer in een weiland gestaan en ik heb iets gezien.
3: Ja,
0: ja. Ja, dan kun je nog denken, ja, dat is misschien
3: een
0: weerballon geweest. Alleen als je nu ziet van, dit zijn dus gewoon meerdere momenten, meerdere keren geweest op verschillende plekken van verschillende mensen. En ook dus kinderen, dan zeg ik ook wel eens, waar kinderen hierover liegen.
1: Ja.
0: Zeg het maar jongens, het is fascinerend.
1: Wat ik dan ook fascinerend vind, hè? Wat moesten die ufo's nou juist daar in Gorredijk in Friesland?
2: Dat snap ik.
0: En daar zijn ook allemaal weer theorieën over. En dat, weet je, dat is het ding. Dan krijg je natuurlijk hoogstwaarschijnlijk, of ze moeten nu bij mij in de achtertuin landen en dat mij gaan vertellen, dan zou ik het zeker gaan vragen en laat ik het jullie weten.
3: Ja, graag, als eerste. Als eerste.
0: Jongens, live bel ik jullie.
3: Ja, graag.
0: Heel goed. Dat blijft natuurlijk fascinerend. Dat is het gewoon. Ja. Het is mysterieus.
1: Goed, we kijken uit naar de documentaire Tim Duisma. Na de zomer, vanaf september, je zei het al, te zien in Pathé Tuschinski, hè?
0: Ja, we gaan de première is dan 23 september in Tuschinski. Daarna gaan we ook echt doen samen met Pathé langs verschillende zalen in het land. Ja, dus dan gaan we met elkaar het onderzoek aan. Okay. Jullie komen te veel, hè?
3: Zeker.
1: Tim Duisma, dankjewel. Een fascinerend verhaal over de UFO's daar in Gorredijk.

0: moeten denken, moeten we dan eigenlijk van een dood iemand nog de vingerafdruk gaan gebruiken om toegang tot een telefoon te organiseren? Ja, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen waarvan je helemaal niet wil dat nabestaanden daarmee bezig zijn, want die willen gewoon, ja, rouwen en vooral de tijd hebben om ook verdriet te kunnen verwerken en niet deze rompslomp.
1: Pro wil erom dat de overheid met een campagne komt om mensen op te roepen om dit nu allemaal alvast te regelen.
2: Ja, en dat is natuurlijk heel eenvoudig door je wachtwoorden, denk ik, hè, je inlogcodes prijs te geven aan je geliefde of aan iemand, ja, die dichtbij je staat. Heb jij dat allemaal een beetje netjes op orde? Of?
1: Ja, want vooral naar aanleiding van de dood van mijn zwager, die overleed heel plotseling en ja, wij konden zijn accounts niet dichtzetten.
2: Dus die leeft nog voort op sociale media?
1: Dat denk ik, op Facebook ergens, ja.
2: Oh, ja. En
1: je krijgt toch geen contact met Facebook of zo? Er zijn, ja, dan is er een zogenaamd service center of zo. Nou, probeer het maar. Het is heel
2: en Mark Zuckerberg neemt ook niet op.
1: Nee, die neemt niet op. Nee.
2: Goed, een campagne is dus aanstaande.
1: Ja, klopt. Ja. En er rijden ook geen bussen en trams vanmorgen. Het OV-personeel doet mee aan een staking tegen de miljardenbezuinigingen. Ze maken zich grote zorgen om wat er gebeurt als ze ziek worden of werkloos. Want die uitkeringen worden straks mogelijk gekort. De Haagse trambestuurders vinden staking overigens niet het goede woord, hoorde Omroep West.
3: Maar staken niet, wij staken niet,
4: ze werken.
3: Wij zijn gewoon aan het werk.
4: Staken werken om arbeid doen, met CEO.
3: Wij zijn met werk overleg bezig. Maar dan kwam jij ertussen.
5: Oké, ja. Er staat ook hier pech, zeker. Weg, dat bedoel je ook, hè?
2: Ja.
1: Ja, over een half uur dan gaan ook de treinen weer rijden. Het duurt nog even voordat dat volgens dienstregeling gaan. Er rijden ook minder treinen vanwege de hitte. En de treinen worden de hele dag niet schoongemaakt. En ook kunnen er vooral in de dubbeldekkers problemen zijn met haperende airco's. In Duitsland rijden de treinen wel weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn helemaal stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Hoe dat kwam is nog niet duidelijk. En dat wordt gebruikt door machinisten om te communiceren met de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Nou, rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer in Duitsland. En in Brabant zijn ze nog steeds op zoek naar een ontsnapte aap uit het safaripark Beekse Bergen. Het gaat om een mannelijke kuifmangabi. Hij is afgelopen weekend zwemmend een gracht overgestoken. Iets waarvan de dierentuin niet wist dat die aap dat kon. Kuifmangabi-apen zijn niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Maar ja, voor wie hem ziet, Beekse Bergen raadt af om er zelf naartoe te gaan om hem te vangen.
2: Ja, het ziet er heel schattig uit. Je hebt een fotootje opgezocht van dit aapje.
1: Er is ook een kuifje. Ja. Het is helemaal zwart is die. En hij kwam ook heel gezellig langs een vrouw lopen die de hond aan het uitlaten was.
2: Oh.
1: Ja.
2: Oké, benader hem niet zelf.
1: Buiten schijnt de zon, droog, weinig wind, het wordt snikheet. Vanaf vanmiddag geldt daarom code oranje. Het wordt 32 tot 35 graden en de komende dagen stijgt de temperatuur nog iets meer.

0: onverslijdbaar, dit Leila. Het is exact 7:30. Het NOS-journaal. Carolijn, opnieuw goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Veel mensen denken er niet over na wat er met je sociale media gebeurt als je overlijdt. Tegenwoordig leef je voor een deel ook online, maar na je dood kan het pijnlijk zijn als dat profiel nog doorleeft. Of als nabestaanden bijvoorbeeld niet bij je bitcoins kunnen. En dat kan volgens Pro leiden tot schrijnende situaties.

0: uit de zomer van 1988. Deze van Morricante en Jekke Jekke. Ja, eerder dit uur spraken wij met Tim Douwsma, druk bezig met een documentaire over geheimzinnige gebeurtenissen in het Friese Gorredijk in 1974. Waren het UFO's? Of was het toch iets heel anders? Hoe het ook zijn, de airbox van NPO Radio 5 ontploft zo ongeveer van allerlei mensen die beweren ook UFO's te hebben gezien. Een van is Jan Nijman uit de wijk bij Duurstede. Dag Jan, goedemorgen.
1: Ja, klopt. Goedemorgen, Bert.
0: Goedemorgen. Vertel eens even, wat heb jij waargenomen?
1: Wij reden, dat is ongeveer in die tijd ook, reden we op de Wijkersloot. Het is een klein boerenweggetje. En ik rijd met mijn vriendin, we hadden toen nog een eend. Die hadden heel veel mensen. En ik zie op een gegeven moment, ik weet niet precies waar het was, op welke plek, zie ik voor mij, een meter of vijf boven in de lucht, een meter of 20 of 10 van mij vandaan, een vliegende schotel, een schotelvormig apparaat in de lucht. En nou, ik zet die auto stil, zet de motor uit. Ik zeg tegen mijn vriendin, ik stap uit, ik ga kijken, wat is dit? Nee, Jan, je blijft zitten. Dit is gevaarlijk, niet daarheen gaan. Ja, ik wilde echt uitstappen om te kijken, wat is dit, wat gebeurt hier? Na een seconde of 10 verdwijnt het apparaat. Links, rechts, god, pech. Dit heb ik gezien, jaren geleden. En ik had toen de tijd, zat ik op een cursus sterrenkunde van Kriet Titulaar. De oudere mensen onder ons, die kennen hem nog wel.
0: Ja, dat was de Willy Wortel van Nederland, hè, van
1: ja,
0: de vorige
1: precies.
0: Ja,
1: precies. Dus ik denk, ik ga hem bellen. Maar hoe dat precies is afgelopen, weet ik niet meer. Het is echt een jaar of 40 geleden. Maar dat ik hem gezien heb, staat als een paal boven water.
0: Ja, en al je vrienden
1: ook hebben hem gezien.
0: En al je vrienden verklaren je natuurlijk voor gek als je dit verhaal vertelt, of valt het mee?
1: Nee, in het begin, even kijken, in het begin wel. Maar een jaar of 20 hebben wij eigenlijk dit verhaal nooit meer verteld. Maar de laatste tijd zijn UFO's, die staan meer in de belangstelling. Dus dat verhaal vertel ik. En ja, het komt erg geloofwaardig over. En het is ook echt gebeurd.
0: Nee, ik geloof dat wel.
1: Alleen dat te zien, ja, dan maar is het wel anders. We hebben met z'n tweeën gezien.
0: Ja, maar jammer dat je niet uit die een mocht stappen van je vriendin.
2: Ja, dan kon je misschien dichterbij komen.
1: Ja. Ja, maar weet je wat ze zei? Ze nemen je misschien mee. Ik dacht, ze nemen me mee. Dat zou toch wel meevallen.
0: Ja, en een fototoestel had je natuurlijk nog niet in je broekzak zoals nu.
1: Nee, maar dit gebeurt en je hebt eigenlijk geen benul. En had ik hem, je hebt geen benul om dat ding te pakken, want het gaat zo snel. En je bent zo onder de indruk.
0: Ik vind het een fascinerend verhaal. Jij zult net als wij uitkijken naar de documentaire, denk ik, van Tim Douwsma over dat UFO-verhaal in Gorredijk.
1: Zeker.
0: Goed.
1: Zeker.
0: Hey, ik dank je wel voor je reactie, Jan.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag.
1: Alsjeblieft.
0: OV-staking vandaag in Nederland, maar deze trein reist gewoon. Dankzij Albert Hammond.

0: Veen uit Halle, 74. Net als Wim Kortekaas uit Meppel. Rita Schipper, 84. Willy Groeneveld Kramer, 81. Kobi Den Haan uit Nooddorp, 71. Henk van Beers uit Hapert, 66. En Hans ter Kolt uit Alkmaar, 70. We gaan bellen met meneer De Bok. Althans, Luc De Bok. Uit Alem. Hij wordt vandaag 74.
1: Met Luc.
0: Dag Luc, is dit Luc De Bok?
1: Ja, dat klopt, helemaal.
0: Die vandaag 74 jaar wordt.
1: Ja, of
0: nou,
1: dat.
0: Nou, dan moet ik jou hebben. Van harte gefeliciteerd, jongen.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, meneer De Bok.
1: Leuk dat jullie aan me denken.
0: Hoe is het in Gelderland?
1: Prima, warm,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja,
1: warm.
0: De temperatuur houdt zich niet, die stopt niet bij grensovergangen van provincies.
1: Nee, inderdaad, ja, helaas niet. Ja. Dus, ja.
0: Want Alem ken ik niet zo goed, maar waar ligt dat ongeveer in Gelderland?
1: Nou, dat ligt, in het zuidwestelijke puntje. Ken je de Bommelerwaard, waar zo'n Bommel ligt? Ja, nou, iets ten zuidoosten daarvan, daar heb je Kerkdriel en daar ligt Alem naast.
0: Ah, het is een mooi dorp.
1: Maas, ja. En een heel mooi dorp.
0: En woon je daar je hele leven al?
1: Nee. Ik ben pas in 2021 hier komen wonen.
0: En wat heeft jou daar gebracht dan?
1: Nou, in dat jaar is mijn vrouw helaas komen te overlijden. En toen toen zat ik in een grote woning. En er was nog het een en ander op te knappen en zo. En ik had geen zin om daar in mijn eentje te blijven. Dus ik heb dat die te koop gezet. En toen ben ik op zoek gegaan naar een woning in de buurt van Zaltbommel. Want daar woonden mijn oudste dochter en mijn kleinzoons. Dus... En toen ben ik net bij die zoektocht uiteindelijk in Alem terechtgekomen.
0: Ja, iedereen mooi dichtbij je dus. En is er wel een nieuwe liefde in jouw leven gekomen? Of denk je, nee, het is wel goed
1: Nee,
0: zo?
1: Nog niet. Nee. Ik heb me ontel eigenlijk ook een beetje te druk voor dat soort dingen. Alhoewel, je weet natuurlijk, als het op je pad komt, dan denk je er misschien heel anders over.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. En waar ben je dan zo druk mee vooral?
1: Nou, voornamelijk met vrijwilligerswerk, dus
0: wat voor vrijwilligerswerk?
1: Ja, inderdaad. Ik ben eerst een hele tijd chauffeur op de buurtbus geweest. Maar door gezondheidsproblemen gaat het helaas niet langer. Maar ik ben ook al een tijd planner voor de buurtbus. Dus ik verzorg de planning en zorg dat de ritten gevuld worden. Hè?
0: Juist. Nou, je verveelt je in elk geval niet. En ik neem aan dat de kinderen vandaag ook met aanhang op jouw verjaardag komen, Luc.
1: Dat is wel de bedoeling, ja. Dus.
0: Het is een slinger gegeven aan het Evergreen Top 1000 rad. En dat mondt uit in
2: 838.

0: Wil je die helemaal horen of denk je, nee, nog maar een slinger?
1: Ja hoor, dat is wel een leuke.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Hè? Nou, dan krijg je die van ons cadeau. En dan wens ik je een hele mooie verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: En de kaart, die schrijf ik vandaag nog. Ga ik doen in de tuin en dan loop ik naar de brievenbus en dan heb je die morgen in de bus.
1: Oké, dat is het nog een keer leuk.

0: zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is nu 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
17: Goedemorgen, Bert. Rond deze tijd wordt het openbaar vervoer opgestart en gaan de eerste treinen, bussen, trams en metro's weer rijden. OV-personeel legde vanmorgen in het hele land het werk neer uit protest tegen de voorgenomen miljardenbezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Op de weg is het niet drukker dan normaal, vanwege de vakantieperiode. Toch heeft de ANWB vanwege de hitte extra wegenwachters ingezet.
18: De motorkap maar eerst even open. Ja, we gaan eens even kijken.
19: Moet aan de bak?
18: Ja, we kunnen onze lol op met dit weer. Met een beetje hulp van mij. Auto's hebben het gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
17: Zet je auto daarom in de schaduw, doe je ramen eerst even open als je gaat rijden en neem water mee onderweg, adviseert hij. En een paraplu tegen de zon voor als je pech krijgt. Harde kritiek vanuit de Tweede Kamer op minister Karremans. Er is veel achterstallig onderhoud aan wegen, spoorwegen, sluizen en dijken. Er is eigenlijk 80 miljard nodig om dit op te lossen, maar dat geld is er niet. Veel Kamerleden maken zich grote zorgen.
20: 130 kilometer aan weg krijgt geen opknapbeurt. En 104 kilometer vangrail wordt niet hersteld of vervangen.
21: Hoe is dit mogelijk in een van de meest welvarende landen ter wereld?
19: Veiligheid moet voorop staan. Noodzakelijk onderhoud en renovatie mogen niet uitgesteld worden.
21: Heeft de ingestorte brug in Genua kabinet en coalitie niet genoeg gewaarschuwd?
17: Minister Karremans deed in het debat geen beloftes en zegt dat hij in de zomer een lijst gaat maken van zaken die voorrang moeten krijgen. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan.
22: Portugal drukt. Nieuwe voorzet. Ronaldo, daar is het moment voor Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes, Ronaldo, Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
16: Ja, hij snoerde gisteravond alle critici de mond. Ook wel een beetje die van mij, moet ik eerlijk zeggen. Want ik had verwacht dat het einde verhaal was met Ronaldo's. Stelde toch teleur in de eerste wedstrijd. Maar hij is helemaal terug en dat liet hij ook duidelijk merken toen hij uiteindelijk van het veld liep. Toen hij heel duidelijk in de camera riep, I'm back.
17: Dat heb je je statement maar gemaakt. Uiteindelijk won Portugal met 5-0. Andere uitslagen van gisteravond en vannacht. Engeland tegen Ghana bleef 0-0. Kroatië boekte een belangrijke 1-0 overwinning op Panama. En Colombia tegen de Democratische Republiek Congo werd 1-0. Het weer, zon, benauwd en extreem warm. Het wordt 32 tot 35 graden. Vanaf 12 uur vanmiddag geldt daarom code oranje.
16: Ja, ik zit nog even over dat Congo na te denken. Die aap uit de Beekse Bergen kwam toch ook uit Congo?
17: Ja, ja.
16: Ja, die is misschien wel
17: die
16: naar
17: is
16: die
17: met
16: wedstrijd.
17: Vakantie,
16: ja,
17: denk
16: dat
17: ik.
16: Is, oh ja, dat zou...
23: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

kan het dan tropisch heet worden met 35 graden. En net als je denkt van nou, dan hebben we het wel gehad. Nou, komende dagen wordt het nog heter met maximaal 38 graden. En ondertussen rolt de bal natuurlijk nog steeds op het WK voetbal. Wat heet, vanavond om 9 uur twee wedstrijden. Bosnië-Herzegovina tegen Qatar en Zwitserland speelt tegen Canada. En dan twee wedstrijden om 12 uur vannacht. Schotland tegen Brazilië en Marokko tegen Haiti. Zeker interessant natuurlijk voor Oranje. Want daaruit komt ook een van de mogelijke tegenstanders van Oranje voort natuurlijk. Mocht Nederland de volgende ronde halen. En als je heel veel zin hebt om 3 uur vannacht ook nog Tsjechië tegen Mexico en Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Zometeen gaan we het hebben over, ja, ik denk misschien wel de allerbeste tribute band van dit moment in ons land. En dan heb ik het over Beach Boys Best. Ze maken zich op voor een heel bijzonder concert eind dit jaar. Ze vertellen er straks zelf over.

0: Sofia.
1: Ah, heerlijk plaatje toch uit de zomer van 2016. 10 jaar geleden alweer. Alvaro Soler en Sofia. De zomer is in volle hevigheid bezig. En juist in dat seizoen klinkt de muziek van de Beach Boys natuurlijk op zijn allermooist. En het is dan ook niet geheel toevallig dat de tributeband Beach Boys Best deze zomer door het hele land toert met alle evergreens van de band. En die tour beleeft eind dit jaar een bijzonder hoogtepunt in de Amsterdamse Ziggo Dome. Dag Gijs van Duin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent gitarist en liedzanger van Beach Boys Best. Kun je het succes allemaal nog aan? Want als ik kijk naar jullie agenda, dan is die echt overvol deze zomer, hè?
2: Ja, nou ja, het is al sinds februari zijn we nu aan het toeren. En het is echt zo bizar wat er allemaal overkomt. Gewoon zoveel mensen die we zo blij kunnen maken met die muziek. En op zoveel te gekke plekken spelen. Het is echt gestoord. Ja. We noemen het soms ook al een beetje een soort speedrun of zo. Zo voelt het af en toe.
1: Ja, en dat succesavontuur is natuurlijk allemaal begonnen vorig jaar in het programma Tribute Battle of the Bands, dat jullie glansrijk wonnen. En zo klonken jullie daar. Even de boel

0: Een bloemlezing om te laten horen dat jullie echt heel veel talenten in je mars hebben. Is het eigenlijk moeilijk om de Beach Boys te zingen?
1: Nou ja, het is voornamelijk heel veel uitzoekwerk. Omdat, ja, er zijn zoveel gelaagdheid in die koortjes en die arrangementen zijn te gek. Maar we hebben gelukkig, Baggio die heeft een te gek oor. En we hebben mazzel met onze stemklanken die we dan een beetje op elkaar kunnen laten passen. Maar het is zeker wel echt heel veel uren maken hoor. Dus we zitten ook nog regelmatig zitten met elkaar in de kleedkamer zitten nog even te oefenen of even wat extra dingen in te zingen. Of, daar zijn we wel eigenlijk altijd mee bezig.
0: Ja, ja, als je dat dan vergelijkt met jouw leven een jaar terug, wat deed je toen eigenlijk?
1: studeren. Ik ben net afgestudeerd aan het conservatorium. Eigenlijk gewoon making a living of zo.
0: Ja.
1: Gewoon een beetje het bij elkaar sprokkelen en toen kwam deze kans. Dat is zo bizar. Eigenlijk zijn al onze levens veranderd.
0: Ja,
1: dat is het eigenlijk.
0: Jullie leven je droom een beetje, denk ik. En die,
1: dat kan je wel zeggen.
0: En die droom die krijgt die gaat een bijzonder moment beleven. Eind dit jaar, dan staan jullie in de Amsterdamse Ziggo Dome op zaterdag 19 december, om precies te zijn.
1: Maar dat is natuurlijk al bizar.
0: Ja, dat is al bizar. En dat is ongelooflijk, een van de mooiste muziektempels van ons land. En daar gaan jullie niet alleen staan. Maar jullie gaan het hand in hand doen met... ik leg het gewoon bij jou neer. Je mag het zelf vertellen, Gijs.
1: Ja, wel echt een van de grootste dromen van elke muzikant, denk ik. Wij gaan niet alleen inderdaad die Ziggo Dome doen, maar wij gaan het samen met het Metropoolorkest doen.
2: Wauw!
1: Ja, toch?
0: Ja, de beste tribute band van ons land, hand in hand met het beste orkest van ons land. Dat is het een beetje.
1: Ja. Als jij het zegt, sowieso ben ik het eens met het Metropool, want dat is natuurlijk inderdaad gewoon een van de meest geroemeerde orkesten ter wereld zelfs.
0: En hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? Bel je dan op met de dirigent of hoe gaat zoiets?
1: Daar gaat natuurlijk heel wat aan vooraf. En in eerste instantie kon het Metropool Orkest kon niet. En uiteindelijk kwam die datum toch op een soort miraculeuze wijze kwam die vrij en toen stonden de sterren op de juiste manier en toen viel de puzzel een soort in één keer in elkaar en toen dachten we met z'n allen, dit moeten we gewoon doen.
0: Ja.
1: Want dit is, en die muziek leent zich ervoor en die arrangementen zijn te gek. Dit moest gewoon gebeuren.
0: Ja, het past als geen ander in elkaar natuurlijk. De muziek van de Beach Boys, inderdaad mooie arrangementen met het Metropoolorkest. Ik kan me ook voorstellen dat je er wel een beetje nerveus voor bent.
1: Ja, niet normaal. Ik ben heel bizar hoe het allemaal gaat worden. En ook die arrangementen. Want kijk, zeg maar, het vet aan Metropool is dat zij hun quote is natuurlijk een beetje music with a groove kunnen zij ook spelen. Dus zij kunnen ook echt wel wat maken van die surfliedjes. En daar ben ik eigenlijk ook heel benieuwd naar. Kijk, een God Only Knows en een Tears in the Morning, dat gaat boven natuurlijk vet worden. Maar hoe die surfliedjes eruit gaan komen, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik denk dat ook ontzettend gaat groove en heel vet gaat worden. Dus het wordt gewoon een soort eenmalige ervaring. Het is gewoon een eenmalig concert waarbij die muziek van de Beach Boys zoveel gelaagdheid krijgt. Dat is echt iets unieks. En dan zijn we heel blij dat we dat mogen doen.
0: En als je daarbij wilt zijn, kaarten die zijn vanaf nu beschikbaar. Beach Boys Best dus. Samen met het Metropool Orkest op zaterdag 19 december in de Amsterdamse Ziggo Dome. Heb je toevallig twee kaarten op zak? Dat je denkt van geef die maar weg aan de luisteraars. Want wij doen alles voor de luisteraars natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker. Die kaarten zijn te kopen op www.beachboysbestlife.nl. Maar inderdaad, we kunnen best wel. Zullen we het gewoon doen?
0: Vind ik ook.
2: Dat is mooi.
0: Dan stop ik
1: van twee kaarten.
0: Ja, leuk. Dan stop ik ze in het prijzenpakket van vroeger of later. Zullen we dat doen?
3: Dat gaan we zo meteen. Heerlijk.
1: Leuk.
0: Goed. Beachboysbest.nl, daar kun je de kaarten kopen. Maar we gaan er zometeen twee weggeven. Als je wilt meedoen aan het spelletje vroeger of later. Het codewoord spreekt voor zich natuurlijk. Hè. Beachboys, nu even reageren via de NPO Luister-app. Ik ga echt mijn best doen om erbij te zijn. Gijs van Duin van Beachboys Best. Zaterdag 19 december. Samen dus met het Metropoolorkest. Ik wens je een mooie zonnige dag.
1: Dank jullie wel. Jullie ook, hè?
3: Hoi.

0: met het Metropoolorkest. Zaterdag 19 december in de Amsterdamse Ziggo Dome. En we mogen twee kaarten weggeven.
1: Ja.
0: Als je wilt meedoen.
1: Ja, dan moet je gewoon Beach Boys sturen naar de NPO Luister app. Dus Beach Boys. En dan kan je dus niet alleen het prijspakket winnen, maar dus ook inclusief die twee tickets.
0: Oké. Jij verheugt je natuurlijk vooral op een foto van Beach Boys.
1: Ja, absoluut. Ja, met strakke lijven en kleine speedootjes. Goed.
0: Nou, vooruit. Die zijn ook welkom, mensen. Ja. Michel Vigen nu.

0: President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. De Amerikaanse president Trump gaat zijn eigen gang zonder ook maar met iemand rekening te houden. Maar gisteravond is hij voor het eerst teruggefloten door de Senaat. Bij een stemming vond een krappe meerderheid van de senatoren dat Trump voortaan eerst toestemming moet vragen aan het congres om die oorlog tegen Iran voor te zetten. Democraten wilden dat al veel langer, maar elk voorstel werd tot nu toe weggestemd door de Republikeinse meerderheid. Maar twee Republikeinse senatoren waren er niet en daarom haalde deze stemming het wel. We hadden het net nog even over de comeback van de inmiddels 41-jarige Ronaldo, die erg blij was na de 5-0 overwinning van Portugal. Ronaldo scoorde twee keer. Commentator Jeroen Stekelenburg zag ook hoe die verdette daarop reageerde.
1: Ja, er was inderdaad veel kritiek en scepsis bij Ronaldo. Kan hij het nog wel? Is hij niet te oud? En toen kwam die wedstrijd en toen scoorde hij geweldig eerste doelpunt en ook een heel mooi tweede doelpunt. En nu staat hij ook op de topscorerslijst, niet helemaal bovenaan weliswaar. Maar het zal hem persoonlijk wel heel veel goed hebben gedaan dat hij er nog is. Dat zei hij ook. Hij riep op het veld, I'm back.
2: Ja, ik baalde toch wel een beetje toen hij scoorde. Hadden jullie dat niet?
3: Nou, want dan gun je het hem niet meer dan.
2: Nou, ik gun het hem wel. Het record is natuurlijk ook fantastisch. Maar Ronaldo krijgt nu vleugels. En die denkt natuurlijk van, nou, over 4 jaar kan ik nog een keer aan het WK meedoen. En dan blijven al die talenten steeds maar op de bank zitten.
3: Ja, ja, ja.
2: En nou, dit WK is nog niet voorbij natuurlijk, hè?
3: Ik ben heel benieuwd hoe ver Porto... Want kijk, ja, Ronaldo heeft natuurlijk alles bereikt in zijn voetballeven wat maar mogelijk is. Maar de wereldtitel, die heeft hij nog niet behaald.
2: Hey, dus dat is waar.
3: Hij natuurlijk op. Hè,
2: ja.
0: En weer een verandering in de vroege ochtend op de radio. Na het vertrek van Jan Willem en Jeroen op Radio 2 hebben Mattie en Marieke van Q Music nu ook een nieuwtje.
4: Ik heb besloten te stoppen.
5: Ik neem snel water. Ja. Ik ben blij dat we deze eerste halve hebben gehad.
4: Het is voor jou helemaal geen nieuws. Ja, ik kijk ernaar uit om mijn horizon weer te verbreden. En eigenlijk een beetje van de rijdende trein van de ochtendshow af te stappen. En gewoon eens te zien wat het leven me brengt als ik niet meer de ochtendshow doe.
0: Ja, Mattie blijft nog wel. Marieke per september niet meer. Ze blijft wel op de zender, maar dan op een ander tijdstip.
3: Wat een verschuivingen zeg, in de ochtendradioland.
0: Maar vooral dat de ochtend vond ze moeilijk vroeg opstaan.
3: Ze is natuurlijk ook moeder, hè? Dat heeft ongetwijfeld invloed.
0: Ja.
3: Ja, jij ook, maar jouw kinderen zijn wat ouder.
0: Dat klopt. Ja, als je hele jonge kinderen hebt, is het pittig.
3: Ja, maar stel dat er ooit kinderen komen in jouw leven, Carmen. Je hebt een kinderwens, dat weet ik. Wat ga jij dan doen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag.
3: Daarom stel ik hem ook.
2: Ja,
3: en nu het antwoordvraag?
2: Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of ik hier dan nog heel lang kan zitten.
3: Oké. Nou, ik ben een soort Ronaldo.
2: Jij blijft gewoon, toch?
3: Ik blijf gewoon.
2: Jij blijft scoren, Bert.
3: Ja, precies. Het weer dan voor vandaag.
6: En ik dan.
0: Volop zon, droog, extreem warm, 32 tot 35 graden. Vanaf 12 uur vanmiddag code oranje, ook vanwege de hoge luchtvochtigheid.

0: van nu. Heerlijke zomerse plaat. Material Lover om exact 8:30. Carolijn, het laatste nieuws.
1: Nederland is gedaald op een internationale ranglijst voor de rechten van kinderen. 4 jaar geleden stond Nederland op plek 10, nu op plek 22, zegt de kinderombudsman.
2: Dat komt omdat we het niet goed doen op gezondheidsgebied. Met name obesitas scoren slecht op. Kindersterfte onder 5 jaar scoren slecht op. En problemen van voorgaande jaren, zoals kinderarmoede, bescherming van kinderen op internet en andere onderwerpen, weten we maar niet aan te pakken en niet te verbeteren.
1: Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Daarin werken 38 landen met elkaar samen op economisch gebied, waaronder Amerika, Duitsland en ook Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden.

0: Human, Breakaway.
1: Vroeger of later.
0: Dag Lisette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lisette de Keizer is het voluit, hè?
2: Ja, klopt helemaal, nog steeds.
0: Ja, was het ooit anders?
2: Nee. Had het wel zo gebleven.
0: Oké. Okay. Goed. Ja, een keizer verander je ook niet zomaar natuurlijk, hè?
2: Nee, natuurlijk niet, nee.
0: Wat is je leeftijd?
2: 67.
0: En waar woon je?
2: Bussum.
0: Ja, ik neem het hele profiel even een beetje door.
2: Oké. Okay. Ja, het is natuurlijk de doelgroep van jullie programma, hè?
0: Ja, zeker. Zeker. Dus je voelt je als geen ander thuis, denk ik. En jij maakt kans op die kaarten voor de Beach Boys Best samen met het Metropool Orkest eind dit jaar.
2: Ja, gaaf. Ja, gaaf.
0: Waarom wil je daar zo graag naartoe?
2: Ja, ik vind ze gewoon helemaal geweldig. Ja, ik heb dat natuurlijk op de televisie voorbij zien komen. En ik mag ze binnenkort ook eindelijk een keer live zien. Maar met het Metropool Orkest is het natuurlijk wel helemaal top of the bill.
0: Ja. Maar ja, goed, we gaan nu eerst een spel spelen.
2: Zit ik nu in de uitzending?
0: Ja, je zit nu in de uitzending.
2: Heffy.
0: En we gaan het nog spannender maken, Lisette, want we gaan een spel spelen. Vroeger of later. En aan jou de taak om te raden of de plaat die hoort telkens vroeger of later een hit was dan zijn voorganger.
2: Ik ga het proberen.
0: Ja, je dacht zeker, ik stuur een app en dan krijg je die kaarten voor de Beach Boys. Zo simpel is het niet.
2: Ik dacht, ik zal het wel weer niet krijgen.
0: Oh. We gaan kijken hoe het afloopt.
2: Het zal wel weer niet lukken, dacht ik.
0: We vertrekken in 1971, het jaar waarin Bubblegum Kauwgom zijn opmars maakt.
3: Weet jij wat Bubblegum is?
4: Nee. Ja? Bubblegum, ik denk een soort klein stadje, wat ze hebben verzonnen.
3: Wat heb jij in je mond?
4: Kauwgom.
3: Wat is nou Bubblegum?
4: Bubblegum.
0: Ja. Herinner jij je dat nog? Een bubblegum?
2: Wel, zeker.
0: Ja, moest je heel grote bellen mee blazen, hè?
2: Ja.
0: Zeg, uit 71, vanuit 71. Reizen we verder. Eddie Howell, Man from Manhattan. Was dat vroeger of later een hit dan 1971?
2: Later.
0: Goed, 1976.

0: the Sun, vroeger of later, niet dan 1990?
1: Ik heb het niet heel goed kunnen horen, maar gok later.
0: Nee, was vroeger.
2: Vroeger of later?
0: 1986. Nou, ik ben waardig de boot ingegaan, maar gelukkig behoor ik niet tot de juryleden van dit spel. Dus ik kijk even naar jou, Stefan. Ja, wat doen we met dit geval?
2: Ja, wat doen we met dit geval? Nou, weet je wat? Je krijgt sowieso de deurhanger van ons. Die krijg je gewoon. Je krijgt een sleutelhanger. En
1: okay.
2: Je krijgt de kaarten voor de Beach Boys Best!
1: Wow, echt serieus? Oh, wat goed, jongen. Wat fijn, wat leuk. Jullie meemaken het nog helemaal leuk.

0: 5. Nou ja, eerder dit uur hadden we het al over al die verschuivingen in Radioland en dan vooral bij de ochtendshows. Ja, Willem en Jeroen die vertrekken naar 10. En Mattie en Marieke die gaan uit elkaar.
1: Ja, die gaan scheiden. Nou Bert, wij blijven gewoon bij elkaar natuurlijk. Erik de Schilder die zegt Hendrikman in de ochtend. Dat blijft toch wel? De rest kan me niet schelen. Hendrikman in de ochtend is een vaste waarde.
0: Nou, dan blijf ik toch gewoon snel door met de pot.
2: Ja, we hadden vanmorgen ook over plaknachten. Slaap jij nakend of lekker met een flanellen pyjama? Willeke zegt, het wordt inderdaad bloedheet. Dat merken we s'nachts ook met flanel of zonder om het lijf. Hoe dan ook, jullie maken een hoop goed met of zonder ondergoed. Mm-hmm. Leuk bedacht. En dan gaan we kijken naar Benny die zegt, hey Bert, ga eens een nachtje slapen in de vrachtwagen. Je klaagt daarna nooit meer.
0: In een vrachtwagen.
2: Zo. Harde woorden.
1: Lijkt me wel warm inderdaad. Dan nog even over de Beach Boys Best. Zij staan op 19 december in de Amsterdamse Ziggo Dome. Vanmorgen maakten zij hier bekend dat ze samen met het Metropoolorkest gaan optreden. Dat wordt vast een unieke concert. En Marlene en Jan-Karel Jong die zeggen goedemorgen Bert. Ja, de Beach Boys Best, tribute band, fantastisch. Wij gaan ook weer naar ze toe in Hoorn. En groetjes vanuit Frankrijk. En Nel Oosterlo Landau uit Huissen die zegt ha Bert, wat leuk dat de Beach Boys Best te horen waren. Ik ben laatst naar een concert geweest in Arnhem en dat was ook geweldig.
0: Geweldig wordt het zometeen ook hier op NPO Radio 5. Dan presenteert Corné Kraaij de Arbeidsvitamine. Wij zijn er morgenochtend weer even na 6. Voor nu,
3: een goede dag.

0: samen Max.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: President Trump. WK voetbal. AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
12: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is precies 9 uur, dit is het Radio 5 NOS-journaal met Carolijn. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, Corné. Steeds vaker wordt een kind door een van de ouders ontvoerd uit Nederland. Het afgelopen jaar gebeurde dat 270 keer, meestal door de moeder, zegt deze deskundige.
19: Men denkt in Nederland dat zijn meestal mannen. Nee, het zijn echt vrouwen. 75% of meer.
18: De meeste kinderen worden ontvoerd naar Polen, Spanje en Syrië. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgebreid naar het hele land. En dat betekent dat vandaag en morgen gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. Het gaat om mensen die niet meer verder kunnen op de snelweg of de provinciale weg. Want het asfalt kan erg heet worden, zegt deze wegenwachter bij RTV Oost.
0: De banden krijgen het ook extra zwaar door het hete asfalttemperatuur. Als het buiten een graad of 30, 35 is wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat het asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is. Mocht je onderweg gaan, zorg dat je voldoende water bij je hebt. Bijvoorbeeld een paraplu om jezelf te beschermen tegen de zon. Als je dan met pech komt te staan, dat je in ieder geval even op ons kunt wachten met goede voorzieningen.
18: In het westen van Frankrijk zitten vanwege de hitte bijna 70.000 mensen zonder stroom. De hoge temperaturen veroorzaken problemen in het stroomnetwerk. Zo viel gisteravond een transformatorhuis stil. Technici proberen het probleem op te lossen, maar ja, geven prioriteit aan het herstellen van de stroom op zorglocaties. Zo worden bij verzorgingstehuizen in Frankrijk generatoren neergezet. Ook bij ons nemen allerlei organisaties maatregelen vanwege de hitte. Vandaag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven bezorgers actief. En veel scholen gaan weer eerder dicht vanwege een tropenrooster. En daarom staan er ook vandaag weer opa's en oma's bij het schoolhek.
20: Opa wordt ingeschakeld.
21: Had u eigenlijk iets anders te doen of viel dat mee?
20: Nee hoor, opa is met zijn pensioen. Hè?
22: Ik ben met pensioen, dus dat was makkelijk. Dan kan je het dan ophalen, dus dan halen ze gewoon de hele week op.
18: Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op het heetst van de dag. Veel zon, het wordt inderdaad snikheet. 32 graden in Groningen tot plaatselijk 36 graden in Limburg. Morgen wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden.
16: Arbeidsvitaminen, Corné Klein.

Het over 9 geworden met een heerlijke van The Kings Waterloo Sunset. Laten we genoeg water bij ons houden vandaag, want het wordt een hele hete dag, een hele warme dag. Gisteren kwam ik deze kant op, was het 17 graden rond 8:30 of zo. Nu al 26, dus nu al, kan je nagaan. Dat gaat een hele bijzondere dag worden. Liedjes vandaag in de arbeidsvitamine aangevraagd door Team Gouwe Ouwe. Dat is een mailtje van Henk Arendsen uit Bredevoort. En ook nog een mail van de Gorkumse fietscourier. Een mail van Hans Marijs. Dankjewel daarvoor, uit Dordrecht trouwens. We gaan lekker...

Geweldig, geweldig liedje van Timmy Wynette, Stand By Your Man. Daarvoor hoorde je Tears for Fears. En de ene helft van Tears for Fears, namelijk Kurt Smith, is jarig vandaag. Vooruit gefeliciteerd, hij tikt de 65 aan. Altijd leuk om als discjockey door een intro van een plaat heen te praten, een beetje het ritme te pakken, maar bij de volgende gaan we dat niet doen. Het is zo'n goed liedje, zo'n prachtige intro. Geniet van Fleetwood Mac en Sarah.

kennen nog het beste uit Will & Grace, waar ze de moeder speelde van Grace. Hartstikke leuk om weer terug te zien. Debbie Reynolds, zangeres en actrice. Daarvoor 10cc, The Wall Street Shuffle. En het prachtige Sarah van Fleetwood Mac. Dit is NPO Radio 5.

Tammy. Ik ken haar nog het beste uit Will & Grace, waar ze de moeder speelde van Grace. Hartstikke leuk om weer terug te zien. Debbie Reynolds, zangeres en actrice. Daarvoor 10cc, The Wall Street Shuffle. En het prachtige Sarah van Fleetwood Mac. Dit is...

Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die

0: vergeten is dat zijn echte grote voorbeeld. Dat was deze artiest Jackie Wilson en Reed Petit. En daarvoor nog Eliza Doolittle en Pack Up in deze arbeidsvitamine. Liedjes vandaag aangevraagd door de Gorinchemse fietscourier. Dat zijn Hans Marijs, Hanneke Gruikers en Marcel Herrewijn. Dankjewel voor jullie mail. En we hebben een mail van Team Gouwe Ouwe, ingestuurd door Henk Arendsen uit Bredevoort. Wij zijn Team Gouwe Ouwe, vijftal mensen die al jaren meespelen met pubmuziek quizzen in Bredevoort. Nou ja, we gaan al die liedjes lekker voor jullie draaien en we gaan er heerlijk van genieten, zoals van deze. Dalida en Alain Delon.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: je ne te comprends pas.
1: Bye.

die doen je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit hoor.

0: Ik heb hem zelf ook.
1: Rook?
0: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
1: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
0: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
4: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 10 uur en Caroline is hier met het laatste nieuws. Goedemorgen.
13: Goedemorgen Corné. De ANWB gaat mensen met pech onderweg sneller helpen, omdat de temperatuur van het asfalt kan oplopen tot boven de 60 graden. Rijkswaterstaat werkt vandaag en morgen met een hitteprotocol. Dat betekent ook dat wegwerkzaamheden aan de A12 dit weekend niet door kunnen gaan. En vanwege de hitte rijden er ook minder treinen.
14: Het kan je van tevoren zien of je trein wel of niet rijdt. En daarmee hopen we juist vertraging te voorkomen. Omdat als er zulke hoge temperaturen zijn, kunnen onderdelen van treinen te heet worden. Dus we halen preventief al een aantal treinen uit de dienstregeling.
13: In verschillende steden zijn koelteplekken ingericht. Ja, in een aantal landen in Europa stijgt de temperatuur vandaag al tot boven de 40 graden. In het westelijkste puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huishoudens zonder stroom, omdat er door de hitte storingen zijn op het elektriciteitsnetwerk. In Engeland krijgen reizigers het advies om niet met de trein te gaan vanwege verwachte storingen.
15: 99% of them will run absolutely fine, but we will have some failures, no doubt, over the next few days.
16: It's absolutely dreading it. But what can we do?
13: Ja, ik heb een hekel aan deze warmte, zegt deze vrouw. Maar wat doe je eraan? Nou, veel water drinken is ook daar het advies en de koelte opzoeken. Ander nieuws, het Openbaar Ministerie eist 12 maanden cel tegen de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Hij wordt verdacht van ontucht met een man en het bezitten en verspreiden van beelden van kindermisbruik. En wat doe je als je als Engelse voetbalfan in de stemming wil komen voor een WK-wedstrijd? Nou, dan zet je deze plaat op.

0: Voorafgaand aan de wedstrijd Engeland-Ghana van gisteravond werd volgens Spotify 50% meer naar Wonderwall van Oasis geluisterd. Na de wedstrijd zakte de stemming in, want die eindigde in 0-0. Ja, en Oranje-fans gaan van links naar rechts. En voor wie het gemist had, de Noren van voor naar achter. Zowel de spelers als het publiek maakt dan roeibewegingen.
1: Weer, weer, weer!
2: De lieve trotter!
0: Ja, ook dat gaat de hele wereld over, die beelden. Het weer, veel zon, hoge temperaturen, 32 tot 35 graden. Vanaf 12 uur geldt code oranje en de komende dagen is het nog warmer.
3: Arbeidsvitaminen, Corné Klein.

prachtige liedjes van Peter Gabriel. Maar bij het inzetten van Salisbury Hill ging het dak eraf. De eerste geluiden van dit liedje zojuist in de arbeidsvitamine. Dat was de klapper van die avond. Peter Gabriel live in de Ziggo Dome. Jaren geleden hoor, dat zeg ik erbij. Zometeen muziek van Boudewijn de Groot. We hebben ons spel de arbeidsvitamine puzzel. En nu Michel Sardou.

0: Bij deze temperaturen, The Beach Boys in de arbeidsvitamine en God Only Knows.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Lieve mensen, we gaan puzzelen in de vitamine met The Beatles en Here, There and Everywhere uit 1966. De opgave is weer helemaal door elkaar heen gehusseld. Het ligt kriskras door elkaar. Dat hebben we aan elkaar geplakt. Maar de vraag is natuurlijk, wat is de juiste volgorde van dit fragment? Luister goed, dit is de opgave.
2: 1.
3: I wander everywhere.
2: 2. 3.
3: And if she's beside me, I know I need.
2: 4.
0: Kom maar door met die antwoorden. Dat kan via de app NPO Luister. Wat is de goede volgorde? Laat het weten via NPO Luister. En maak dus kans op dat boekje. De puzzel, het puzzelboekje van de arbeidsvitamine. Ondertussen deze man 77 geworden een paar dagen geleden. Lionel Richie.

0: van Casey and the Sunshine Band. And that's the way I like it. Een hele goede morgen, Antje.
1: Ja, goedemorgen, Corné.
0: Hallo, Antje Magiels uit Apeldoorn. Jij hebt geappt voor onze puzzel. En dat vind ik hartstikke knap, want ik vind hem ingewikkeld.
1: Nou, ik denk niet, hoor.
0: Heb jij een beetje... Ja, heb je echt moeten puzzelen? Heb je terug moeten luisteren? Wat heb je gedaan?
1: Nee, gelijk toen ik het hoorde had ik de cijfers al opgeschreven.
0: Oké dan. En, maar het is best wel een onbekende van de Beatles. Niet zo heel erg bekend.
1: Nee.
0: Here, there and everywhere. Maar jij kent hem goed dus.
1: Ja, goed. Ik ken hem.
0: Ja. In elk geval goed genoeg voor het antwoord.
1: Ja, tuurlijk.
0: Toch? En wat heb je opgeschreven, Antje?
1: Ik heb 1-3-2-4 opgeschreven.
0: 1-3-2-4, dat gaan we even controleren. 1. I want her everywhere. 3. And if she's beside me, I know I need... 2. 4. Helemaal goed, Antje. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij krijgt ons puzzelboekje zo snel mogelijk thuisgestuurd. Dat gaat supersnel richting Apeldoorn. Doe je het vandaag een beetje rustig aan met dit weer?
1: Nou, ik doe het al een paar dagen rustig aan.
0: Oh. Maar helemaal goed. Nou,
1: ik laat me niet gek maken.
0: Dat doe je helemaal goed. Laat je niet gek maken.
1: En ik ga ook niet klagen, hoor.
0: Nee, zeker niet. We gaan zeker niet klagen. Nou, is het een keer mooi weer, moeten we ook niet klagen, toch?
1: Ja, we hebben genoeg regen gehad, toch?
0: Precies. We gaan luisteren naar de Beatles. Geniet er lekker van en een fijne dag.
1: Ja, dankjewel, Connie.
0: Dag, Antje.

NPO Radio 5, altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Alison Moyet in de arbeidsvitamine met Is This Love and My Lady of Spain van de Classics. Heb je zelf 20 favoriete liedjes die je graag wil horen in de arbeidsvitamine? Laat het even weten. Stuur een bericht via arbeidsvitamine.nl. Dat is arbeidsvitamine.nl. Gilbert O'Sullivan op de radio. Nothing Rhymed.

Ik vind het eigenlijk toch wel leuk om even de app open te gooien voor een paar lekkere zomerhits. Vind je niet? In het volgende uur, dat lijkt me een heel goed idee. Met deze temperaturen, ja, kan niet anders. Dus heb je nog een goede zomerhitsuggestie? Laat het weten via de app NPO. Luister. En in het volgende uur ga ik even één of twee van die zomerhits er doorheen knallen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Wat denk je, Carolijn? Gaan we de 40 graden aantikken vandaag?
14: Vandaag nog niet.
13: Nog niet?
14: Nog niet. Nee, Frankrijk is het al wel zover.
13: Precies, maar je zegt nog niet, dus het komt eraan.
14: Wie weet, dat durf ik niet te voorspellen, maar het wordt vrijdag echt nog warmer.
13: Oh, kidoki. Je hebt wel het nieuws van 11 uur.
14: Zeker, er zijn 6 mensen aangehouden vanwege mogelijke stemfraude in Gorinchem. De verdachten zijn tussen de 20 en 65 en komen allemaal uit die plaats. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem afgelopen maart werd er bij één stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. En dat veroorzaakte twijfel over de uitslag. Daarom besloot de gemeenteraad dat de verkiezingen opnieuw moesten en het OM zegt dat de handtekeningen op de volmachten vermoedelijk zijn nagemaakt. De hittekoepel die nu boven Frankrijk ligt is op weg naar Nederland. Een hittekoepel is een hoge drukgebied waarin warme lucht zich ophoopt. In Frankrijk wordt het weer 40 graden, in Spanje, Italië en ook in ons land 32 tot 35. Ja, en daarom rijden er minder treinen en haalt Rijkswaterstaat kapotte voertuigen sneller van de weg af.
15: Het kan heel heet worden en dat is waarom we ook iedereen adviseren goed voorbereid op pad te gaan. Extra water mee te nemen en een paraplu of een parasol, zodat je bij pech in de schaduw kan staan.
14: Er zijn verschillende koelteplekken waar je heen kunt. Maar wie naar het zwembad in Terneuzen ging had pech. Daar stonden gisteren lange rijen vanwege een verplichte registratie bij de ingang.
16: Ik dacht, ik kan nog vlug mijn abonnement halen en zo om de kinderen, maar het zal niet voor vandaag zijn.
17: Het is niet te doen, je moet 3 kwartier in een rij staan voordat je überhaupt registratie hebt gedaan. Dan krijg je codes om nog verder in te loggen en ja, dat vergt heel veel energie en heel veel tijd.
14: Ja, veel mensen gingen daarom maar weer terug naar huis. Na Oekraïnse droneaanvallen is in delen van de Krim de stroom uitgevallen. Onder meer in de havenstad Sevastopol. De Krim is een Oekraïns schiereiland dat sinds 2014 door Rusland wordt bezet. Al dagen valt Oekraïne doelen op de Krim aan. Het is een poging om het schiereiland te isoleren van het Russische vasteland. En een bijzondere mijlpaal voor Jan Baks uit Vlissingen. Hij heeft voor de 500ste keer bloedplasma gedoneerd. Medewerkers van bloedbank Swan Queen verrasten hem met een bloemetje.
18: Wordt zeer gewaardeerd. Okay. Voor mij is het gewoon normaal doorgaan waar ik mee bezig ben. Dus ik geef bloed vanaf mijn 18. En het is een kwestie van trouw zijn. Bij mij staat het gewoon in Outlook. Iedere 3 weken knal erin. En dat is gewoon vast prik.
14: Ja, vaste prik. Plasma is het waterige deel van je bloed waar eiwitten in zitten. Die gebruikt kunnen worden voor geneesmiddelen voor mensen met een immuun- of stollingsziekte. Het weer, veel zon, tropische temperaturen dus. 32 tot 35 graden vandaag. En over een uur gaat code oranje in.
12: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

met name Michael Stipe. Ik kan je vertellen, dat was geen gezellig interview en dat lag niet aan mij. Is niet de gezelligste man ter wereld, deze Michael Stipe, maar de muziek is hartstikke goed. Je hoorde R.E.M. in de Arbeidsvitamine, laatste uurtje, Losing My Religion. Zomerhits zijn van harte welkom via NPO Luister. Daar gaan we er zo meteen even één of twee van draaien. Dus laat het weten welke zomerhit wil je graag horen bij deze gigantisch hoge temperaturen via NPO.

een soort van Elvis Presley. Elvis met zijn hoge kraag, weet je wel. Maar dat was dan gewone kleding, zeg maar. Elvin Stardust was altijd in het leer gekleed. Ja, een leertype deze man. Elvin Stardust met Pretend. Daarvoor nog Old and Wise. Geweldig liedje van The Alan Parsons Project.

0: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

en The Blizzards in de arbeidsvitamine Window of My Eyes. En daarvoor nog, leuk, die hoor je niet zo vaak van de Pointer Sisters, He's So Shy. Nog een verzoekje uit de app NPO. Luister voor een

Zomerse geluiden met George Michael, Andrew Ridgeley, Wham en Club Tropicana. Onder andere voor Francis en voor Thomas. Dankjewel voor jullie appje. En dit was de muziek van Poco. Zometeen heel veel plezier met Daniel Dekker en Lunch Lekker. En graag tot morgen met de vitamine.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
14: Goedemiddag, Daniel. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI is het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten uitkijken, want het wordt echt warm, zegt onze weerman.
15: Het is echt een bijzondere hittegolf waar we mee te maken gaan krijgen. Morgen hebben we maximumtemperaturen tussen de 34 en 37 graden. Ja, vrijdag wordt de heetste dag van de week, met zelfs waarden ruim boven de 38 graden in het midden en zuidoosten van het land. En ik verwacht zelfs een kleine kans op 40 graden in Limburg.
14: Ja, toch zijn er mensen die wel moeten werken vandaag. Deze marktkoopvrouw in Eindhoven bijvoorbeeld, die toch achter de grill met hete kip staat.
16: Mijn vader zei altijd, had maar een ander broek moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan, ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus, ja.
17: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
16: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuur gestaan, toch?
17: Ik heb nog advies van mij, want ik heb het ook keiheet.
16: Kerstliedje zingen, dat helpt.
14: Nou, er zijn genoeg mensen die langskomen, zegt ze tegen Omroep Brabant, omdat ze met dit weer zelf niet in de keuken willen staan. Ander nieuws, in Frankrijk is een eerste ebola-besmetting vastgesteld. Het gaat om een arts die is teruggekomen uit de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak. Volgens de Franse premier wordt de situatie van de arts nauwlettend gevolgd. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt eraan. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer. Volgens haar kwam er weinig informatie en wisten ouders niet of ze hun kinderen zelf les moesten geven. En de aap die ontsnapt is bij safaripark Beekse Berg is nog steeds niet terug. De kuifmangabie zwom dit weekend een gracht over. Iets waarvan de verzorgers niet wisten dat hij dat kon. En ze zitten al dagen achter hem aan.
18: In het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denkt hij van ja, daar heb je ze weer. Hij herkent ons al wel, dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
14: Ja, een vrouw die haar hond uitliet maakte een filmpje toen de aap naast haar opdook. Hij is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar het safaripark waarschuwt om hem niet zelf te vangen. Het weer, zon, zeer warm, aan de kust iets koeler, maar verder toch 32 tot 36 graden. Morgen en vrijdag nog hogere temperaturen.
13: Dankjewel Caroline, en we spreken elkaar straks. Hè?
14: Tot zo weer.
13: Dan gaat ze hoor, de duikplank op.
12: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: fantastische woensdagmiddag. Met de beste evergreens. En zometeen even contact met Levi van Kempen. Hij is acteur, presentator en piloot. Jawel, hij gaat de rol van William Shakespeare spelen in een nieuwe musical. Juliet heet hij. En uit Limburg onderweg. Ik zag hem al vroeg vertrekken vanmorgen. Gisby. Hij is een fantastische zanger en hij heeft nieuwe muziek uit. Dan kun je mee kennis maken vandaag op deze hete woensdagmiddag. Woensdag 24 juni. Dit is Lunch Lekker.
1: De

0: Okay. Let's stick together. Dat was Brian Ferry uit 1976. Eerder dat jaar bestoot hij om definitief te stoppen met zijn beroemde band Roxy Music. En daarvoor hadden wij nog Cliff Richard. Sir Cliff Richard, moeten we zeggen. Ja, officieel is dat zo. Op nummer 1 in de hitlijsten in 1963 met de Lucky Lips. Nogmaals van harte welkom aan de lunchtafel. Eet smakelijk. Veel drink ook erbij. Hè. Dat is wel nodig met die warmte. Vanaf september is er een nieuwe musical te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. Juliet heet die, een popmusical. Maar dan net iets anders dan het traditionele verhaal dat we allemaal kennen van Romeo en Julia. En op het podium Levi van Kempen. Voor hem is het een terugkeer in het theater. Goedemiddag, Levi.
1: Een hele goedemiddag op deze warme middag.
0: Ja. Ja, jij legt jouw werk in de lucht deze periode ook stil, toch? Voor deze musical?
1: Ja, zeker. Dat ga ik tijdelijk doen. Wat eigenlijk een unieke situatie oplevert. Want ik mag op die manier mijn twee grootste passies eigenlijk combineren. Voor het eerst op deze grote manier in mijn leven. Eigenlijk heb ik wel voorheen nog andere korte klussen. Maar dit is gewoon langlopend. En dat ga ik op een hele leuke manier combineren met het vliegen. Geweldig.
0: Ja, gefeliciteerd. Ja, want je vliegt nu ruim een jaar bij de Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij, KLM.
1: Ja, correct.
0: Ja, en er was altijd al een jongensdroom om een vliegtuig te besturen, hè?
1: Joh, och, dat was het zeker. Ik was, 10 jaar oud toen ik dacht van... Nou, ik had toen ik mijn flight sim kocht en er geen snars van snapte hoe dat werkte... maar toch gewoon ging uitvogelen hoe dat werkte. En toen ontstond een beetje de drang om te vliegen. En zo langzaamaan in mijn 20e jaren mijn privébrevet gehaald voor een kleine luchtvaart... en toen nog een beetje zweef gevlogen. En uiteindelijk dacht ik eind 20 van... ja, weet je wat, moet ik hier niet gewoon mijn beroep van maken. En zo waar geschieden.
0: Wat leuk. En vlieg je verder? Heb je ook internationale vluchten en zo? Of alleen in Europa?
1: Ik vlieg niet intercontinentaal. Dus ik vlieg enkel in Europa. En op de Boeing 737. En dat is een superleuk vliegtuig wat ik bij Transavia al kende. Dus op die manier kon ik makkelijk doorstromen bij KLM. Ja. En nu kom ik op hele andere vliegvelden dan wat ik bij Transavia vloog. Maar het is hartstikke leuk om in die cockpit te zitten. En het is nooit saai, zeker niet met vorige week vrijdag bijvoorbeeld... toen het echt stormachtig weer was. Ik weet het nog, misschien weet je het nog, maar
0: ja.
1: Toen ging ik net take-off. Nou, dat was een mooi spannend vluchtje.
0: Ja, waar ging je naartoe toen?
1: Ik ging naar Marseille op dat moment.
0: Oh ja. Ja, dus voor de mensen aan boord is het natuurlijk altijd anders dan voor jullie in die cockpit. Hè? Want jullie hebben dat allemaal wel onder controle. Je weet precies wat er gaat gebeuren. Maar als je erin zit...
1: Ja, dat lijkt mij als passagier, als je daar geen kennis over hebt, lijkt me dat heel erg... kan het best wel spannend zijn natuurlijk. Maar gelukkig zijn wij goed getraind. En en kan ik zeggen dat we echt wel veiligheid op één zetten.
0: Ja, we vliegen altijd graag met KLM. Altijd goed geregeld natuurlijk. Nooit te laat. Goed dat je bij Transavia weg bent, want daar kwamen jullie altijd te laat.
1: Dat was ook leuk. Ja, ze noemen hem ook wel eens anders, Transavia. Maar
0: ik weet het. Transvertraging, ja. Ja. Nou, laten we het over de musical hebben, Levi. Juliet heet hij. En Juliet.
1: En Juliet.
0: Maar het is een ander verhaal, toch, dan het bekende Romeo en Juliet verhaal?
1: Nou ja, de grap is, dat is het zeker. Het is een heel ander verhaal. Alleen mijn rol Shakespeare, ik ben de rol Shakespeare, is een fantastische rol. Omdat ik gewoon het verhaal wil vertellen wat er bestaat. Dus ik wil het verhaal vertellen van Romeo en Juliet, twee liefdes die niet bij elkaar mogen zijn, maar die zijn toch heel erg van elkaar houden en uiteindelijk willen ze voor eeuwig bij elkaar zijn door allebei te sterven. Dat is wat ik wil maken. Alleen in het stuk word ik tegengewerkt door onder andere Juliet, die zegt, ja maar dag, ik wil niet dood. En mijn vrouw die zegt, ja maar laat dat kind toch leven, want ze heeft toch ook een eigen wil. En dat levert een enorm leuk conflict op. Dus ja, het is een ander verhaal. Het is Romeo en Juliet, maar het gaat eigenlijk over Juliet. En vandaar en Juliet.
0: Ja, wie spelen er eigenlijk in? Ik dacht Teddy Vermeer toch ook?
1: Teddy Vermeer. Ja. Iedereen is nu bekendgemaakt. Tristan. Het is gewoon zo'n leuke cast. Ja. Ik ken niet iedereen nog.
0: Nee. Maar Lille Verstraeten, die ken ik nog wel van Siska de Rat onder andere. En Titanic, de musical.
1: Ja, Linda is mijn vrouw. Ah, superleuk. Ja. Heel leuk. Ik heb nu al enorm met haar gelachen.
0: Ja.
1: Linda van Straten. En iemand anders die erin zit is Gitty. Die ken ik ook alweer. Van heel lang geleden. En het is gewoon... Het is een hele leuke... Die is een jonge cast. Met een heel erg verhaal van nu.
0: Ja. het hele Shakespeare-verhaal tijdens de musical herschreven. Dat wordt natuurlijk lachen ook voor jullie zijn op het podium, maar ook voor het publiek dat erbij is, hè?
1: Ja, ik heb hem in New York gezien. En op West End heb ik hem ook online vaak bekeken. Het is zo grappig. En er zit een hele goede grap in. Het is vertaald door, mag ik dat zeggen? Ja, Carlo Boszart.
0: Oh ja.
1: Er zitten gewoon hele goede grappen in. En het is gewoon een feestje om te kijken. Maar voor onszelf echt een feestje om te spelen. Dat verwacht ik althans. En we hebben net de Musical Awards gedaan. Dat was al heel leuk om met elkaar in een hele korte tijd iets op te bouwen. En met elkaar een performance neer te zetten. En eind juli starten we. Ja. Gaan we tot en met 23 september repeteren en try-outs doen. En dan 23 september in Beatrix Theater in Utrecht is de première. En vanaf dan kan iedereen in Nederland zien.
0: Ja. Levi van Kempenberg aan de telefoon. Hij speelt William Shakespeare. Niet eigenlijk. Hij speelt William Shakespeare in de popmusical en Juliette. We moeten ook de muziek even niet vergeten, Levi. Want ja, dat zijn echte hits uit de jaren 90 en de Zero's, hè?
1: Ja, correct. Ja, we hadden het natuurlijk net over de grappen. Maar de muziek is misschien wel het allerbelangrijkste in deze musical. Allemaal muziek van de legendarische producer Max Martin. Ik merk een beetje, in Nederland kennen we hem niet per se. Maar in Amerika is het een legende. En in Europa ook, wereldwijd. Want hij heeft nummers geschreven van voor Katy Perry, Backstreet Boys, Britney Spears, Justin Timberlake. Nou, alle hits die erin zitten, je kent ze stuk voor stuk. En die mogen wij dus gaan zingen en spelen. En dat blijft echt wel dezelfde muziek, maar net even wat anders met een knipoog. En net even wat een andere wending. En op die manier krijg je dat allemaal mee. Dus wil je dat soort muziek horen, dan moet je hier zeker naartoe komen.
0: Ja. Vanaf september dus in het Beatrix Theater in Utrecht. Er is nog niet echt een einddatum voor en Juliette, of wel?
1: Nee, hè? Nee. Nee, we gaan het zien. Kijk, het is natuurlijk altijd spannend hoe succesvol wordt het. Ook al is het een groot bewezen succes op Broadway, West End en in Australië. En het gaat nu ook naar andere landen in Europa. Weet je, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt, omdat het gewoon een hele leuke show is en het komt niet voor niets naar Nederland.
0: Nee.
1: Maar voorlopig is er nog geen uitdaging. Dus dat is heel leuk en heel positief.
0: Oké, okay, nou leuk dat je van de lijn kwam. En ik ga je er heel veel succes mee wensen.
1: Ja, nee, zeker. Ja, en het laatste wat ik eigenlijk nog wel kan vertellen over hoe muziek eigenlijk een andere betekenis krijgt in zo'n stuk, is I Want It That Way, bijvoorbeeld van de Backstreet Boys. Ja. Dan zeg je dus I Want It That Way. Shakespeare zegt, ik wil het op deze manier. En iedereen omheen zegt, ik wil het op die manier. En zo heb ik eigenlijk nog nooit naar de nummers geluisterd van de Backstreet Boys. Begrijp je?
0: Ja, dat is leuk ook, ja. Nou goed, Levi, het smaakt naar meer voor diegenen die er naartoe willen. Ja, je kunt het allemaal bekijken, want de try-outs gaan al beginnen.
1: Correct. Hey, fijn man, leuk.
0: Ja, mooie dag, hè?
1: Jij ook,
0: doei. Doei, Levi van Kempen was dat. En ik dacht, en Juliette, toch iets met Romeo en Julia. Het is een heel mooi nummer van Dire Straits.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, nee, ik ben niet heel veel mensen.
2: Nee, maar je bent altijd
3: nee, maar je bent wel één van heel veel mensen.
1: Ik ben wel één van heel veel mensen.
3: Wel de meest bijzondere en de knapste.
1: Dank je wel.
2: Dat is waar.
1: Katja, je verandert het ook nooit, hè?
0: En dit ook.
4: Producenten als ze zijn de, van de concerten, ja, zeker.
1: Hebben we dan dezelfde Patrick, ja toch?
4: Ja.
1: Oké, okay, nee.
4: Ja, Patrick Kraak.
1: Maar of hij had ook een rijschool, of nee, dat is een andere.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bugs.

Mooi, Dire Straits weer even op NPO Radio 5... met een stuk uit de jaren 80. Romeo en Juliet was dat, geschreven door Mark Knopfler. En dit was Gloria Gaynor uit de jaren 70. Never Can Say Goodbye. Hadden jullie de nieuwe van Raccoon al gehoord? Daar is hij.

0: Vanaf morgen Concert at Sea in Zeeland op de Brouwersdam. En vanaf zaterdag staat ook Raccoon op het podium. Voor diegenen die willen weten hoe laat, een uurtje of 17:30. Dan weet je dat ook vast. Eens even kijken, het is 12:30 geweest. Daar is Carolijn weer. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Defensie in Duitsland wil definitief af van de miljardenorder voor de Nederlandse scheepsbouwer Dame. Dat zou voor de Duitse marine 6 fregatten bouwen, maar haalde de deadlines niet. En Duitsland weigerde toen te betalen en Dame kwam in financiële problemen. 11.000 mensen die vastzitten op schepen in de straat van Hormuz worden geëvacueerd. Er zijn afspraken over gemaakt met Oman en Iran. Maar ja, het blijft een gevaarlijke operatie, omdat niet duidelijk is waar in die zeestraat er mijnen liggen, zegt de vakbond voor zeevarenden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is het langslopende dagelijkse tv-quiz ter wereld.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ook dieren proberen het kopje koel te houden. Koeien zoeken verkoeling in sloten. In Blijdorp krijgen de apen ijsjes. En dierentuin Burgers Zoo gaat eerder open en ook eerder dicht vanwege de hitte. En ook de dieren daar passen zich aan, vertelt deze verzorger bij Omroep Gelderland.
3: En je ziet bijvoorbeeld bij de olifanten, die nemen regelmatig een bad. We zien bij de neushoorns, die hebben zo'n mooie moddervlak. Daar gaan ze heerlijk in rollen en dan nemen ze ook wel eens een bad in het water daarnaast. En dieren doen eigenlijk wat mensen ook zouden moeten doen op het heetst van de dag. Gewoon even lekker rustig aan.
4: Ben je lekker vroeg op pad?
5: Ja, dat klopt. Ik heb een kleintje van 7 maanden, dus die is meestal toch wel op tijd wakker. En toen zag ik gisteren dat ze vroeg open waren. Dus toen dacht ik, nou, wat nou beter te doen dan lekker naar de dierentuin met z'n tweeën.
1: Ja, Burgers Zoo heeft nog tot en met zondag aangepaste openingstijden.
0: En wij doen het ook altijd even rustig aan tussen de middag.
1: Ja, ik kom net uit het zwembad.
0: Ja, precies. Ja. Nee, jij neemt het er lekker van, ja. We hadden gisteren al de varkens die werden ingesmeerd.
1: Ja, met zonnebrandcreme.
0: Dat doen we, met een olifant ben je wel even bezig.
1: Ja, inderdaad. Maar die kan het zelf wel regelen.
0: Ja, precies, daarom. Mooi.
1: Ja, zonnig en benauwd. Het is weer voor een heleboel ijsjes. Graad of 30. Later vanmiddag in het midden en zuiden 36 graden. Morgen ook heet. Eigenlijk nog warmer. En vrijdag, ja, overtreffende trap.
0: Ja, dan wordt het nog warmer. Ik hoorde iets van 40 graden. Kan het worden?
1: Ja, kan het worden.
0: Zo. Hebben we nog niet eerder meegemaakt, volgens mij.
1: Jawel, volgens mij wel. Oh. Maar het is ook nog eens heel erg benauwd. Dus vandaar, die combinatie is wel vervelend.
0: Dankjewel, Caroline. En ik wens je een mooie dag met veel verkoelingen.
1: En ijsjes.
0: En ijsjes natuurlijk. En eet smakelijk ook voor thuis, gezellig.
6: Begin van je middag, de lunch is begonnen. Omroep Max van de partij.
0: Zijn we weer.

0: En dat was Kiss and I Was Made for Loving You. Nou, daar komt hij weer aan hoor. 1. Dat was dubbeldekker 1 en daar is
1: 2.
0: Nou, je had ze wel lekker natuurlijk. Going to a go-go door de Rolling Stones. Dubbeldekker 1 en die tweede van Smokey Robinson en The Miracles. Wie was

0: dan zeggen wij goedemiddag tegen Peter van Rijsingen naar het Gelderop. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Zo, hoe gaat het met je?
1: Ja, erg warm.
0: Ja.
1: Dus heel de week buiten gezeten, maar ik zit nou weer binnen.
0: Dat hoor je vaak. Zit je binnen?
1: Ik zit al binnen, ja, want het is echt veel te warm.
0: Ja, had je wat te doen vandaag?
1: Nee, ik heb vandaag rust in de dag.
0: Goed zo, nou, dat is altijd fijn. Behalve even onze quiz spelen natuurlijk, hè?
1: Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Ja, die is ook leuk. Je kunt weer mooie prijzen winnen. We hebben de Omroep Max sokken weer in de aanbieding en de Lunch Lekker kaasschaaf.
1: Kijk.
0: Weet je hoe het werkt of moet ik je nog een beetje uitleggen?
1: Nee, ik weet wel hoe het werkt.
0: Okay, nou, dan beginnen we gewoon bij het begin natuurlijk. Wie was er eerder met Going to a Go-Go? Waren het de Rolling Stones of Smokey Robinson and the Miracles?
1: Dat was Smokey Robinson and the Miracles.
0: 1965 en de Rolling Stones veel later in de jaren 80. Ja. De sokken zijn al binnen.
1: Kijk.
0: Dus die kun je aantrekken als de temperatuur weer wat dalen.
1: Als het koud wordt.
0: Ja. En we beginnen bij vraag 1. Smokey Robinson and the Miracles. Die zijn het meest bekend geworden door een hele grote hit in de Nederlandse top 40 uit 1970. Stonden ze in de top 5. Welk nummer is dat? Is dat A, Tears of a Clown? Antwoord B, Love Machine? Of antwoord C, The Track of My Tears?
1: Was Tears of a Clown?
0: Ja, klopt. Het zijn allemaal muziekvragen vandaag, zie ik. Want vraag 2 gaat over Rolling Stones. Die hebben ook ontzettend veel hits gehad natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat was de eerste nummer 1 in de Nederlandse top 40 van deze band? Was dat A, Angie? Antwoord B, Brown Sugar? Of antwoord C, I Can Get No Satisfaction?
1: I Can Get No Satisfaction.
0: Is ook alweer goed. Je gaat lekker, Peter.
1: Ja, gaat goed, hè?
0: In je hoofd gaat het heel goed met de hitte.
1: Ja, in mijn hoofd, daarom zit ik ook binnen.
0: Vandaag is de verjaardag trouwens van Mick Fleetwood. Die wordt 79 jaar. Hij is vooral bekend als oprichter van een beroemde band. En daar drumde hij ook in. Mick Fleetwood, hoe heet die band?
1: Fleetwood Mac?
0: Ja, nou. Al een beetje inkoppertjes. We dachten, nou, het is veel te warm vandaag. Hè?
1: Niet te moeilijk maken, dacht je.
0: Nee, joh. Kom je toe, je krijgt de lunchlekker kaasschaaf en ook nog jouw favoriete versie van Going to a Go-Go op de radio. Wat mag het zijn vandaag?
1: Dat is toch de Rolling Stones.

Neil Diamond en de Clockwork Roses. En de voor Going to the Go-Go. Dat waren de Rolling Stones in de dubbeldekkerquiz van vandaag. Zo even een glaasje water inschenken. We moeten blijven drinken. Het zit toch al in mijn leven gebakken. Dus voor mij verandert het niet zoveel. Alleen de temperatuur lopen op.

0: primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
9: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
14: Mart, wat ga je doen?
15: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
20: ANWB en gaan.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: Het is 1 uur, het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
23: Goedemiddag. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Maanden geleden hadden ze al een visum van Nederland meegekregen om hier te studeren of te werken, of omdat ze een meereizend familielid zijn. De regering wilde eerst niet helpen bij die reis naar Nederland, en zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk kwam die hulp er toch. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Het gebeurde na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales. De grote stad op de Krim is de laatste tijd vaker doelwit, vertelt correspondent Christian Pauwen.
0: Sevastopol, dat was altijd de belangrijkste havenstad op de Krim. Daar heeft de Russische marine ook een basis. Al is de vloot eerder al grotendeels weggehaald vanwege de drone-dreiging. En nu zie je dus ook verdere aanvallen op kritieke infrastructuur. En dat dus ook de hele stad nu zonder stroom zit.
23: Ja, Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland nu te isoleren van Rusland. Tijdens de coronacrisis zijn er kinderrechten geschonden, zegt de kinderombudsman Margriet Kalverboer. Ze werd vanochtend verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer. Net als kinderarts Idi had ze het over één specifiek moment tijdens die pandemie.
1: Zo'n opmerking van minister De Jonge die gezegd heeft van als we de scholen sluiten dan blijven de ouders thuis. Dat is natuurlijk dodelijk, want dan gebruik je kinderen als instrument voor ouders. En daar hoef ik niet eens over te twijfelen of dat een schending van een kinderrecht is.
23: Ja, Kalverboer zei ook dat vooral kwetsbare kinderen last hadden van die coronacrisis. Ze hadden vaak geen mogelijkheden voor goed thuisonderwijs. En het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat fonds heeft een bod gedaan van bijna 1 miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer dan volop zon, uitzonderlijk heet. Temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen opnieuw een erg warme dag. In het zuiden kan het dan zelfs 37 graden worden.
21: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Dat was nog eens een zomerhit. Los Del Rio in de Macarena over een dame die uit Sevilla komt. En het dansje dat we al wel kennen van de Macarena, dat kwam uit Venezuela. Daar is dat ooit ontstaan. Welkom terug hier bij De Lunch hier op NPO Radio 5 met alle beste evergreens. En zometeen Guess Me hier in de show. Het is zijn dag vandaag. Hij komt uit Limburg. Ze zijn vanmorgen al vroeg vertrokken in de hitte. Gelukkig had hij wel wat airco in de auto. Of een raampje op. Ja, een raampje op heb je nu dus helemaal niets aan. Hè? Daar wordt het alleen maar warmer van. Zometeen hoor je muziek van Guess Me. En als je hem nog niet kent, echt even blijven luisteren.

Dressing over de salade. Het iconische Wimbledon tennistoernooi is deze week weer begonnen. En dat staat altijd gerand voor hele mooie wedstrijden. Vandaag, in 2010, werd de langste tenniswedstrijd in de geschiedenis van Wimbledon gespeeld. Die wedstrijd die duurde uiteindelijk 11 uur en 5 minuten. Dus wij dachten misschien wel leuk om de langste liedjes te gaan uitzoeken. Weet je een heel lang nummer dat we kunnen draaien vandaag? Laat het ons weten via de app. Dire Straits heb ik dus al gedraaid met Romeo en Juliet. Die hebben natuurlijk ook een paar prachtige lange songs gemaakt. Maar misschien is er nog wat anders wat in je hoofd zit waarvan je denkt, nou, dat vind ik wel een mooie lange uitvoering die zou willen horen in Lunchlekker. Je kunt de app gebruiken, dan ben je hier binnen een paar seconden in de studio.

0: The Trucks and With a Girl Like You. Ik zei het al, we gaan de 60's een beetje vieren. Ook met Dua Diddy Diddy van Manfred Mann in 1963. Hier hoor je ze nog, al die evergreens uit vervlogen tijden. Dit is NPO Radio 5. En vandaag is hij bij ons. Ik vind dat toch wel leuk, want ik heb hem een tijdje geleden voor het eerst zien optreden. Ergens in het noorden van Nederland. Zijn naam is Gisby. Gisby, dat staat niet zo in je paspoort, toch?
1: Nee, ik heet officieel Antonio Giesbers. Maar ja, dan hoor je dat Gies, hè? Gies.
0: Waarom heb je dat verzonnen eigenlijk zo?
1: Ja, er zit een heel leuk verhaal. We waren eigenlijk bij het label. We waren eigenlijk aan het bedenken van wat zou de artiestennaam kunnen worden.
0: Bij het label, is dat een kroeg of zo? Wat is dat, een label?
1: Platenlabel.
0: Oh, platenlabel.
1: Ja.
0: Je zei, we waren bij het label. Ik denk, nou, die hadden wat op.
1: Dat was niet de Black Label in ieder geval.
0: Nee, dat is het.
1: Maar ja, dat was... ik heb de stijl een beetje, de 30-jarige, 20-jarige stijl heb ik altijd wel. En vroeger had je de Great Gatsby. Ook een beetje de petje op. En ik draagde het eigenlijk al. En nou, mijn naam is Giesbers, dus dat wordt dan G-I. Nou... Dan wou ze eerst Gizmo maken. Ik zeg, nou, dan ben ik weer zo'n gremlin. Dat doen we maar niet.
0: Nee, dat moet je niet doen.
1: En toen is het gewoon Gisby geworden. En ik denk, een goede naam ook.
0: Ja, zeker. Ja. Want jij treedt altijd op, ja, zo heet dat, hè? Peaky Blinders?
1: I'm a Peaky Blinders style.
0: Wat is dat dan?
1: Ja, dat is eigenlijk zo'n serie waardoor ik eigenlijk mijn stijl nog meer ontwikkeld heb. Want het is echt de mensen uit Birmingham uit de jaren 30. Eigenlijk een soort grote groep, ja, eigenlijk gangsters. Thomas Shelby. En eentje sprak me een keer aan van, jij lijkt op Thomas Shelby. Ik zeg, ja, hoe de fudge is Thomas Shelby, weet ik veel. Ja. Toen ben ik die serie gaan kijken en toen dacht ik van, inderdaad. Dus ik moest nog een kettingje halen, giletje moest anders, petten waren anders in één keer.
0: Ja, het is ook een kledingstijl natuurlijk.
1: Het is een kledingstijl geworden, echt de jaren 30. Lekker.
0: Ja. Nou, lekker met die hit ook.
1: Ja, dat is dan weer de vloek ervan.
0: heb je nu een pet op en je zit er wel warmtjes bij, moet ik zeggen, hoor.
1: Ja, maar dat is... Omdat ik dan nogal van de oude stempel ben. Ik vind gewoon als jij een image of een stijl aanneemt. Dan is het niet dat uiteindelijk bijvoorbeeld in de 38 graden. Dat ik daar in een korte broek ga staan. Waar de tatoeages nog op mijn benen zitten. Dat ben ik niet. Dat heb ik ook niet geprojecteerd naar de mensen. Mm-hmm. Dus dat wil ik ook helemaal niet doen. Dus ik wil gewoon de stijl vasthouden. Dit is dan wel wat zomers dat ik de mouwen opgestropt heb.
0: Ja.
1: Maar normaal nog een colbert eroveraan. Gewoon even volhouden, zeg
0: je
1: ik
0: komt
1: altijd.
0: Ook gewoon in stijl naar de radio.
1: Ja, maar dat vind ik niet meer dan normaal.
0: Ja, nou nee. Ja.

0: Ik ben blij dat je er bent ook. Je bent ooit ontdekt door Django Wagner. En een jaartje of twee geleden maakte je eerste, je eerste stap op het podium. Je echte debuut.
1: Dat is eigenlijk vanaf het echte debuut heb ik gemaakt door Django Wagner. En natuurlijk de platenlabel Berk Music. Die hebben mij de kans gegeven en geboden. En ik heb ze met twee handen aangegrepen. En vooral dat Django, ja, die zag wat in me. En daar ben ik hem echt dankbaar voor. En dat is echt ongeveer anderhalf jaar geleden nu.
0: Ja. Ja. Voor diegenen die denken, ja, Gisby, nooit van gehoord. Zou het natuurlijk kunnen.
1: Ja, zeker.
0: Hoewel je al bijna 2 miljoen streams op Spotify hebt voor je liedjes.
1: Dat is alleen van de wereld aan eigenlijk.
0: Ja, dat alleen al. En wij kwamen dus een fragmentje tegen. Daar stond jij in een parkeergarage.
1: Oké, oh ja. Ja. Er zijn er meerdere.
0: Wat was daar aan de hand? Had je je parkeerkaartje vergeten of ging de slagbank niet open?
1: Nou, het was het leukste. Het was ook zo'n hele warme dag. Nou, je ziet hoe ik daar gekleed was. Ik had nog die grote, die potloswinterjas aan, noem ik dat.
0: Je had ook nog een winterjas aan voor de zekerheid.
1: Ja, natuurlijk. Ik denk, daar ga ik ook helemaal in die stijl. En ik kom onder die parkeergarage. Ik denk, alles staat vol. Wij helemaal naar boven gereden. En inderdaad stonden... Ik zeg, wij gaan een keer zo'n filmpje opnemen, wat ze altijd in Amerika doen. Of het die trappenhallen of noem het maar op. Maar dat was een mooie echo reverb in die hal. Ik denk, ja, hier ga ik gewoon zingen. Ik die GBL uitglijd in de kofferbok. Ja. Ik denk, ja, we gaan hier een paar liedjes opnemen.
0: Nou, zo klonk het.
1: Oh ja.
0: Ja, in een parkeergarage gewoon, hè? Prachtig.
1: Ja, ook nog een heel mooi nummer.
0: Ja, nou zeker. Dat is, prachtig. Unchained Melody, dat is natuurlijk een echte evergreen ook, hè?
1: Ja, de Righteous Brothers.
0: Ja, man. Ja. Nou, leuk dat je er bent. En om wat beter kennis met je te maken, laten we ook natuurlijk een mooi nummer van je horen. Dat is Vallen en Opstaan.

0: Ondertussen draaiden we David Bowie en Sound and Vision. Deze zat er bijvoorbeeld tussen. Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond. We zijn op zoek naar lange liedjes. Heeft alles te maken met de start van het Wimbledon tennistoernooi. En daar werd ooit een wedstrijd gespeeld. Die duurde maar liefst 11 uur en 5 minuten. De langste wedstrijd ooit op Wimbledon tot nu toe. Heb jij wel eens een hele lange optreden gedaan, Gisby? Want je bent bij ons vandaag, hè?
1: Oeh, ik heb... ja, maar dat was eigenlijk geen optreden. Het was eigenlijk meer... Het was vakantie eigenlijk voor mij.
0: Wat dan?
1: Ja, ik stond op de Bedevaart in Roermond. Dat is eigenlijk dus alle reizigers met de wagens lekker bij elkaar staan. En die dan gewoon lekker onderling lekker buurten, muziek maken en zoiets allemaal. En ze zeggen, ah, Gisby, wil je niet even een liedje zingen? Dus ik had me die GBL meegenomen. Ja. Ik denk dat ik die zanguren misschien 8 of 9 achter elkaar heb staan zingen. Waardoor ik echt 2 weken helemaal schor ben geweest.
0: Ja. En we draaiden vallen en opstaan en toch wel een mooi liedje nog steeds ook, hè?
1: Ja, het is eigenlijk qua productie en wat daar... Ja, hij is heel persoonlijk voor mij, maar het is ook echt wel met mijn eerste plaat echt mijn favoriet. Het is gewoon het rauwe wat erin is, maar ook gewoon omdat het, het is voor mij een dubbele betekenis.
0: Ja. Nou, je hebt een prachtige stem, daarom dacht ik van, nou, we gaan je een keer uitnodigen hier. Ja, en we hebben zometeen een primeurtje, want jouw nieuwe single, die komt pas aan het einde van de week uit en wij gaan hem al draaien.
1: Ja, maar dat is toch mooi dat je dat een keer kan doen, dat vind ik heerlijk.
0: Nou ja, ik ben er bijna trots op.
1: Trots op, ja.
0: Zonder te overdrijven. De eerste keer dat ik een Gisby tegenkwam, dat was bij een jubileumfeest van Radio Continu. Daar stond jij op het podium.
1: Ja.
0: En ik dacht, nou, wat gaat die man met petje doen?
1: Maar, niet rondlopen in ieder geval.
0: Nee, maar ik dacht, wat ga je doen? En toen ging je zingen. Toen dacht ik, je hebt gewoon een hele goede stem.
1: Ja, dankjewel. Maar dat was inderdaad bij Radio Continu. Dat was ik, eigenlijk was het niet de planning dat ik dan een hele set ging doen. Maar ja, het voelde lekker. En ik denk, ja, bij mij is het gewoon, als ik live optreed, dan moet dat ook gewoon tot in de puntjes zijn. Ja. Michael Jackson had dat vroeger ook aan zich. Zoals ik op een cd klink.
0: Ja, vergelijk het even.
1: Ja, nee, maar het is gewoon even. Dat is gewoon één artiest.

0: wat het altijd zegt van...
1: Ja.
0: Het moet live ook net zo goed zijn als op een cd. En dat had die man heel erg aan. Niet dat ik ben, ik zit niet aan die toonsoep. Maar die was wel echt zo op de puntjes.
1: Ik snap wel wat je bedoelt.
0: Ja, ik denk, nou voel ik me aangevallen, jongen.
1: Nee, nee.
0: Ik denk, oh jee, Michael Jackson, zeg ik
1: nou. Nee, je moet wat vaker naar dit programma luisteren.
0: Oké, oké.
1: Je bent ooit begonnen op de kermis, toch? Kom je uit de kermisfamilie eigenlijk?
0: Ik ben eigenlijk als zoon toegenomen bij de kermis. Ik zat destijds in internaat en het vrije leven, zeg maar.
1: Oh.
0: En toen zwierf ik eigenlijk op straat en ik kwam deze mensen tegen. En die hebben eigenlijk de voogdij en de jeugdzorg opgenomen. Gewoon eigenlijk als zoon van hun. En daar heb ik heel veel jaren mogen vertoeven.
1: Wat mooi.
0: En die hebben mij echt mij kunnen kneden tot de man wat ik vandaag ben.
1: Maar ging het niet zo goed met je? Heb je vastgezeten ook? Of,
0: Nee, dat niet. Ja, het ziet er misschien wel zo uit. Maar
1: weet ik veel.
0: Ik heb een hartje van goud, jongen. Ik ben zo klein. Ik ben zo goed voor iedereen.
1: Nee, maar omdat je op straat leeft, hè, dat is toch niet best?
0: Internaatsleven, hè. Kijk, ja. Het was niet makkelijk. En als je dan daar in destijds gecrimineerd of gediscrimineerd werd, of noem het maar op, ja, dan wil je niet de hele dag blijven. Dus dan ga je weglopen. Wat je thuis als je bijvoorbeeld, ik ga weg, pak mijn koffer. Maar dat, in zo'n instelling doe je dat gewoon echt.
1: Hoe oud was je toen?
0: De eerste keer dat ik echt wegliep bij het internaat was ik 11.
1: Zo, dan ben je wel heel jong ook, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, mooi hoe het dan nu met je gaat.
0: Het is een levensles geweest. Want ik denk gewoon, als ik dat allemaal niet mee had gemaakt... Nee, het heeft me gekneed tot wat ik wil worden eigenlijk. En wat ik eigenlijk altijd al ben geweest, zeg maar. Dus dat maakt me nog altijd een beetje eigenwijs. Ik heb altijd gelijk. Zoiets allemaal. Het zijn ook de slechte eigenschappen.
1: Ja. Nou, leuk dat je bij ons bent nogmaals. Gisby is bij ons. En ja, jij hebt iets gedaan begin juni. Dat heb ik het afgelopen weekend niet gehaald. Ik was wel onderweg.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat liep heel anders. Jij was in Café Bolle Jan in Amsterdam.
0: Ja, daar kom ik eigenlijk altijd, als ik gewoon in Amsterdam ben... ik kom altijd lekker even buurten bij Marleen. Dat is gewoon, ja, het is een topwijf, maar het is ook een topkroeg. En ze zijn helemaal gek van me.
1: En dat was jij samen met Jan de Wagner?
0: Klopt, daar heb ik met hem ook nog even stiekem zitten jodelen, ja. En voor iets moois ook natuurlijk, hè.
1: Want?
0: Ja, daar heb ik mijn nieuwe clip ook opgenomen en bij Tante Roosje ook nog. Dus,
1: Oké.
0: Ja, ja. Dat is een dubbelzijdig iets, hè. Clip, muziek.
1: Ja, dat hoort allemaal bij elkaar natuurlijk.
0: Het hoort allemaal bij elkaar.
1: Maar heb je niet overwogen om dat er gewoon in Limburg te doen waar je vandaan komt?
0: Nee. Ik heb al een clip in Limburg opgenomen. Het liedje wat je toevallig net gedraaid hebt, Vallen en Opstaan.
1: Ja.
0: Dat is bij mij nog geen 5 minuten vandaan opgenomen.
1: Ja.
0: Bij een kennis.
1: Mm-hmm.
0: De locatie had ik zelf in orde gemaakt. En dan heb ik een andere clip in Liège. Maar ik vind Amsterdam is gewoon een prachtige stad. En als je daar geaccepteerd bent en wordt door die mensen... En dat is daar heel, dat vind ik wel mooi, want als dat in Limburg accepteren, is toch wel speciaal, vooral in de muziek. Mm-hmm. Dat je daar gewoon lekker kan joden en ze zijn gek van je. Dus ja, dan moet je gewoon elke keer teruggaan.
1: Ik moet heel even afkoelen. Gisby, zometeen je nieuwe single. Die gaan we hier draaien voor het allereerst op de radio. Vandaag is van ons. Hey. Is dit hier de Weather Girl? Met het verkeerde weerbericht van vandaag.
2: Hi, we're your Weather Girl.
3: Uh-huh.
2: And have we got news?

0: Half twee geweest, het juiste weerbericht krijg je zo meteen van Renate. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Om te zorgen dat de bruggen met deze hitte wel goed blijven sluiten, neemt de provincie Zuid-Holland drastische maatregelen. Die bruggen worden daar allemaal met een slijptol ingekort. Vorig jaar werden ze nog nat gespoten om te koelen, maar volgens de provincie is afslijpen veel milieuvriendelijker. In Frankrijk is een eerste ebola-geval geconstateerd. Het gaat om een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. Franse autoriteiten zoeken nu uit met wie die besmette arts allemaal in contact is geweest. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen aangehouden in verband met stemfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Ze worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op

0: En It's Raining Men. Half twee geweest, het juiste weerbericht krijg je zo meteen van Renate. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Om te zorgen dat de bruggen met deze hitte wel goed blijven sluiten, neemt de provincie Zuid-Holland drastische maatregelen. Die bruggen worden daar allemaal met een slijptol ingekort. Vorig jaar werden ze nog nat gespoten om te koelen, maar volgens de provincie is afslijpen veel milieuvriendelijker. In Frankrijk is een eerste ebola-geval geconstateerd. Het gaat om een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. Franse autoriteiten zoeken nu uit met wie die besmette arts allemaal in contact is geweest. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen aangehouden in verband met stemfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Ze worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. En het is bijna te warm om in de auto te stappen, maar er zijn natuurlijk geluksvogels die lekker dicht bij het strand wonen. Die maken daar volop gebruik van. Een verslaggever van NH Nieuws zag vanmorgen al wat zwemmers in zee.
2: Lekker een ochtendduikje, dachten wij. Ja? Even wakker worden.
3: Ja. Hoe is het water?
2: Het water is echt heel lekker. Het is wel even wennen als je erin gaat, maar ja, daarna is het wat chill.
3: Eigenlijk kan het niet veel beter. Een prachtig strand.
4: En er is bijna niemand nu, dus
3: niet zeuren dat het te warm wordt allemaal. Nee. Ik hoef niet meer te werken, dus dat gaat goed.
1: Ja, zo kan ik het ook. Het weer dan, zonnig en heet, gemiddeld zo'n 34 graden. Morgen in het zuiden kan het 37 graden worden.
0: Dankjewel, Renate.

0: Luis Russo. Mooi. Het is ook een Spaanstalige versie van trouwens. 1973 was Forever and Ever. Vandaag bij ons voor de allereerste keer Gisby. Wat leuk dat je er bent, nogmaals. En er komen veel goede reacties binnen op het liedje dat we van jou draaiden.
1: Oh, lekker. Oh, dat vind ik mooi om te horen.
0: Dat is mooi, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou goed, we hebben het belangrijkste wel een beetje doorgenomen natuurlijk. We weten weer ietsje meer van je. Ja, je hebt niet makkelijk gehad in je jeugd, maar je bent er toch helemaal bovenop gekomen.
1: Ja, het vormt je tot de man dat je bent.
0: Ja, en je hebt een bepaalde, ja, de Peaky Blinders, dus een bepaalde kledingstijl. Je hebt helemaal je eigen, nou ja, je eigen hoedjes en petjes.
1: Ja, dit is gewoon om kort te omvatten, warme kleding.
0: Nou, dan gaan we nu naar de, muziek, want ja, je bent een beetje van de rock'n'roll en de blues, hè?
1: Ja, ben ik echt mee opgegroeid. Heb ik aan mijn moeder te danken, denk ik. Zware Elvis-fan.
0: Ja?
1: En ja, eigenlijk, ik ben opgegroeid met Otis Redding, Sam Cooke en zoiets allemaal, dus ja.
0: Ja, dat zijn wel de goede
1: dingen. Ja, zeker. Dat was de beste muziek.
0: Ja.
1: Nog steeds.
0: Dat is nog steeds heel goed, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik vind het echt geweldig. Ook kan je veel uitpakken nog, als je wat wil doen.
0: Ja, en dat draaien we ook heel veel hier bij NPO Radio 5, de Evergreens. Ja, je zou dus ook kunnen denken. Heb je dat wel eens gedaan? Heb je wel eens een nummer van Elvis?
1: Ja, ik heb van de week heb ik nog One Night with You, One Night gedaan. En dan zo, One Night with You. Ja, lekker. Ja, daar ook van. Die zit er trouwen in, dus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, vandaag is van ons. Dat is dus de single die gaat uitkomen aan het einde van de week. Het zit ook een bluesritme in.
1: Ja, blues and rhythm. Blues and rhythm, rock and roll.
0: En de boodschap is, pluk de dag en geniet van de mooie momenten samen.
1: Gewoon lekker met je
0: vrienden. Je hoort dat wel vaker, maar dit is dus echt wat bij dit liedje hoort.
1: Ja, ik had gewoon gezegd, kijk, de dag is van iedereen. Maar vandaag, dat is van ons. Ga lekker met je maten stappen, want het is jouw dag. Je hoeft niet elke dag met iedereen samen te leven, alleen met je maten.
0: Ja. Wat zijn jouw plannen eigenlijk, Gisby? Wat zit er in je hoofd om over een maand of over een jaar te doen? Behalve dat je natuurlijk geniet van het leven en veel wil optreden. Heb je een droom die je nog wil laten uitkomen?
1: Ja, weet je, dus de droom is rustig, langzamerhand, toch al werkelijk aan het worden. Dat is gewoon zingen voor de mensen. Dat is voor mij gewoon nummer één. En al het beroemdheid en al dat, als je dat kan krijgen, dat mensen gaat herkennen, vind ik heel erg mooi. Het enige wat ik altijd gezocht heb in mijn muziek en tot op vandaag nog zoek, is puur de erkenning. De rest eromheen is allemaal bijzaak. De erkenning waar je al die jaren voor bezig bent, ik denk dat dat het mooiste is aan je pluimpje voor het werk.
0: Dat mensen zeggen van dat ze je goed vinden.
1: Juist. Nou, gewoon dat ze genieten van je muziek en dat ze het überhaupt draaien.
0: Want dat zeg ik ook wel tegen mensen. Kijk, succes, dat is natuurlijk heel relatief. Hè? Dat bepaalt een ander altijd. Een ander zegt op een gegeven moment dat je succes hebt, dan ben je natuurlijk gewoon helemaal niet mee bezig. Dat,
1: Ja, maar succes wil niet zeggen dat je geld moet hebben en zoiets allemaal. Dat heeft niks met succes heeft gewoon te maken, vind ik gewoon. Dat je jezelf goed neerzet en dat de mensen van je genieten, dat is succes genoeg. Dat mensen jou kennen.
0: Ja. Nou, het gaat wel steeds beter natuurlijk, want
1: niks.
0: Ik ga niet zeggen dat jij veel succes hebt nog, of al. Nee. Dat moet nog allemaal maar blijken natuurlijk, hè?
1: Ja, we hebben wel een heel leuk jaar neergezet. En de mensen kennen je natuurlijk wel. Dat is op de ene kant is het leuk. En de andere kant denken, zit je net een hamburger en dan, mag ik op de foto? En dan denk ik van, oké, leg de hamburger even neer. Dus dat gebeurt wel. Ja. Het is leuk. En af en toe denk je dan van, had 5 minuten later gekend. Ja, ik heb net honger.
0: Maar er zit wel een stijgende lijn in, Gisby.
1: Ja, daar ben ik wel echt blij om. Vind ik ook echt heel mooi, hoor. Ik sta ook altijd open voor de mensen. Dus
0: Nou goed, nou mooi dat je er was vandaag. Wat ga je doen verder vandaag, behalve terug naar Limburg?
1: Ja, ik denk, want ik hoorde net in de weerbericht, er wordt weer 37 graden. Dus ik denk dan thuis toch dat korte broekje aan. En,
0: met dat petje en het giletje.
1: Ik trek, daar hou ik wel dat petje op. Want ik heb niks, kijk hier, we hebben zelf de kapper, joh.
0: Nee,
1: ik ga niet veel doen. Ik denk gewoon lekker genieten. En van het weekend gaan we gewoon weer lekker mensen verblijden met de stem.
0: Oké. Nou, we blijven je volgen. Ik vond het leuk dat je hier naartoe wilde komen vandaag voor ons allemaal.
1: Nou, ik voelde mij geëerd. Hè. Dat heb ik je net ook al gezegd. Je bent al zo lang op de radio. Wie kent Daniel Dekker niet? En ik vond het zo tof dat je me uit hebt genoten. Dus ik wil echt uit mijn grond, van mijn hart. Ik ben gewoon de woorden kwijt. Gewoon dankjewel.
0: Nou, vind ik echt lief dat je dat zegt. Ja. Maar jij maakt gewoon goede muziek en dat is de reden dat je hier bent.
1: Dankjewel.
0: Gisby, voor het eerst op de radio. Vandaag is van ons.

0: De primeur vandaag. Van vandaag is van ons. Hij was bij ons, Gizby. Nou, eens even kijken, want we gaan naar...
1: De beleggingstips.
0: Daar hebben we natuurlijk ook Dustin Springfield nog hebben gedaan. In the middle of nowhere. Er komen veel goede titels binnen. Lange titels. Heeft te maken met die langste tenniswedstrijd die ooit op Wimbledon werd gespeeld.

0: Don McLean is a longer version of an American Pie. Let's have a win. Stairway to Heaven natuurlijk. Mooi ook. En zo waren er nog veel meer goede suggesties van Supertramp natuurlijk. De Fool's Overture zag ik. En Steven de Tiers met de driver seat. Dus schijnt ook een lange versie wel te zijn. Even kijken wie ik aan de lijn heb. Harriet geloof ik uit Brunsum. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat Harriet.
0: Nou, hoe gaat het met je?
1: Nee, gaat het goed, hè?
0: Goed zo. Nou, dat is fijn om te horen. Lekker naar de radio luisteren vandaag?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dan koel je een beetje vanaf soms.
1: Alsjeblieft?
0: Dan koel je een beetje vanaf soms.
1: Ligt er aan welke muziek, ja, dat is wel... liedje dan voorbij komt. Ja.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Nou, ik had eigenlijk bedacht dat deze lange versie, die werd heel veel aangevraagd. En ik dacht, nou, we kunnen Harriet wel even vragen om het nummer aan te kondigen.
1: Ja, Paradise by the Dashboard Light. Ultieme lange nummer.
0: Van?
1: Oh, dat is niet los.
0: Dag!
1: Bye, bye.

Dit was degene die het meest werd aangevraagd door onze luisteraars. Paradise by the Dashboard Light. Van Meatloaf natuurlijk in de superlange uitvoering. En Christina heeft er ook iets op afgedanst in de jaren 70. Laat ze nog net even weten op de app. Zometeen de ramen open, de deuren open, het open huis natuurlijk met Henk van Steeg. Veel plezier. Morgen gaan we weer lekker lunchen. Tot dan.

0: samen Max.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Even een klein rustig momentje. Zometeen de uitvoering van Billy Stewart van deze Evergreen Summertime. Maar eerst naar het NOS Journaal met Renate Kok. Renate, goedemiddag. Nog nieuws over de hitte?
7: Zeker. Maar we beginnen toch met iets anders. Want bijna de helft van de mensen die betwijfelt of de extra defensieuitgaven goed worden besteed. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met de zorgen. Daar zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid. Want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. Dan zijn op Schiphol 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het zijn Palestijnen die hier in Nederland maanden geleden al een visum hebben gekregen, vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
8: Het gaat om mensen die hier voor een deel komen studeren. Het zijn 21 mensen. 3 mensen hebben hier een baan gevonden en een vergunning gekregen om hier te werken. 19 mensen zijn meereizende gezinsleden.
7: De Nederlandse regering was eerst niet van plan om ze te helpen bij de reis naar Nederland, maar heeft dat uiteindelijk wel gedaan. Ja, dan die hitte. In Eindhoven is de hittekracht vanmiddag opgelopen tot 10. Dat is het hoogste niveau. Dat is daar niet eerder gebeurd, zegt het KNMI. Inmiddels is het weer hittekracht 9 daar. Maar nu is er ook inmiddels hittekracht 10 gemeten in Vlissingen. Het cijfer geeft aan hoe zwaar die hitte aanvoelt. Het is een combinatie van luchtvochtigheid, zonkracht en wind. Nou, voor kwetsbare mensen is het natuurlijk sowieso extra opletten. Veel drinken en binnenblijven is dan het advies. Al trekt niet iedereen zich daar wat van aan, zag verslaggever Jeroen de Jager in Almere.
9: Meneer hier op de scootmobiel, volgens mij heeft u ook zuurstof in uw neus.
10: Dat klopt.
9: Hoe is het om met deze hitte en beademd te worden en buiten te zijn?
10: Prima.
9: Hoe past u zich aan?
10: Met dit allemaal.
9: Normaal heeft u dit buiten niet bij u?
10: Dat is goed als niet, hè.
9: Oké, dus u heeft nu extra zuurstof vanwege de hitte?
10: Ja.
7: Ja, een groot deel van het land geldt al code oranje vanwege die hitte natuurlijk. Rijkswaterstaat schrapt daarom op komend weekend verschillende wegwerkzaamheden. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Anna-Bos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunette blijft gewoon open. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden. En daarom is het niet alleen veel te warm om aan de weg te werken, maar komt ook de kwaliteit van het nieuwe asfalt in gevaar. Ja, dat weer dus. Volle zon, erg heet. Temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het noorden tot 35, 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw erg warm. In het zuiden kan het dan zelfs 37 graden worden.
5: Open huis. Henk van Steeg.

Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen eerlijk, maar de slippertjes zijn ook aan, hoor. Ja, het is echt zo'n dag dat je denkt, rustig aan. Even goed drinken erbij. Niet te veel gekke dingen doen. En als het enigszins kan, lekker binnen blijven. Toch? En binnen blijven doe je lekker bij de radio. Ondanks dat het open huis is, hebben we alle ramen en deuren gewoon gesloten. Ja, Daniel zei het wel. Maar als we naar buiten gaan, dan doen we gewoon even snel deur open, deur dicht. En wees welkom. Straks natuurlijk de beste Evergreens, Dire Straits. Wat heb ik nog meer? ABBA ook. En ook nog Bruce Hornsby en The Range. Nou, dat is in ieder geval hartstikke mooi. En als je dan toch de puff hebt, stuur het eens even in. Jouw sleutelwoord. Want dat is toch leuk. Gedeelde smart is halve smart. Kans is dat het vandaag is groot dat het over het weer gaat. Over hoe jij dat vandaag beleeft. Maar het mag echt alle kanten op gaan. Want misschien is vandaag wel een hele bijzondere dag voor jou of je gezin. Of een van de kleinkinderen. Of is er iets heel bijzonders gebeurd waarvan je zegt, nou, dat zou ik wel laten weten. Of het is een hele saaie dag, kan natuurlijk ook. Vat je dag samen deze woensdag in één sleutelwoord. En dat stuur je dan via de digitale brievenbus van Openhuizen. De NPO Luister-app deze kant op. En dan lezen we het met elkaar. En dan delen we een beetje van hoe het vandaag gaat. Mijn sleutelwoord is drinkpauze. Ineens schoot door mijn hoofd. We hebben natuurlijk het WK voetbal. Oranje presteert goed. En dan heb je tijdens al die wedstrijden een drinkpauze. Nou, ik vind vandaag ook code oranje. Dus dacht, nou, zo op 20, 25 minuutjes van deze uitzending. Heb je even een drinkpauze? Ik zal je daaraan helpen herinneren. Dat zou dan dit geluid moeten zijn. Nou, gewoon een scheidsrechtersfluitje. En dan drinken we allemaal met elkaar iets. En ondertussen sluit je lekker je sleutelwoord deze kant op. Via de NPO Luister-app. Ik zeg terug naar het voorjaar.

snap het wel. Ik snap het wel waarom ze dit zingt. Het was 1968 en sindsdien had Aretha Franklin 7 jaar op rij gewonnen. Een Grammy voor beste zangeres R&B. En zij dacht, ja, dat moet toch echt een keer veranderen. Dit liedje bracht ze uit in 75. En het jaar daarna, in 76, kreeg zij hem eindelijk. From Now On. This Will Be, Natalie Cole op NPO Radio 5. We zouden rustig aan doen. Ik heb nog geen signaal gekregen van de scheids dat we een drinkpauze hebben. Dus even terugschakelen met Tangerine en Zo Gospel.

0: zo moet ik het zeggen.
1: Tangerine samen met Soul Gospel Choir. En zo heet de single. In augustus dan verschijnt het album. En ze verklapte hier hoe dat ging heten. A Family Tradition. En onder andere een samenwerking met Venice. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Die staat er ook op. En is ook verklapt hier in het open huis. 7 minuutjes voor 2:30. Ja, je zou het verwachten dat we dan nu een soort van drinkpauze hebben. Maar de scheidsrechter laat dingen gewoon nog even doorspelen. Ja, pak alvast wel wat drinken erbij. Want dat is natuurlijk altijd wel handig voor een drinkpauze. Ondertussen kijk ik eens even met een schuin oog naar wat er allemaal door de brievenbus is gegooid. Door deze en genen als sleutelwoorden. Rob die komt met hondenpootjes. De stenen en het asfalt kunnen giga heet worden. En hierdoor kunnen de poten van honden snel verbranden. Wij hebben daar geen weet van met onze schoenen aan. Nou, dan zouden we gewoon eens op blote voeten moeten gaan lopen. Dan heb je een beetje hetzelfde. Maar volgens mij zijn die pootjes nog gevoeliger. Goed je het even zeggen, Rob. Leendert die komt met voordeursleutels. Wij krijgen bij ons een jongen met een beperking in huis te wonen. En wij hebben deze jongen de mogelijkheid geboden om bij ons te komen wonen. En krijgt dus een eigen sleutel. En een mooi moment. Gisteren heb ik die bij laten maken. Nou, dat is wel een wonderlijk mooi moment. Ja, Leendert, stuur even je adresgegevens. Want dan komt er even ook een mooie openhuis sleutelhanger aan. Als je dat even stuurt, dan gaan we het even regelen. Dat is meteen een mooi gebaar. Pia, die heeft als sleutelwoord gekozen oppashondendag. Mooi, oppashonddag. En Piet, CD kringloopwinkel. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Ik hoop dat het daar niet al te warm is. Nou, wat is jouw sleutelwoord voor deze woensdag? Het mag nog iets zijn met hitte of iets heel anders waarvan jij zegt dat is van belang. Stuur het via de digitale brievenbus van Open Huis. Via de NPO Luisterapp maak je ook nog kans op de gouden sleutel van Open Huis.
2: De scheidsrechter laat doorspelen.
1: Oké. Okay.

0: De drinkpauze, zoals aangekondigd door de scheidsrechter, iets later dan te doen gebruikelijk. Maar ja, wat in het draaiboek staat, dat moet worden uitgevoerd.
1: NPO Radio 5. Zomerweek.

Dire Straits in de hoogtijdagen. Wat was dit fijn, hè? Met die fantastische gitaarzolo. Ik zit er dwars doorheen te kletsen, maar... Ja, het is gewoon de hand... Ja, ik word er zo lyrisch van. Dire Straits, Lady Riser en daarvoor nog de muziek. Origineel van Bessie Banks ga ik binnenkort weer eens even draaien... van The Moody Blues Go Now. Ik hoop dat je goed gehydrateerd hebt. Zometeen de sleutelwoorden van Nederland. Maar eerst gaan we een beetje naar Frankrijk. Want als het zomer is, en dat is het in Nederland, zal je niet ontgaan. Een beetje de Franse taal ophalen kan geen kwaad. En let even op de uitgangs-EX'en. Veel ruimte op een X...

Dire Straits in de hoogtijdagen. Wat was dit fijn, hè? Met die fantastische gitaarsolo. Ik zit er dwars doorheen te kletsen, maar... Ja, het is gewoon de hand... Ja, ik word er zo lyrisch van. Dire Straits, Lady Riser en daarvoor nog de muziek. Origineel van Bessie Banks ga ik binnenkort weer eens even draaien... van The Moody Blues Go Now. Ik hoop dat je goed gehydrateerd hebt. Zometeen de sleutelwoorden van Nederland. Maar eerst gaan we een beetje naar Frankrijk. Want als het zomer is, en dat is het in Nederland, zal je niet ontgaan. Een beetje de Franse taal ophalen kan geen kwaad. En let even op de uitgangs-EX'en. Veel ruimte op een X.

0: gaat weer door. Ik zeg, maar dat kan niet, mama is ziek enzovoort.
1: Ja.
0: Hij zegt, mama is ziek. Hij zegt, jij gaat naar Ameland. Je bent altijd allemaal naar Ameland te gaan. Je gaat ook naar Ameland. Hij zet helemaal de aarde in beweging, je gaat. En zodoende hebben we dat gedaan. En ik heb afgelopen weekend met 32 man van het koor met een vuil mee enzovoort. Ah. Heb ik de weekend van mijn leven gehad.
1: Wat mooi dat
0: ze
1: dat...
0: Ze hebben op handen gedragen, ze hebben me op het podium gedragen, ze hebben alles voor me gedaan. Ik heb een geweldig weekend gehad. Mede dankzij onze dirigent Brendan Jan Walsh. Die alles helemaal raar hebben bewogen om een fijne periode van te maken. En alle leden van het koor.
1: Ja.
0: En die wil ik allemaal heel erg dankbaar zijn.
1: Ja.
0: En ik vind dat het de mooiste sleutelwoord voor zo'n vriendengroep. Die zoveel voor mij hebben overgehad. Dat is, ze verdienen het gewoon.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat ik denk, de muziek heeft mijn 20 jaar lang mijn leven gered. Gered.
1: Ja.
0: Besteed met het koor. En ik heb afgelopen zaterdag heb ik mijn laatste concert gegeven met het koor. En dat hebben ze met z'n allen meegezongen met tranen.
1: Ja.
0: Aan de Amsterdamse grachten, mijn lievelingslied. En zo heb ik mijn periode als Shantikoor-lid afgesloten. Blijf welkom de repetities volgen met de vrienden. En dat is dankbaarheid. Dat is geen dankbaarheid. Dat is super dankbaar zijn voor alle mensen.
1: Ja. Mooi man, en mooi dat je dat met mij en heel Nederland wilde delen. Hey, als ik nou muziek draai, want jullie houden van zingen en met het Shantikoor hebben echt helemaal de aarde bewogen, dat heb je al gezegd. Wat zal ik voor jullie draaien? Waar heb je zin in?
0: Nou, thank you for the music. Het is natuurlijk dat ik de 20 jaar van mijn zangcarrière heb daar opgedraaid.
1: Ja.
0: Met al die lieve vrienden enzovoort. Met hart en ziel alles gezongen.
1: Ja.
0: En dat doen we nog steeds.
1: Ad, onwijs bedankt voor je verhaal en sterkte voor de tijd die gaat komen. Maar het afgelopen weekend, dat gaan ze niet meer afnemen. En wil je nog iets liefs tegen ze zeggen?
0: Aan alle mannen en vrouwen van het koor. Ongelooflijk. Dank.
2: I'm nothing special, in fact.

0: jouw sleutelwoord.
1: Françoise Hardy, commande die radieu. En ons Frans ook weer een beetje bijgespijkerd. 3:04. Het is de woensdag, warme middag in het open huis. De ramen en deuren houden we lekker gesloten. En de sleutelwoorden die komen binnen via de brievenbus. Klein beetje warme lucht komt er dan mee. Maar de woorden maken een hoop goed. Ferry bijvoorbeeld, die heeft als sleutelwoord gekozen. Vriezer. Ik heb net een nieuwe vrieskist ontvangen. Precies op het goede moment. Ik zit er eens even over na zitten denken. Misschien zou die vriezer, als je hem open laat staan, misschien ook een soort van airco zijn. Maar ik weet niet of dat dan werkt met die hitte die hij dan toch ook weer kwijt moet. Moeilijk verhaal. Hans, die heeft als sleutelwoord verven. En dat met 36 graden Celsius. Alles voor de kid. Nou, je krijgt er in ieder geval een kleurtje van. En Hans, die heeft gekozen voor het langste woord tot nu toe in de sleutelwoordenreeks. Airco, afvoerslang, raamafdichting. Vandaag heb ik die bevestigd met 35 graden. Nou, goed bezig. En we gaan naar Ad. Ad, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hoe is het met de warmte bij jou?
2: Hier valt het gelukkig allemaal wel mee. Het is allemaal te doen.
1: Nou, dat is fijn om alvast te horen. Je hebt een bijzonder sleutelwoord gekozen. Wat is dat?
2: Ja, dat is dankbaarheid.
1: Oké. En waarom voor dat woord?
2: En dat is heel erg werkbaar. En ik zal het verhaal zo kort mogelijk houden. In Koningsdag is mijn vrouw overleden plots aan Alzheimer.
1: Ach.
2: Dat is vrij snel gegaan. Ik heb daarna, dus nadat ze was overleden, te horen gekregen dat mijn uitgezaaide kanker niet meer te genezen was.
1: Ah, ja.
2: Dus dat ik ook nog op een lijstje stond om afgevoerd te worden. Maar ja, in januari kregen wij te horen, ik ben lid van het Santikoor, het Nieuwe Damme Santikoor in Amsterdam.
1: Ja.
2: Dat we weer mochten optreden op bootwater op Ameland. Dat is een van de grootste, mooiste feesten die op de eilanden wordt gehouden.
1: Ja.
2: En ik zeg dat tegen Osaka, ja, ik zeg Ameland.

0: spot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5. Okay.

Ja, je hoort het dat het een vriendengroep is. Studenten die samen optreden gaven. 1994 wonnen ze het eerste AHC Studenten Songfestival daarmee. En de rest is geschiedenis. Guus Meeuwis samen met Farhand, de vriendengroep. En veel appjes die binnenkomen over het verhaal van Ad. Johan zegt, die meneer die je net aan de telefoon had verdiend, respect. En nog een ander appje, een prachtig en ontroerend verhaal van deze man. En Kees zegt dat ook. Dat is toch een mooie kerel die Ad. Ad Sterk.

Alsof ze er even bij waren in de studio zoals het inzongen. Earth, Wind and Fire, het was Shining Star. En bracht ons weer even in 1975. Het is 10 minuutjes voor 3, zometeen als derde na 3... naar Cream en Sly and the Family Stone. Dan heb ik een plekje voor jou ingeruimd voor de derde na 3. En dat is heel eenvoudig. Eén categorie is het vandaag, het is namelijk jaren 80 zomerhits. Ook toen was het zomer in ons land. Ik weet het nog heel goed. Ja, op zich vaak naar Italië geweest. Maar wat voor liedjes stonden er dan toen in de hitlijsten? Een paar zomerhits, deze bijvoorbeeld van Wham. Of wat dacht je van deze van The Shorts? Oh, ook zo lekker.

uit de jaren 80. Het is ethisch verantwoord om eens een jaren 80 zomerhit in te sturen. Heb jij een goed idee? Misschien de zomer van 1980, 84, 83 of misschien wel 89? Laat het me weten via de NPO Luisterapp, de digitale brievenbus van ons huis. En wie weet, draai ik hem dan zo. Dit is Bruce Horsley samen met The Range. En het fantastische verhaal.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd... maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs... nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij... Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
12: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 3 uur, mooi moment om even een kleine drinkpauze in te lassen. Dus dat doen we ook bij deze. Nou, allemaal weer gehydrateerd, kunnen wij door naar het NOS-journaal van 3 uur. Hier is Renate. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Dat getal geeft aan hoe zwaar die hitte aanvoelt. In Eindhoven, Vlissingen en Maastricht liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. En volgens het KNMI is dat heel zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar de agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niks met die zaak te maken, maar keken toch in het systeem. De advocaat van de verdachte wil daarom extra onderzoek, maar de rechtbank en het OM voelen daar niks voor, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
16: En ook de advocaat van de familie van Lisa nam, zonder dat ze het woord kreeg, het woord om te zeggen dat deze hele discussie tergend is voor de ouders van Lisa. Ze noemen het onmenselijk dat het hier steeds over moet gaan. Dit gaat niet over de zaak zelf. Het is onnodig belastend.
15: Lisa werd vorig jaar in augustus vermoord. De verdachte heeft bekend. Afgelopen nacht zijn er toch weer 36 mensen vanuit Ter Apel naar de noodnachtopvang in Zwolle gebracht. Sinds 20 mei worden groepen asielzoekers naar andere locaties gebracht om daar de nacht door te brengen als er in Ter Apel geen plek meer is. Sinds vorige week was dat even niet meer nodig, maar afgelopen nacht waren alle beschikbare bedden weer bezet. Ook overdag moeten mensen in Ter Apel buiten wachten. De Rode Kruis maakt zich zorgen vanwege de hitte. 11.000 mensen die vastzitten op schepen in de straat van Hormuz worden geëvacueerd. Daar zijn afspraken over gemaakt met Oman en Iran. Maar het blijft een gevaarlijke operatie. Want volgens de vakbond voor zeevarenden is het niet duidelijk waar die mijnen precies allemaal liggen.
17: Het schijnt dat er meer dan 80 mijnen in dat smalle stukje van de straat van Hormuz ligt. Daardoor kan ook het grootste deel van het smalle stukje niet gebruikt worden. Het schijnt dat er maar 2 smalle stroken beschikbaar zijn, maar we weten ook niet wanneer er mijnen afdrijven naar die smalle stukken. En dat vinden wij wel heel belangrijk, want de veiligheid van zeevarenden hoort voorop te staan. We snappen het belang voor de wereldeconomie dat die straat van Hormuz zo snel mogelijk opengaat, maar de veiligheid van zeevarenden mag niet vergeten worden.
15: En dan heeft de Amsterdamse politie 3 Roemenen opgepakt voor oplichting. Dat gebeurde rond de station Sloterdijk. De 3 deden zich voor als agent en vertelden hun slachtoffers dat ze hun portemonnees moesten laten controleren op nepgeld dat in omloop zou zijn. Daarna waren die slachtoffers natuurlijk hun geld kwijt. Het weer dan, het is zonnig, erg heet. In het zuiden kan het 36 graden worden. Morgen ook heet. En vrijdag gaat vanwege de hitte code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve dan voor de Wadden.
13: Open huis. Henk van Steeg.

Het komt in de beste familie voor. Sly in the Family Stone over de Family Affair. En het was ook best wel een Family Affair, die Family Stone bent. Namelijk zijn jongere broer Freddy zat erin en zijn zus Rosie.

0: Burton en vele anderen zaten natuurlijk in Cream daarvoor met White Room. Nou, het is wel gezond. Je huis wit schilderen of helemaal laten begroeien. Zag ik vanochtend in de krant om het een beetje cool te houden. Of je moet er helemaal in meegaan en gewoon van genieten. En dat doen we nu met de jaren 80. Die hebben we erbij gepakt. Alle zomerhits een beetje op een rij gezet. En wat zijn er leuke liedjes binnengekomen. Van Los Lobos, La Bamba, Zandvoort kwam ook voorbij. Boys. En ook nog de Lambada. Nou, die heb ik even doorgepaast naar morgen. Dus dat kan ik je alvast beloven. Ga ik morgen draaien. We gaan naar Jacqueline. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Of moet ik wat minder enthousiast zijn? Want het is natuurlijk warm vandaag. Hoe rustig aan. Hoe is het met je?
1: Het is goed met mij. Ja? Het is lekker cool hier binnen.
0: Nou, wat goed doe je dat. Hé, hey, wat heb jij met de zomer? Heb je vroeger leuke zomerbaantjes gehad?
1: Ja, ik heb in een camping.
0: Ah, en dan kwam deze geregeld voorbij, of niet? In de zomer.
1: Ja, klopt. En
0: 70
1: keer op
0: een dag,
1: denk ik wel.
0: Echt? En nu ineens, in 2026, denk je nou, ik wil wel weer terug naar die tijd.
1: Ik moet altijd aan een liedje denken. Mijn man die was er zo gek op en het was een leuke tijd en heel hard werken.
0: Ja.
1: En vandaar ben ik ook erin blijven hangen, denk ik, in de werk. Want ik heb vandaag een catering naar gehad.
0: Nee, echt? Oh, wat goed. Dus daar is de liefde voor zowel deze plaat als voor de catering gekomen. En het begint ook zo alsof het een soort hoorspel is, hè?
1: Ja, klopt.
0: En waar ben jij dan weer even? Welke camping is het?
1: Ja.
0: Ja, we zijn allemaal bevangen door de hitte.
1: Ik weet niet meer.
0: Nee, ik weet niet meer. Ik ga hem draaien. Sun of Jamaica, de Gombe Dance Band. Veel plezier en ontspanning.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Staring my iron man and ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up. Out of a dream of blue seas, white sand.

lekker dat West Virginia, maar ze waren er allemaal nog nooit geweest. John Denver hoorde het op een avond en hij gooide zijn auto bijna in de vangrail. Dit moeten we gaan opnemen. Ja, John Denver dan, hè, gewoon rustig. Dit moeten we gaan opnemen. Take Me Home, Country Road, het was 1971 en daarvoor nog. Jacqueline en een andere, die hebben het ook aangevraagd. Gambay Dance Band, Son of Jamaica. Een mooie appje nog van Peter. Wat een heerlijke warme dag met zomerse evergreens. Tijdens de lunch bij Daniel nog zijn kaasschaaf gewonnen. En verder op het gemak genieten. Nou, de 5 zit nog niet in de klok, maar toch ga ik een pilsje nemen. Oké, een pilsje nemen. Ja, op zich zit de 5 wel in de klok, hoor. Het is 15:18. Ja, dan moet je wel scherp zijn. Zometeen hoor je de hituitvoering van dit origineel. En is ook een beetje

een stukje gladder wordt het dan, hoor. Maar eerst naar de man die al hits op zijn naam had staan voor de Yardbirds, voor de Hollies, Hermes Hermits en ook nog Wayne Fontana. Maar het ook zelf een keer deed. Dan hebben we het over 79. En misschien een goed smeeradvies. Ieder half uur even een nieuwe laag aanbrengen. Dan zit je wel goed.

Ik zal een jaartje of 14 zijn geweest en ik zong dit ook luidkeels mee. Misschien heb ik het ook nog wel ergens een keer op een bonte avond geplubbekt. All for One was dat met I Swear. Nog even het origineel van John.

Want daar zit het wel goed mee met de band. Lois Lane, de zussen natuurlijk, Monique en Suzanne. En ze hebben een nieuwe single uit. En het allemaal naar aanleiding ook van een 40-jarig jubileum. Dus zitten ze zelf begin jaren 60. Dus, ja, gaat lekker. Ja, het enige nadeel van al die drinkpauzes is dat je ook wat vaker naar het toilet moet. Dus ik ga even...

met veel plezier. Nou, zulke soort mensen, daar zijn we naar op zoek. Die zitten ook in jouw hoofd. Het enige wat je nu hoeft te doen is gewoon die naam van die persoon waarvan jij denkt, nou, die zou wel de Bert van Leeuwenprijs in september kunnen verdienen. Even insturen via de NPO Luister-app, want ja, onze hersenen werken nog wel. Voor de rest hoef je niet veel meer te doen vandaag. Stuur die naam in en dan gaan we samen een mooi plannetje steden om die persoon misschien wel in september te gaan verrassen. Dit is eerst Juan Pablo.

0: De grasvitter uit Sheffield, Feeling All Right, Joe Cocker van 1972. En daarvoor dus nog Lois Lane. Nog een klein weekje is die open, de stembus voor...
1: De Bert van Leeuwen prijs.
0: Ah, dat is een mooie prijs. En die gaan we hier in dit programma te zijner tijd. Dan hebben we het over september, dan is de zomer al geweest. En dan is het lekker koel in ons land. En dan rijdt er ergens door het land een grote witte limo... om die persoon die nu in jouw hoofd zit te gaan verrassen. Nog even de prijs. Die is in het leven geroepen omdat Bert van Leeuwen 40 jaar op de buis was... bij de evangelische omroep. En toen dachten ze, wie is er nou de verbinder puur zang Bert van Leeuwen? En hoe leuk zou het zijn om die man nou eens een prijs te laten uitreiken... voor mensen die normaal gesproken helemaal geen prijs krijgen... puur omdat ze gewoon doen wat ze doen voor een ander... zonder daar iets voor terug te verwachten. Nou, hij heeft daar zelf ook wel gedachten bij. Jij hebt misschien ook wel iemand in je hoofd. Nou, zometeen vertel ik wat je ermee mag doen. Maar we zijn dus op zoek naar mensen die eigenlijk gewoon jou in het leven hebben geholpen... of dat jij hebt gezien dat een ander dat heeft gedaan. Want mensen gaan zichzelf natuurlijk nooit opgeven. En Bert, die had daar ook wel gedachten over.
2: Kijk, wat het eerst in mijn gedachten komt... ik heb een oude schoonvader van 95... die zit sinds een paar jaar in een zorg. Centrum. Ja. Daar kom ik minimaal één keer, maar meestal twee keer in de week langs. En ik zit daar dan in het restaurant met hem een bakje koffie te drinken. En ik zie daar, omdat ik er ook al heel lang kom, heel vaak dezelfde mensen die zo trouw zijn in het bezoeken van hun partner of hun vriend. Weet je, niemand die het bijna ziet, maar ze zijn er zo trouw in. Ja, dat spreekt mij iedere keer weer aan dat mensen dat allemaal gewoon doen. Nou, zo zijn er op allerlei manieren mensen bezig om er te zijn voor een ander.
0: Ja, hij legt het prachtig uit en ook een prachtig voorbeeld. Ik zit nog even in de app te kijken bij de sleutelwoorden van vandaag. Ja, dan zou ik uit de sleutelwoorden inzender Jeanette willen nomineren. Vanmorgen naar het ALV geweest, waar het heerlijk cool was. En zo direct naar mijn vriendin met Alzheimer. Ze zit op een gesloten afdeling. Ik ga even een wijntje en een ijsje brengen. En haal ik ook eventjes de was op. En dat doe ik al lange tijd

0: leven van anderen.
1: Ik doe het niet voor mij, ik doe het hier voor het wijk. Want het wijk ligt aan mijn hart.
0: Meld hem of haar dan nu aan voor de Bert van Leven prijs.
2: Via eo.nl/Bert.
0: Want goed doen mag gezien worden.

de muren van dat gebouw zouden kunnen praten. Nou, er is een documentaire met de gelijknamige titel. Ik heb het over de plek waar deze ook is opgenomen. De Abbey Road Studios in London, daar is deze ook opgenomen. The Time of the Season, Rod Argent en natuurlijk Colin Blundstone, 1969. The Time of the Season en daarvan nog Juan Bardo. En dan naar een man die toch altijd... Ja, ik weet nog waar ik was. Ik zit bij mijn broertje. Toen het nieuws kwam dat hij er niet meer was. Hij zou gaan optreden met De Dijk in Paradiso. Ze hadden gezamenlijk een album gemaakt. Maar in de lucht overleed hij. En in Nederland

Nou, met mij gaat het prima. Het had een mooi televisieprogramma kunnen opleveren van Hans van Hemert. Want hij zette ze bij elkaar, de bouwvakker, rocker Willem Mouth en Duin. Samen met de klassiek geschoolde zangeres Maggie McNeil. En dit was Mouth en McNeil in 71. How do you do? En daarvoor nog Solomon Burke. Dan een mooie appje binnen van Johan. Die zegt, wat mij betreft mag de Bert van Leeuwenprijs dit jaar wel naar een vrijwilliger van de scouting. Want veel van die vrijwilligers zetten zich weekendenlang in om jonge scouts alles te leren omtrent natuur, de vriendschap en de saamhorigheid. En buiten de weekenden om, ja, je snijdt jezelf met een mes. Er komen er ook avonden waarbij dingen worden overlegd. Of de zomerkampen. Nou, mooi idee. Geef ze nog even door via eo.nl/Bert. Zometeen Gerja Wolf. Veel plezier met haar. Doei!

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Ster. Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
0: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
0: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: De beste evergreens en de mooiste muziek, maar eerst het nieuws van 4 uur met Renate Kok.
10: Goedemiddag, het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. In De Bild werd het ruim een uur geleden 32,8 graden. Zo'n officieel warmterecord moet worden gemeten bij het meetstation De Bild van het KNMI. Landelijk gezien is het trouwens natuurlijk nog veel warmer, gemiddeld 35,4 graden. Een man die in Leiden zijn ex heeft gewurgd met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank wilde de man de femicide laten lijken op zelfdoding. Hij kon het niet verkroppen dat de relatie over was. Het OM had ook TBS geëist, dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Duitsland stopt met het grootste naoorlogse marineproject in de Duitse geschiedenis. Het ministerie van Defensie trekt de stekker uit een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame, vertelt correspondent Gim Balduk.
11: Eigenlijk zou het Nederlandse Damen Shipyard 6 fregatten, dat zijn hele grote marineschepen, gaan bouwen. Maar de kosten daarvan die liepen steeds weer op. De bouwtijd was ook vertraagd. En volgens het ministerie van Defensie ging dat ook allemaal gepaard met zeer grote risico's. En dat is onverantwoord, zegt een woordvoerder. En daarom is dus juist nu besloten het project stop te zetten en is er naar een alternatief gezocht.
10: Ja, Duitsland gaat die fregatten nu kopen bij een andere scheepsbouwer. Ja, het is dus warm en dan lijkt het ook wel heel aanlokkelijk. Een verkoelende sprong in het water. Maar Rijkswaterstaat waarschuwt om niet zomaar te gaan zwemmen in bijvoorbeeld rivieren en kanalen. Vanwege stromingen en draaikolken bijvoorbeeld, die je vanaf de kant niet ziet. En ook het springen van bruggen is behoorlijk gevaarlijk. Maar daar trekken deze jongens bij het Twentekanaal zich weinig van aan.
12: We springen van de brug af. Sommige van wel 14 meter hoog. Met 35 graden is het op zich wel lekker als je kan zwemmen.
10: Ja, maar doe het niet, zegt Rijkswaterstaat. Want van zo'n hoogte springen kan natuurlijk behoorlijk misgaan. En dat weten die brugspringers eigenlijk ook wel.
12: Als je één keer verkeerd landt, dan ben je wel de pineut, zeg maar. Dan weet je niet hoe je eruit komt. Want als je op je nek landt of iets, dan kan je gewoon zomaar verlamd raken.
10: Ja, Rijkswaterstaat zegt, check nou gewoon de site zwemwater.nl. Daar staat al het natuurwater op waar veilig gezwommen kan worden. Het weer dan vanavond en vannacht blijft het nog lang broeierig. Erg warm ook. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 21. Morgen opnieuw heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden.
13: Nou, dankjewel Renate. En tot over een half uurtje.
8: Bert op 5. Gerrie aan Wolf.

Collectieve geheugen in Nederland kent dit nummer natuurlijk veel beter als het laatste rondje van André Hazes. Maar dit was de versie van Adamo en Samavi. Ja, het zal niemand ontgaan zijn. Het is extreem warm. Maar ik heb goed nieuws, want ons lichaam kan zich daaraan aanpassen. Zometeen spreek ik hierover met een heuse warmteprofessor. En wordt het nou Bert Kranenbarg of wordt het Ewout de Jong? Want dat zijn de twee overgebleven vragenstellers in De Slimste Mens. Ik ben benieuwd. En zometeen spreken we de winnaar van de Taalheldenprijs. Zoek een cool plekje, zou ik zeggen, en lekker blijven luisteren.

0: The Road to Nowhere, nummer van de Talking Heads. En die naam, die Talking Heads, die komt dan weer van al die talkshows op tv. Die je avond aan avond ziet van die pratende hoofden. Mensen die van alles lopen te blaren. En die heel vaak maar heel weinig zeggen. Mag ik dat zeggen?
1: Mag ik zeggen?
0: Ja. Kijk. Er loopt op dit moment een aap rond, mensen, in de omgeving van Esbeek. Hij is vorige week ontsnapt uit de dierentuin Beekse Bergen. Het mannetje heeft daar een flinke sprong gemaakt en hij is daarmee de gracht van zijn verblijf overgezwommen. Het gaat om een mannelijke kuifman gabé. En die is niet gevaarlijk voor mensen of voor huisdieren, dus daar hoef je niet bang voor te zijn. En hij geniet ondertussen van de warme temperaturen ergens in Nederland, maar waar? En dan denk je toch, ja, zoveel apen lopen er nou ook weer niet rond, dus hij wordt snel gespot en gevangen. Maar deze aap is niet dom. Hij herkent de medewerkers van de dierentuin en hij trapt dus niet zo makkelijk in die trucjes. Nu gaan ze de aap incognito proberen te vangen. Ja, en ik denk dan, ben benieuwd, welke carnavalskleren worden er uit de kast getrokken om deze aap te misleiden?

0: zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Wij zoeken veel vliegen in één klap. Het laatste adres voor de zomer met veel liefde. John werkte in de jaren 60 bij supermarkt Coat in Apkoude. En hij was toen op Bianca Otter. Luc was in die tijd stil verliefd op Margot van den Broek uit Geleen. Hou het niet stil.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

0: Vincent reageert in de NPO Luister-app en zegt... blijft mooi, hè? Mama Gets By, Paul McCartney. Van zijn nieuwste album Dungeon Lane. Hij schrijft al vaker over sterke, wat oudere vrouwen. Denk aan Eleanor Rigby en Lady Madonna. En dit is er ook zo eentje, Mama Gets By. En zelf zegt Paul McCartney daarover... je neemt een beetje van jezelf, wat stukken van je leven dat je kent. En zo zegt hij, ik schrijf over wat geweest is... of wat gebeurd had kunnen zijn. En dat allemaal gooit hij in één blender. En dan krijg je dit soort prachtige liedjes eruit.
1: Bertel 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Ja, het Vuziekenhuis houdt in 2040 op te bestaan als locatie voor patiëntenzorg. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt deze dagen tot 60 graden warm worden.
2: Ja, het is warm. Ja, het wordt nog warmer.
3: Op veel plekken is de temperatuur nu al boven de 30 graden. En dat stijgt de komende uren ook nog.
2: Airco's en ventilatoren zijn niet aan te slepen nu de temperaturen maar blijven oplopen.
4: Heel veel drinken en niet te veel doen, niet te druk. Gewoon een beetje rustig aan.
0: Ja, Nederland gaat gebukt onder extreme warmte. In het zuiden van het land liep de hittekracht vanmiddag op tot 10. Dat is het allerhoogste niveau wat zelden voorkomt. En die hitte die heeft ook gevolgen voor ons lichaam. Maria Hopman is fysioloog aan het Radboud UMC in Nijmegen. Goedemiddag, Maria.
5: Goedemiddag.
0: Dag. Het lijkt, u bent warmteprofessor. Wat doet die extreme hitte nou met ons lichaam?
5: Ja, die hitte is eigenlijk een extra belasting voor het hart en de circulatie. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we met dit weer eigenlijk allemaal een beetje de hele dag aan het joggen zijn. Dus zo voelt het eigenlijk, hè. Dus je hart moet de hele dag wat harder werken om het lichaam op temperatuur te houden. Op die temperatuur van 37 graden. En dat is voor de fitte mensen onder ons, die kunnen dat wel. Een dagje joggen, zeg maar. Maar vooral voor de mensen die het normaal gesproken ook al wat zwaarder hebben, zijn dit soort situaties extreem zwaar.
0: Ja, want ons lichaamstemperatuur is doorgaans ook zo'n 6, 37 graden. Dus het is even warm in ons als buiten ons, om ons heen.
5: Ja, precies. En het punt is, wij produceren continu warmte. En ik hoorde net in dat stukje rustig aandoen. Ja. En dat is een hele goede tip, want hoe actiever je bent, hoe meer warmte je produceert. En die warmte moet je kwijtraken. Ja. En normaal gesproken gaat dat prima. Dat doen we aan de lucht, aan de buitenlucht. Als het wat warmer wordt, gaan we transpireren. En dat is nu eigenlijk onze belangrijkste manier en onze grootste vorm van warmte kwijtraken, is het transpireren. En dan met name het vocht verdampen aan de huid. Dat onttrekt warmte aan ons lichaam. Ja.
0: En kan ons menselijk lichaam zich nou aanpassen aan deze warmte? Want het lijkt steeds vaker voor te komen.
5: Ja, dat is wel het goede nieuws, zeg maar, van deze dagen. Dat je eigenlijk zou kunnen zeggen, nou, dit is eigenlijk heel mooi om jezelf een beetje te trainen om de rest van de zomer ook wat beter door te komen. Want als je jezelf blootstelt aan de warmte, en dat hoeft niet per se op het heetst van de dag, maar dat kan ook in de ochtend als het ook al in de 20 graden is. En misschien zelfs nog wat inspanning verricht, bijvoorbeeld wandelen of wat je gewend bent, dan krijg je allerlei aanpassingen. Bijvoorbeeld, je maakt extra bloedvolume aan. En dat is heel goed, want dan heb je een groter circulerend volume. En dat is makkelijker als je weer veel moet transpireren. Maar ook ga je makkelijker transpireren. Dat betekent eigenlijk bij een lagere lichaamstemperatuur begin je al te transpireren. Mm-hmm. En dat misschien denk je, ja, liever niet. Maar dat is juist heel goed. Want dat betekent dat je lichaam heel goed is in het vasthouden van de temperatuur die we zo graag hebben. Inderdaad zo rond de 37 graden. Ja. En je verliest ook minder zouten in het zweet. En dat is ook heel goed. Dus je lichaam houdt de zouten beter vast. Ja. Dus ja, we kunnen ons lichaam... Een lichaam is heel aanpasbaar. Zowel aan de kou als aan de warmte. En daar heb je de hele zomer profijt van. Ja.
0: Maar geldt dat ook voor oudere mensen? Voor kwetsbare mensen?
5: Ja, dat is natuurlijk een iets ander verhaal. Zeker, je ziet eigenlijk aanpassingen op alle leeftijden. Maar je moet je wel voorstellen als je, zeg maar, normaal gesproken al bijvoorbeeld problemen met het hart hebt. Bijvoorbeeld hartfalen. Dat betekent dat dat je hart wat minder goed het bloed rond kan pompen. Als je dan de hele dag extra belast wordt, dus dat hart extra hard moet werken, ja, dat is bijna niet te doen. Daarbij verlies je vocht. Dus je moet wel drinken, maar dan is er altijd de balans niet te veel drinken, want dan overlaat je het hart weer. Mm-hmm. Dus zeker voor mensen die wat kwetsbaarder zijn, is dit een hele moeilijke tijd.
0: Ja. Ja. En voor hen geldt waarschijnlijk gewoon heel rustig aan doen.
5: Ja, dat geldt eigenlijk wel een beetje voor ons allemaal. Dus ik zou zeggen een beetje in de ochtend, een beetje vroeg je activiteiten ontplooien.
0: Ja.
5: Verder je normale dingen doen op de dag en best wel eens even naar buiten gaan, zoals je dat normaal ook doet. Maar verder vooral je een beetje rustig houden, want dan produceer je minder warmte. Dus dan hoef je ook minder warmte kwijt te raken.
0: En hoe gaat u zelf als warmteprofessor om met die hitte? Want u weet natuurlijk zelf precies wat u moet doen om niet te heet te worden.
5: Ja, toch wel een beetje die dingen die ik net noem. Hè. Dus bijvoorbeeld als je van sporten houdt, dan doe je dat echt 's ochtends vroeg. Dat doe ik dus ook. En ik drink echt wel wat extra glazen water op een dag. Ik hou me rustig. Ik maak me er ook niet zo heel erg druk om. Dus het is ook wel.
0: Is dat het ook?
5: Het is
0: ja?
5: ook wel een
0: ja.
5: beetje de mindset.
0: Ja.
5: Dus ja, je kunt natuurlijk ook denken. Ik heb toch liever dit dan zo'n grijze, grauwe dag bijvoorbeeld.
0: Ja.
5: Dus het is toch een beetje ook hoe je er tegenaan kijkt. Ik zou je proberen toch niet te druk om te maken. Maar goed, dat gezegd hebben, snap ik wel. Als je het heel warm hebt in je huis. Mm-hmm. Dat best een behoorlijke belasting is. En zeker voor mensen die, wat ik al zei, die wat kwetsbaarder zijn. Dan is dit heel moeilijk. En dan vooral hou je rustig. Ventilatortje erbij.
0: Ja,
5: jullie zeiden het al, meer airco's. Ja, dat is onvermijdelijk.
0: Ja. En naar elkaar om blijven kijken, volgens mij. Weten wie er kwetsbaar zijn bij jou in de buurt en even een extra oogje daarop laten vallen.
5: Ja, zeker. En ook voor die mensen toch goed blijven drinken. Want
0: ja.
5: de dorstprikkel bij ouderen is ook wat minder. Dus dus je moet het echt goed in de gaten houden, zeker.
0: Nou, Maria ja. Hopman, fysioloog aan het Radboud UMC, hartelijk dank.
5: Graag gedaan. Dag.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen

0: Op 133 stond hij vorige week in de Evergreen-lijst van de jaren 70. Malle Babbe, Rob de Nijs. Het is 16:30, tijd voor Renate Kok.
1: Scholen moeten in een eventuele volgende pandemie nooit meer gesloten worden, zegt de oud-voorzitter van de brancheorganisatie van middelbare scholen, Paul Rozemuller, tegen de corona-enquêtecommissie. Volgens hem had de schoolsluiting een grote impact op de sociale ontwikkeling van de kinderen. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft die besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. Die besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Ruim driekwart van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Mensen willen duidelijkheid waar ze naar luisteren, zegt de branche, nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder toeneemt. En dan die hitte. Het is niet alleen hier heel erg warm in Nederland. Ook de rest van Europa zucht onder die hittegolf. Deze Amerikaanse toeristen bijvoorbeeld in Rome, die in de rij staan voor het Vaticaan, die hebben het bloedheet.
2: I think Rome is a little bit worse. California, we're from the mountains, so it's a little bit cooler there and it's very hot.
3: I'm pale, obviously, so I'm burning a little bit. But I think I'm okay now that I have water.
1: Ja, in Rome is het vandaag ook een graad of 35. Weer dan hier. Vanavond en vannacht blijft het nog lang broeierig en erg warm. Uiteindelijk gaat de temperatuur dalen naar een graad of 21. En dan wordt het morgen opnieuw zo'n verzengend hete dag.
0: En dankjewel, Renate Kok.
4: Tot 6:00, Bert op 5.
5: Vanmiddag met Gerja Wolff.

0: onder die hittegolf. Deze Amerikaanse toeristen bijvoorbeeld in Rome, die in de rij staan voor het Vaticaan, die hebben het bloedheet.
1: I think Rome is a little bit worse. California, we're from the mountains, so it's a little bit cooler there and it's very hot.
2: I'm pale, obviously, so I'm burning a little bit. But I think I'm okay now that I have water.
0: Ja, in Rome is het vandaag ook een graad of 35. Weer dan hier. Vanavond en vannacht blijft het nog lang broeierig en erg warm. Uiteindelijk gaat de temperatuur dalen naar een graad of 21. En dan wordt het morgen opnieuw zo'n verzengend hete dag.
3: En dankjewel, Renate Kok.
4: Tot 6 uur, Bert op 5.
5: Vanmiddag met Gerja.

0: zou graag een keer een dansje wagen, de Sjoep Sjoep. Maar het is me nu te warm daarvoor.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, ik heb Ron Kast natuurlijk even gevraagd gisteren hoe de slimste mens gegaan is. En hij vertelde dat Ron Schijf uit Arnhem-Muiden gekozen had voor de vraag van Jan Paparazzi. Nou, dan houden we Bert Kranenbarg en Ewout de Jong dus over. Ron zei ook nog dat de entreevraag van vandaag deze moest zijn. Daar komt hij. Hoe noemen we het moment waarop het heelal ontstond? Dus hoe noemen we het moment waarop ons heelal ontstond? Als jij het antwoord daarop weet, bel dan 0800 3000555... of stuur even een appje naar de NPO-luister-app.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Battle 5.

0: Ah ja, mijn muzikale held Stevie Wonder en For Once in My Life.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ik ben al jaren fan van Rod Stewart. Dat heese stemgeluid, ik hou ervan. En het nummer I Don't Wanna Talk About It wordt in 1971 geschreven door de Amerikaanse gitarist Danny Whitten. En de band Crazy Horse die nam het op. Maar voordat Whitten kan genieten van het succes van het nummer, overlijdt hij aan een overdosis. Nou, een paar jaar later neemt Rod Stewart een cover op van het nummer. En hij brengt het uit op single. En ook Stewart's versie is een groot succes. In 2004 staat hij live in die prachtige Royal Albert Hall in Londen. En natuurlijk staat er ook I Don't Wanna Talk About It op zijn setlist. Hij zingt het dit keer alleen samen met de Schotse zangeres Amy Bell. En de video van het optreden op YouTube is ondertussen al meer dan 1 miljard keer bekeken. Ongelooflijk. En mooi om te horen hoe het publiek geniet en helemaal meegaat en opgaat in dit nummer.

0: Zorg een beetje goed voor degene waar ik van hou. Bobby V hoorde je en Take Good Care of My Baby.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30 5.
0: De entreevraag. Ik ga hem spelen, de slimste mens, met Bob. Bob, goedemiddag. Bob Siemensma. Simonsma. En je woont in Huizen, dat is wel goed, hè?
3: In Huizen.
0: Ja.
3: Havenlandkooi.
0: Nou, hartstikke goed. We kunnen bijna zwaaien naar elkaar.
3: Ja, prima.
0: Hey, de entreevraag. Hoe noemen we het moment waarop het heelal ontstond?
3: Ik denk dat dat de oerknal wordt genoemd.
0: Ja, we kregen verschillende antwoorden binnen, maar de oerknal is één van de goede antwoorden. Helemaal. Knop. Dus mensen zeiden ook nog Big Bang. Kan natuurlijk ook. Andere mensen zeiden schepping. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar oerknal is ook het goede antwoord. Dus we gaan het met jou spelen, Bob. Je weet hoe het gaat, hè, denk ik, of niet?
3: Nou, vaaglijk. Het is me een beetje uitgelegd net, maar ik doe mijn best.
0: Dan ga ik het gewoon nog even snel uitleggen. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je krijgt zo een vraag van een van onze presentatoren. Mag jij zo meteen nog even kiezen. Dan krijg je 30 seconden de tijd om die vragen te beantwoorden. En het eerste antwoord is goed voor 10 punten. Het tweede antwoord levert 20 punten op. De derde 30, vierde 40 en het vijfde antwoord 50. En als je niks meer weet mag je passen, want elke seconde die je overhoudt is ook nog eens goed voor 1 punt. Dan heb je nou meer dan 40 punten, dan krijg je in elk geval een bet op 5. En hoe meer punten, hoe hoger je in het klassement staat om kans te maken op die finale plaats. Nou heb ik nog de vraag over van onze eigen Bert Kranenbarg en van nieuwslezer Ewout de Jong. Dan mag jij kiezen welke vraag je wil horen.
3: Nou, doe Bert Kranenbarg maar. Die ken ik van naam het beste.
0: Precies, daar heb je een gezicht bij en die hoor je elke middag natuurlijk.
3: Ja.
0: Oké, dan komt hier de vraag van Bert Kranenbarg.
4: Ik heb een broer en die heet Rob. Of eigenlijk is het mijn broertje, want hij is 4 jaar jonger dan ik. Vroeger was ik natuurlijk altijd een kop groter dan hij, maar op een gegeven moment haalde hij mij in. Toch blijft hij altijd mijn kleine broertje en ik zijn grote broer. Wat weet je van Big Brother?
0: Oké, dus de vraag van Bert Kranenbarg aan jou, Bob, is: wat weet jij van Big Brother?
3: Nou, het beste ken ik de uitdrukking van Big Brother is watching you.
0: Ja.
3: Dat is één. Broer. Broertje. Ja.
0: Het heeft iets met tv te maken.
3: Nou, nee. Ik kom er zo niet zo gauw 1, 2, 3 bovendrijven.
0: Nee.
3: Big Brother is watching you, dat wel.
0: Ja,
3: die springt mij meteen in de gedachten.
0: Die snap ik ook, ja.
3: En ja, wat hebben we verder nog meer? Broer.
0: Ja. Nee? Nou, we gaan eens even kijken. Het was een tv-programma in de jaren 90. In 99 kwam het programma voor het eerst op de televisie. Ontwikkeld door John de Mooi. Het was het eerste zo'n live programma waar je dan mensen weg kon stemmen. Dus je had kunnen zeggen tv-programma, John de Mol, camera's en Ruud. Bart is daar bekend mee geworden. En zijn uitdrukking was, en dat was het laatste antwoord, even knuffelen.
3: Ja, wel bekend, maar kwam niet bovendrijven.
0: Nee, hè? Nou, geeft helemaal niks. Ik kijk eens even naar Lennart. Lennart, vertel, hoeveel punten zijn er gescoord?
5: Ja, 0.
0: 0. Ja. Oh.
5: Helaas.
0: Hey, Bob.
3: Helaas.
0: Ga je gewoon nog een keer terugbellen?
3: Ja, is goed hoor. Prima. Ik luister heel vaak.
0: Nou, dat is goed om te horen in elk geval. Dan hoop ik jou binnenkort weer een keer te spreken. En mag je het gewoon een keer overdoen. Gaan we in de herkansing.
3: Oké, bedankt hoor.
0: Dag, Bob.
2: Ja. De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bertel 5 bij KRO NCRV.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.

0: Onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Ja, leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij Caro NCRV. Zometeen heb ik een heuse taalheld aan de telefoon. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur met Renate Kok.
8: Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niks met die zaak te maken, maar zochten toch naar informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord wil daarom extra onderzoek. Maar daar voelde de rechter niets voor. Het OM had al eerder onderzoek gedaan en geconcludeerd dat er niks verkeerds is gebeurd. Volgens justitie is het gebruikelijk dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is. Zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa toen het geval was. In het onderzoek naar stemfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. En volgens justitie gaat het om ernstige verdenkingen.
9: Nou, als daadwerkelijk sprake is geweest van inmenging in democratische verkiezingen, dan is dat natuurlijk een buitengewoon ernstig feit. En dan tillen we daar ook heel zwaar aan. Dat is ook de reden geweest waarom we echt heel serieus onderzoek hebben gedaan naar aanleiding van de aangifte van de burgemeester.
8: Nou, bij die landelijke gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart waren er in Gorinchem sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen overgedaan. Het onderzoek naar die fraude loopt nog altijd. Het OM sluit ook meer aanhoudingen niet uit. De meeste Nederlanders vinden dat de Europese landen meer moeten investeren in hun eigen leger. Maar bijna de helft vraagt zich wel af of al dat extra geld daarvoor wel goed wordt besteed. Blijkt uit onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat de overheid duidelijk moet aangeven waar al dat defensiegeld aan wordt uitgegeven. Dan die hitte. In meerdere gemeenten rijden er deze dagen strooiwagentjes rond. Want door de hitte kan het asfalt tot boven de 50 graden worden. Zout moet schade aan het wegdek dan voorkomen. En ook in de binnenstad van Hilversum rijdt er dus nu zo'n wagentje rond.
10: Zodat het asfalt wat nu met deze hitte kan gaan smelten. Hè, dat wordt wat zachter. En als er dan zware auto's of vrachtauto's overheen komen, dan raakt het beschadigd. En door het zout, hè, pekelwater, verdampt het water een beetje en dat zorgt voor een verkoelende laag op het asfalt, waardoor het niet beschadigd raakt.
8: Ja, de wagen in Hilversum rijdt op de drukke plekken, zoals toegangswegen richting de snelwegen en ook op rotondes. Het weer dan vanavond en vannacht blijft het nog lang broeierig warm. Uiteindelijk koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen ook weer heet. Vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve dan voor de Wadden.
7: Dankjewel Renate en tot 5:30.
6: Op 5, Gerrie Jan.

gun je eigenlijk zo'n oma Arie? Een goedhartige man, eenvoudig. Hij neemt een bijzondere plaats in het leven van die kinderen in de buurt. Een man die tijd had voor de kinderen. Ze volstopt met goede raad. En die aandacht voor ze had. En dat is mooi. Het is trouwens een Nederlandse bewerking van het nummer Jacob Brown. Van de Amerikaanse singer-songwriter Judd Strong. Maar geef mij maar de versie van Connie van der Bos met haar prachtige stem. Zometeen dan spreek ik een heuse taalheld. En dat hoor je na Queen. En Don't Stop Me Now. Tonight.

0: eigenlijk een beetje het advies van de warmteprofessor Maria vanuit het vorige uur. Gewoon een beetje langzamer aan. Doen wat je normaal ook doet, maar doe het een tandje langzamer en doe het op een cool moment van de dag.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Ja, een deel van het programma van het TT-festival Assen wordt aangepast vanwege de hitte van de komende dagen. En potvissen in verschillende gebieden van de Middellandse Zee, die hebben zo hun eigen dialecten. En dat blijkt uit een groot Europees onderzoek. En in Nederland hebben zo'n 3 miljoen mensen tussen de 16 en de 75 jaar moeite met lezen, schrijven en rekenen. En daardoor hebben ze vaak ook moeite met een computer of met een smartphone. De Taalheldenprijs van Stichting Lezen en Schrijven wordt elk jaar uitgereikt door Prinses Laurentien aan iemand die heeft bewezen dat het nooit te laat is om te groeien. En zojuist is de juryprijs uitgereikt aan Anita Mertens. Goedemiddag, Anita.
2: Hoi.
0: Hoi, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel.
0: Was je verrast of niet?
2: Ja, ik was wel verrast, ja. Maar ik hoorde wel mijn naam, maar het drong nog niet echt op me door, zeg maar. Dus dat was een beetje raar, een raar iets, zeg maar. Want dan blijf je gewoon zitten. En ik wist eigenlijk, voordat men opdrong, was mijn naaste collega, die hetzelfde hadden eigenlijk, die me aanraakte. Oh, Anita, je bent het geworden. Ja, ja, dat vond ik helemaal fantastisch, joh. Dat vond ik echt super.
0: Hey, met hoeveel mensen was je? Uit hoeveel mensen heeft de jury gekozen?
2: Nou, dat is eigenlijk een dingetje, dat weet ik eigenlijk dus niet zo goed. Want ik weet niet hoe dat eigenlijk precies is gegaan. Ik weet uiteindelijk, zeg maar, dat de een de juryprijs heeft en de andere de stemprijzen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
2: En ja, dat is eigenlijk het enigste wat ik heb opgeslagen. Ja.
0: Maar jij bent dus
2: want
0: wel...
2: zo'n dag is nogal wat.
0: Maar jij bent dus wel genomineerd door iemand, hè? Weet jij wie jou genomineerd heeft?
2: Ja, mijn nominatie heeft Miranda gedaan van het Taalhuis Breda.
0: Oké, en waarom heeft ze dat gedaan, denk je? Waarom heeft ze jou...
2: Nou, ik ben aan een opleiding begonnen, een mbo 2 diploma.
0: Ja.
2: En die had ik nodig om op die IC te komen werken. En ja, ik kon natuurlijk niet schrijven of lezen of rekenen.
0: Niet.
2: Dus ja, toen ben ik eigenlijk de opleiding gaan starten. En die moest eigenlijk in 4 maanden afgerond zijn.
0: Ja.
2: Maar daarvan wist ik eigenlijk al dat dat niet haalbaar was voor mij.
0: Vanwege
2: dus heb ik het in 1,5 jaar nou uiteindelijk gehaald. En daar ben ik super trots op.
0: Ja, vanwege de achterstand, zeg maar, dat je niet kon lezen en schrijven
2: juist,
0: in het begin.
2: Juist, ja. Dat kwam er al snel in de klas achter natuurlijk weer dat ik niet mee kon.
0: Ja, ja, ja. En had je dan misschien dyslexie of iets anders?
2: Ik heb dyslexie en dyscalculie.
0: Oh ja, ja. Nou, dat helpt je niet echt, kan ik je vertellen, hè?
2: Nee, dan kom je erachter, zeg maar, met je examens ook, zeg maar. Ja, ja. Dan schiet je tekort.
0: Ja, ja, ja. Heb je meer tijd nodig?
2: Ja, die kan je hebben als je verklaring van de dokter hebt. En in ons geval, in onze leeftijd, was dat toen nog niet.
0: Nee.
2: Dus ja, wij hebben geen verklaringen.
0: Hey, maar je hebt nu je opleiding afgerond. Weliswaar iets langer over gedaan, maar je hebt het afgerond. Super, goed van jou. En merk je nou ook veel vooruitgang, of niet? In de afgelopen tijd.
2: Ja, ik merk eigenlijk, zeg maar, ik kan gewoon nu telebankieren. Ik kan gewoon de brieven goed lezen.
0: Wow.
2: Ik kan weten hoe dat ik een mail moet schrijven. Hoe dat ik hem moet beginnen, waar dat ik mee af moet sluiten. Ja, allemaal dat soort dingen. Ja, dat wist ik dus van tevoren allemaal geen van allen.
0: Nee.
2: Maar ik zou echt tegen mensen willen zeggen, begin er gewoon aan. Als ik het kan, dan kan iedereen het.
0: En is het denk je...
2: Je moet de moed hebben, je moet de kracht hebben gewoon om gewoon verder te gaan. Ook al zit het wel eens tegen.
0: En denk je dat mensen het soms niet doen uit een gevoel van schaamte?
2: Ja, zeker. Die heb ik ook. Die heb ik ook gehad.
0: Had jij ook, hè? Die heb je nou niet meer, of
2: wel? Ja, zeker. Ja. Die heb ik nou achterwege gelaten. Ik ben helemaal schaamte voorbij.
0: Goed,
2: dus ik weet je, daar ontgroei je ook wel.
0: Ja.
2: Je komt erachter als je aan zoiets begint dat je niet de enigste bent.
0: Nee, nou dat is denk ik al heel belangrijk om te weten, hè? En van een gevoel van schaamte ben je nou een held, een taalheld. Moet je dan ook dit jaar allerlei activiteiten doen als taalheld?
2: Ja, zeker. Daar hangt natuurlijk ook best veel aan, zeg maar. En ik blijf leren.
0: Ja.
2: Natuurlijk ook iedere maandag. Ik blijf dat gewoon doen. En verder is wordt misschien verwacht dat ik misschien aan nog een opleiding. Maar ik heb net mijn opleiding afgerond. Dus ja, weet je.
0: Eerst even
2: dat was best wel een ding.
0: Ja. Hey.
2: Dus ja, even rust is wel natuurlijk goed, hè. Omdat,
0: zeker. En je hebt 2500 euro gewonnen. En dat geld kun je besteden aan het verbeteren van je eigen vaardigheden.
2: Aan het verbeteren van taal, ja.
0: Heb je daar al een idee voor of niet, wat je gaat doen?
2: Nou, ja, eigenlijk nog niet zo. Nee. Want ja, ik ben er niet van uitgegaan dat ik zou gaan winnen. Nee, dus ja, ik heb er eigenlijk ook niet zo over nagedacht.
0: Nou, ga je
2: maar
0: vieren,
2: ik denk
0: vanavond,
2: ja, sowieso blijf ik naar school toe gaan.
0: Ja.
2: En misschien iets meer op de computer of zo doen of zo. Oh, ja. Dat soort dingen.
0: Ja, ja. Slim, goed bezig hoor. Hey, en ga je vanavond ook nog vieren of niet?
2: Ja, zeker. Ik zat al aan een pilsje.
0: Ah, we zijn net op tijd dus.
2: Ik zat al aan een pilsje.
0: Ja, nou,
2: het is ook erg warm, hè? Dus, ja.
0: Als het bier maar koud is, dan is het goed. Hé, hey, dank je wel, Anita. En ja, je bent dus winnaar van die Taalheldenprijs. Ik wens je een hele fijne avond. En,
2: ja, ik u ook.
0: En een mooie toekomst.
2: Ja, dank je wel. Okay. Dank je wel. Ga zeker goed komen.
0: Dank je wel, Anita.
2: Oké, joe.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

Tjonge. 2:20 zingen over een bikini met stippen, want daar gaat het nummer over. De polka dot bikini van Brian Hyland. En Els die appt naar de NPO Luister-app. Ze zegt, ach, ik heb even heerlijk gedanst op Bruno Mars. Staantje, standje, burenruzie. Nou ja, morgen maar weer even langs met een bosje bloemen. Zometeen ga ik ook nog weer bellen. Maar het nummer wat ik nu ga draaien, deze, is oorspronkelijk geschreven voor Michael Jackson, voor zijn album Bad. Maar Michael dacht, nee hoor, niks voor mij. Toen dacht Madonna, nou geef het dan maar aan mij, dan neem ik het wel op. En zij maakte er een grote hit van, La Isla Bonita.

0: Heerlijke zomerse klanken van Madonna en La Isla Bonita. En dat maakt het 17:30 en tijd voor Renate Kok.
1: Een student uit Nijmegen heeft 6 jaar cel gekregen voor het verkrachten van 4 vrouwen. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging, ook al verlieten sommige slachtoffers totaal overstuur zijn kamer. Na Colombia lijkt opnieuw een land in Latijns-Amerika een rechtse president te krijgen. Bij de verkiezingen in Peru heeft de presidentskandidaat Fujimori ruim 50% van de stemmen behaald. En daarmee heeft ze een voorsprong op haar linkse tegenstander Sanchez, die niet meer in te halen is. De definitieve uitslag volgt over een maand. Biologen maken zich zorgen om de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. Het dier kan prima tegen de hitte, maar mogelijk kan hij in de bewoonde wereld niet voldoende eten vinden om te overleven. En het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in ons land. In de beeld mat het KNMI om 2:30 32,8 graden. En daarmee sneuvelde het oude record uit 2005. Het is dus voor veel mensen verkoeling zoeken vandaag in het zwembad of lekker in de airco. Al willen deze Groningers daar echt niet aan.
2: Die wel aan de airco?
3: Nee.
2: Nee?
3: Nee.
2: Heel stellig.
3: Ja, nee, dat vind ik onzin. Zeker hier op het platteland, ga lekker onder een boom zitten of ga gewoon, hou je rustig.
4: Ik vind de ventilator nog prima.
5: En als je een airco hebt, is het binnen wat lekker, maar dan kom je naar buiten, loop je tegen een muur van warmte.
6: Wij zijn arco-mensen.
2: Arco.
6: Alle ramen kunnen open.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Het weer dan vanavond en vannacht blijft nog lang broeierig en erg warm. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 21 en dan wordt het morgen opnieuw heet.
0: En maandag belden we met de grotten in Valkenburg. Daar is het 16 graden. En die meneer zei, er is hier geen kip te bekennen. Dus toen zeiden wij nog allemaal op naar Valkenburg. Ook een goede tip.
7: Dit is tot 6 uur, Bert op 5. Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: jij was er volgens mij ook even weer op het veld in Pinkpop 2009. Daar gaf hij me toch een show weg.
1: Ja, dat kan nu wel, hè?
0: Oh, en ik was daarbij en ik heb er zo waanzinnig van genoten. En sinds die tijd heb ik echt een zwak voor die man.
1: Iedereen moet hem een keer zien.
0: En dat was de laatste keer met Clarence Clemons, die saxofonist. Die geweldige saxofonist. Ja. En die overleed 2 jaar later. Dus fijn dat we dat nog mee hebben kunnen maken.
2: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ja, iets heel anders nu. Ze hebben net 10 keer voor een uitverkocht Gelderdroom gezongen. En ze hebben ook 2 concerten achter de rug op Pinkpop. Ik heb het over Suzanne en Freek. Het gaat goed met ze, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. En het nummer Halverwege, dat gaat erover dat je op elkaar durft te leunen. En dat je zware lasten deelt in een relatie. Het is een kwetsbaar liedje over het besef dat je de ander niet wil belasten. Maar ja, je moet die ander natuurlijk wel toelaten, zodat je die lasten wel samen kunt dragen. Daarvoor ben je dus in een relatie.

0: Diana Ross en The Supremes uit 1967. En dat was die lange, hete Summer of Love, 1967. Volop hippiecultuur, spiritual awakening, hallucinerende drugs, anti-war demonstraties en, ja, en je weet het nog, die vrije liefde.
1: De laatste ronde!
2: De laatste ronde in Battle 5.
0: En Nico die vond het een mooi verhaal van die warmteprofessor die uitlegde hoe je het beste met de hitte kunt omgaan. Maar, zegt hij, gewoon met je voet in het teltje koud water zitten helpt ook heel goed, hoor. Dus, nou, dankjewel voor de tip, Nico. We nemen hem mee. En er kwam ook een appje binnen over mijn keus van het vorige uur. Het duet van Rod Stewart met de Schotse zangeres Amy Bell. Willy Nijhuis, ze appte ons. Ze zei, ben je 60 plus, ontdek je nog steeds mooie nieuwe muziek. Die live versie van Rod Stewart had ik nog nooit gehoord. Geweldig. Ik ga hem vanavond meerdere keren beluisteren op YouTube. Dankjewel. Nou, Willy, doe dat dan even voor de avond van vijf. Nee, na de avond van vijf, moet ik natuurlijk zeggen. Hè? Want ja, dat draai ik me ook regelmatig. Maar nee, grapje.
2: De laatste ronde.
0: Ja, en in De Slimste Mens was vandaag de vraag, wat weet je van Big Brother? Nou, helaas wist Bob niet zo heel veel wat ermee bedoeld werd, maar het ging over het tv-programma Big Brother. Je weet wel, met die mensen in een huis die 24 uur per dag werden gefilmd. Het was de allereerste keer in Nederland dat dat werd gedaan. En dat begon in september 1999 als volgt.
3: Alle bewoners van het Big Brother huis.
4: Echt mee, hoor.
3: Kunnen die zich nu verzamelen?
4: Het is, ik moet je helaas losrekken. Het is tijd om te gaan.
3: Nog een laatste kus. Daar gaan ze. De deur is dicht.
4: Big Brother is begonnen.
0: Ja, Big Brother is begonnen en we zaten massaal voor de buis ervoor. En Bart, hij won die eerste editie en hij kreeg 250.000 gulden destijds. En Ruud, even knuffelen, werd, ik zei ook Bart in het vorige uur, hè, maar het was natuurlijk Ruud die dat zei. Hij werd tweede.
3: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Ja, en ik sprak net met een dol enthousiaste Anita Mertens, want zij won vanmiddag de Taalheldenprijs, de juryprijs. En ze is uitgeroepen tot taalheld. En het is de juryprijs van de Stichting Lezen en Taal. En die Anita, nou, die gaat er zeker wel komen, hoor. En naast de juryprijs was er ook een publieksprijs. En die is gewonnen door Karim Nasso. Karim, ook jij van harte gefeliciteerd.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Even lekker wat disco dreunen van Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. En dat was Bert op 5 alweer voor vandaag. Maar morgen ben ik er gewoon weer. Dan bellen we met de Nederlander Patrick Bakker, want die woont in Kansas City. En die gaat morgen naar de wedstrijd van het Nederlands elftal kijken tegen Tunesië, want die is in zijn stad. En we spraken hem de afgelopen tijd al een paar keer. En nou eens even kijken hoe hij eraan toe is en hoe hij uitkijkt naar die wedstrijd. Zometeen na het nieuws van 6 uur de avondstart met Angela Groothuizen. En om 8 uur ben ik er weer. En Lammy die appt nog net even een foto op de valreep. Die zit lekker kibbeling te eten aan het strand op een bankje. Oh, ik krijg meteen honger. Ik ga meteen naar het restaurant beneden eens even wat lekkers halen. En dan ben ik om 8 uur weer terug. En ondertussen geniet ik even lekker mee met de avondstart. Ik wens jou nog een hele fijne avond. Hou het cool. En nu eerst zo het nieuws van 6 uur met Renate Kok.
1: Maak morgen mee. KRO en CRV.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is 6 uur en straks de avondstart met Angela. Maar eerst gaan we even luisteren naar het nieuws met Renate.
10: In 16 veiligheidsregio's is een grotere kans op natuurbranden. Onder meer in het westen, midden en oosten van het land is de brandweer extra alert. Bij droog weer kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zegt de brandweer. Het was vandaag de heetste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Daarvoor kijkt het KNMI altijd naar de temperatuur in de beeld. En daar werd het halverwege de middag 32,8 graden. Israël zou bereid zijn het leger terug te trekken uit een deel van Zuid-Libanon. Het zou besproken zijn in Washington, waar Libanon en Israël deze week om de tafel zitten. Het Libanese leger zou dan getraind gaan worden door Amerika om zo Hezbollah uit Zuid-Libanon weg te halen, vertelt correspondent Lennart Scholz.
11: Dat is allemaal wat er nu uitlekt. Er zijn nog geen officiële berichten. Die gesprekken in Washington die zijn nog gaande en morgen zijn er ook nog gesprekken gepland. Maar vooralsnog, voor wat we nu weten, gaat het dus om een geleidelijke terugtrekking en de macht overgeven aan het Libanese leger.
10: Nou, en toch meldt het Israëlische leger opnieuw een luchtaanval in het zuiden van Libanon. Daarbij zouden 2 mensen zijn gedood. Volgens een Libanese krant zouden er ook meerdere beschietingen door Israëlische troepen zijn geweest. De oud-voorzitter van de VO-raad, dat is de belangenorganisatie van middelbare scholen, die vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen voor scholieren waren heel groot, zei Paul Rozemuller tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hij deed ook een dringende oproep om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. En de Taalhuldeprijs is uitgereikt. Het is een prijs van de Stichting Lezen en Schrijven voor mensen die hard werken om beter te leren lezen en schrijven. De 85-jarige Jaap en zijn zoon André waren ook genomineerd. André ging pas terug naar school om beter te leren lezen. En hij moedigde zijn vader aan om hetzelfde te doen. En die kan het iedereen aanraden.
12: Ik ben er heel open voor. Ik heb die angst heb ik niet gehad en die schaamte heb ik ook niet. Helemaal niet. Maar ik zeg, kom, ga. Ga naar school.
10: Ja, en André, die won uiteindelijk niet. De prijs ging naar Anita en Karim, die ook allebei beter hebben leren schrijven en lezen. Het weer dan vanavond en vannacht blijft het nog lang broeierig warm. Uiteindelijk koelt het niet verder af dan een graad of 20. Nou, morgen wordt het natuurlijk ook weer een hete dag. Vrijdag gaat code oranje dan voor vrijwel heel Nederland gelden, met uitzondering dan van de Wallen.
9: Nou, snel met de voeten in een koud badje en dan gaan wij beginnen. Dankjewel.
8: De avondstart. Angela.

0: Prachtig. Live at Budokan, Peter Frampton, Show Me The Way. Nou, dat vond ik een lekker begin op deze bloedverzengende hete dag.
1: De avond start.
0: Ja, warm welkom. Nou, zeg maar een heet welkom bij je waanzinnige woensdagavondstart. Angela hier en Peter Frampton hadden we net. Wist je dat hij, toen hij 10 jaar oud was, een schoolbandje had samen met, hou je vast, David Bowie? Ja, George and the Dragons noemden ze zich. En dan gingen ze Buddy Holly liedjes spelen tijdens de pauze. Ik zie het zo voor me. 2 van die schattige jongens die het toch wel heel ver geschopt hebben. Zeg, ik ben tot 8 uur bij je met de beste evergreens ooit gemaakt. Onder andere van de Young Rascals, Bee Gees, Armand. Maar eerst even dit.
2: Avondspreuk.
0: Ja, die hebben we weer. Deze komt uit de film Dirty Dancing. Nou, die kennen we allemaal. En daarin zegt de personage Johnny Castle de volgende legendarische woorden.
3: Nobody puts baby in the corner.
0: Oftewel, niemand zet baby in de hoek. En baby was de naam van dat meisje die daar op dat kamp dan heel goed leerde dansen. Maar elke plaat die gaat over een baby of over een hoek. Wij keuren het goed, want het is heel warm vandaag. Dus we gaan helemaal niet streng doen. Nee, helemaal niet. Maar we gaan wel het heel zonnig ook in dit programma houden, hoor. Bijvoorbeeld met Tom Brown. Funky for Jamaica. Stop.

0: Zo'n lekker liedje. Ah ja, helemaal geen fade-out zoals hier staat. Het is gewoon een met een staanslot. Good Loving, wat een lekker liedje, jongens. Young Rascals, we hebben hier toch mee zitten dansen een beetje. En zo koud is het hier niet.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ja, dat brengt ons bij de catacombe der vergetelheid. Een Spotify-playlist die je makkelijk kunt vinden via nporadio5.nl. En dit keer heb ik een kijktip voor je. Ken je namelijk de documentaire Hard-Worn Highways? Ik niet, maar in die film worden enkele grondleggers van de outlaw country-beweging in de jaren 70 gevolgd. Denk aan Towns Van Zandt, Steve Earle en Larry John Wilson. De documentaire begint bij hem in een opnamestudio. Hij is dan net wakker gemaakt na een avondje uit. En moet gelijk aan de bak. Nou, dat is voor Larry John Wilson helemaal geen probleem, want hij neemt onmiddellijk dit liedje op.
2: South Georgia, there's a river called the Ohoopee River, and my people have been living down there, making love and war and babies and liquor for about 285-90 years, and in the meantime, they've corrupted Ohoopee to become the Hoopee.

een fantastische plaat. Barbara Streisand en Barry Gibb, Guilty. Maar toen de tijd werd hij zo vaak gedraaid dat ik kon hem echt niet meer horen. Maar op drums, de legendarische Steve Gadd. Hij werkte met talloze muzikale grootheden, waaronder Steely Dan, Eric Clapton en onze eigen Hermine Durlo. Ken je die? Zij is een voortreffelijke mondharmonica bespeler. En we zouden zo wel een heel jaar avondstarts kunnen vullen met alleen maar liedjes waar Gadd op meespeelt. Als guppie ging hij al met zijn vader mee naar jazzclubs. En dan zag hij mensen zoals Art Blakey, Elvin Jones van de John Coltrane kwartet. En die hebben we hier. Ik zal hem even starten, want dat willen we niet missen natuurlijk. En de avondspreuk van vanavond komt uit de film Dirty Dancing. En daarin zegt Johnny Castle: "Nobody puts baby in a corner." Oftewel, niemand zet baby in de corner. En baby was de naam van de actrice, wel van het meisje van dat kamp waarmee hij zo danst, weet je wel. Nou, laat het weten via de NPO Luister-app. We hebben al geweldige suggesties. Dus wij zijn hier een robbertje aan het vechten welk het gaat worden. Maar misschien heb jij nog wel een betere suggestie. Oké, we gaan John Coltrane kwartet even uitzetten. Want we hebben een nieuwe plaat uit dit jaar. Material Lover van Shanna Spiro.

0: Armand. Eén van hem ben ik uit 67. En dat is toch een ontzettend leuk plaatje. Het is eigenlijk de achterkant van Ben ik te min. Maar eigenlijk was het de tweede single van Armand. En hij haalde alleen maar de tipparaden. Totdat Radio Veronica een paar maanden later de B-kant liet horen. En dat was Ben ik te min. Nou, dat is inmiddels natuurlijk een klassieker.
1: De muzikale drieling.
0: Ja, het is tijd voor een muzikale drieling. Drie platen met één overeenkomst. Nou, jullie zijn er altijd heel fanatiek in. Laat me maar weten wat wij als derde gaan draaien in de serie. Laat maar weten via de NPO Luister-app. We beginnen met Blue Mink.

Ja, dat was Tennessee, Good Morning Judge, uit 1977. En ja, je hebt wat door, hè? Het was natuurlijk de drieling, die hing op de morning. Wat je nu hoort is Albert King, This Is Morning. En nou, de drieling werd ingeluid door Blue Mink. Nou, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. Good Morning Freedom en daarna Al Jarreau, Morning. Prachtig. En we kregen ontzettend veel suggesties binnen. Het allermooiste liedje wat mij betreft is waar Morning in kwam, is dit. Ja, dat is zo mooi. We willen hem eigenlijk helemaal draaien, maar dat kon niet. Jullie appten Morning Has Broken, Cat Stevens, veel mensen ook. En Good Morning Starshine van Oliver werd gemaild door Frans. En Hermine zei Robert Long en Simone Kleinsma, vanmorgen vloog ze nog. Ja, had ook een mooie geweest. Hello Good Morning van Nick McKenzie. Nou, jullie zijn massaal aan het appen geslagen. En Good Morning Judge zat er ook tussen van Vincent. Ja, hartstikke goed. Maar wat er ook een echte hele mooie is, daar kwamen jullie ook mee, is Sheena Easton. Dit is natuurlijk niet Sheena. Dit is Roger Whittaker. Is dit met New World in the Morning. Achterstonden had ik ze weer verkeerd neergezet. Hier komt even Sheena Easton. Ach ja, en wat nog meer. Earth and the Fire, Sunday Morning. En uit 1955, June Christie met Softly. Softly as in a morning shine. Nou, die zit.

Zulke mooie liedjes, ze zou ze allemaal wel willen draaien. Over the Beautiful Morning van Ray Charles werd ook genoemd. En dan ook zo leuk, Albert West uit 83, Treat Me Gently in the Morning.

Ja, dat was toch een ontzettende lieve man. Nou, dat was weer genieten, jongens. Dankjewel voor het meedoen. Echt massaal geappt allemaal. Morgen hebben we weer een nieuwe opgave voor je. We gaan door met Jackie Wilson en Baby Workout. Hey!

0: Het was een Europese hit. Overal klonk deze plaat uit de radio uit 1980 natuurlijk. Spargo.
1: De avondspreuk.
0: Ja, en die komt van de film Dirty Dancing. En daarin zit Johnny Castle. Nobody puts baby in a corner. Oftewel, niemand zet baby in een hoek. Nou, wij konden die hoek en die baby gewoon niet weerstaan. Ik vond dit een geweldige suggestie. Dr. Hook, Baby Makes a Blue Jeans Talk.

Ja, hier word ik gewoon heel blij van. Dr. Hook, Baby Makes a Blue Jeans Talk. En met dank aan Ellen, want zij kwam met deze suggestie naar aanleiding van de avondspreuk uit Dirty Dancing, Nobody Puts Baby in a Corner. Dus we hadden Dr. Hook en hadden een baby. Nou, ik vond hem helemaal goed. We gaan alweer bijna naar het nieuws, maar we gaan eerst nog even naar 1932. Mad About the Boy met Gertrude Lawrence klonk zo.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Huh? Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechisch Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland voor 6 miljard euro 8 kleinere fregatten, zegt correspondent Charlotte Waiers.
15: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
14: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit in de Filipijnen. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder dat ze het zelf wisten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek bleek het om een rog te gaan. En waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. Het weer, het blijft nog lang warmer dan 30 graden vanavond. En komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet. En dan kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Wat een prachtig plaatje. Nina Simone, aan het begin van je tweede ronde woensdagavondstart. En de avondster van deze hele week is Billy Preston. En die man, ik wist al wie hij was, maar ik ben zo onder de indruk van hem. Straks alles over zijn muzikale invloeden. En de huisband staat ook weer klaar voor een kerstverse notenkraker. Blijf gekluisterd aan het apparaat en wie weet win je wel de muzieksleutel hangen. Op tour wordt Daryl van Daryl en Oates, van Hall & Oates, vaak Darylpedia genoemd. Want het schijnt zo'n boekenwurm te zijn. En hij is dol op geschiedenis. En dan als hij ergens is, dan wil hij nog wel eens wat feitjes strooien. We gaan naar ze luisteren.

0: David Bowie, de Jean Genie uit 73.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: We reizen af naar 1962 en we zijn net op tijd om een concert bij te wonen van Count Basie en hun nieuwe zanger O.C. Smith.
2: Thank you. And now, ladies and gentlemen, we'd like you to know O.C. Smith.

Oh, wat een heerlijk liedje. Deed I Do heet dit liedje voor O.C. Smith. Is dit de doorbraak? Daar had u op gehoopt. Hij blijft bij Count Basie tot 1965 en gaat daarna solo verder. Met succes. Nou, je hoort hem nu met een nummer waar Kenny Rogers in de jaren 70 mee aan de haal ging. Maar hij is eigenlijk van O.C. Smith. Was de eerste in 1968 met The Son of Hickory Hollis Tramp.

0: Past goed bij de hitte van vandaag. Bob Marley en de Wailers, Could You Be Loved. En wij zongen hem alweer vrolijk mee. Theezakje, je hoort het duidelijk. Ja.
1: De Avondster.
0: Ja, we schijnen ons lichtje deze hele week op Billy Preston. Als klein mannetje van 3 leerde hij zichzelf piano spelen. En hij bekwaamde zich in allerlei muzikale stromingen. In de kerk leerde hij gospel. En op zijn 11e speelde hij in een film De Jonge... W.C. Handy. En W.C. Handy was een geweldige bluesmuzikant. Je hoort hier hem op de achtergrond met zijn St. Louis Blues. Het komt uit 1914, moet je horen. Ach, ik vind dat zo meesterlijk. En omdat hij al zo vroeg begon, werd hij omringd door zijn muzikale helden. Op zijn 15e toerde hij al met Little Richard. En later speelde hij mee op albums van Sam Cooke en Ray Charles. En die werden dan weer fan van hem. Legendarisch werd de samenwerking van Billy Preston en Ray Charles bij de Sullivan Show, Double O Soul. Daar gaan we naar luisteren.
2: Thank you, Ed, and thank you, ladies and gentlemen. Now here's Mr. Billy Preston to lead us off.

Wat een geweldige stem ook. The Ronettes, Baby I Love You uit 1964. En toen wisten ze nog niet dat ze 2 jaar later het voorprogramma zouden gaan verzorgen voor de Beatles. Tijdens hun laatste Amerikaanse tour. Nou, we hebben straks weer een notenkraker voor je. En het is echt verschrikkelijk. Je krijgt even een snippert van me. Hier komt ie. Oké. Je dacht dat er geen einde aan zou komen. Ja, ik denk dat ik weet wat het is. Al, straks ga ik hem helemaal draaien en dan mag je bellen. En dan win je misschien wel die fantastische sleutelhanger. Maar nu eerst gaan we even een liedje draaien dat je extra vaak hoort op deze maand op NPO Radio 5. Raccoon featuring Faela, Daffodils.

Ah, Bob and Earl, Dancing Everywhere uit de 69. De Rode Kraker. Nou, ik heb nog niet eerder meegemaakt, hè, Grady? Jij ook niet, dat er zoveel mensen het al geraden hebben. Maar je moet natuurlijk wel bellen. We gaan eerst even de opname even draaien en dan weet heel Nederland. Het telefoonnummer ga ik ook nog even zeggen. 0800-3000-555. 0800-3000-555. En als je die sleutel hangen wil winnen, dan moet je even bellen. Maar hier is de opdracht.

0: Oh. Hij houdt in één keer op. Wat jammer nou. Ik vond het zo. Zullen we hem nog een keertje doen? Oh, we hebben al iemand aan de lijn. Oh, we hebben al iemand aan de lijn. Goedenavond met Angela.
1: Goedenavond, Lieve Hagenaars.
0: Ja, jij dacht ik weet het, dus ik ga het even snel even bellen. Vertel eens.
1: Ja, nou ik dacht het is even bij je mooie zomer.
0: Ja, en het is wel zo jammer dat ik hem gewoon dat ik hem gewoon verknald heb, dat hij eruit ging. Maar je bent wel helemaal goed hoor. En,
1: wat leuk.
0: Ja, en het leuke is dat je bent niet de enige, want die app die ging helemaal kapot hier. Maar je moest natuurlijk even bellen, dus dat heb jij gedaan. En het is nog lang niet voorbij die mooie zomer, zou ik je vertellen.
1: Nee,
0: heb je het een beetje uitgehouden vandaag?
1: Ja, jawel hoor. Een beetje binnengebleven. En ik mag door omstandigheden niet het water in. Dus dat is prima gelukt. Ja.
0: Oh, maar dan is het wel moeilijk. Want dan kan je bijna niet afkoelen.
1: Nee, nou, een beetje binnen blijven, rustig houden en kijken wat er wel kan.
0: Nou, dan weet je, dan gaan wij speciaal voor jou gewoon Gerard Cox met Het is weer voorbij die mooie zomer draaien.
1: Hartstikke leuk.
0: Omdat jij niet het water in mag en ik straks de gracht in duik. Ja, dan. Ja, hey, dankjewel. En blijf even aan de lijn, want Grady gaat

0: Oh. Hij houdt in één keer op. Wat jammer nou. Ik vond het zo. Zullen we hem nog een keertje doen? Oh, we hebben al iemand aan de lijn? Oh, we hebben al iemand aan de lijn. Goedenavond met Angela.
1: Goedenavond, Lied Hagenaars.
0: Ja, jij dacht ik weet het, dus ik ga het even snel even bellen. Vertel eens.
1: Ja. Nou, ik dacht, het is even bij je mooie zomer.
0: Ja, en het is wel zo jammer dat ik hem gewoon, dat ik hem gewoon verknald heb, dat hij eruit ging. Maar je bent wel helemaal goed, hoor. En,
1: wat leuk.
0: Ja, en het leuke is dat je bent niet de enige, want die app die ging helemaal kapot hier. Maar je moest natuurlijk even bellen, dus dat heb jij gedaan. En het is nog lang niet voorbij, die mooie zomer, zou ik je vertellen.
1: Nee, hè?
0: Nee, heb je het een beetje uitgehouden vandaag?
1: Ja, jawel hoor. Een beetje binnengebleven. En ik mag door omstandigheden niet het water in. Dus dat is prima gelukt. Ja.
0: Oh, maar dan is het wel moeilijk. Want dan kan je bijna niet afkoelen.
1: Nee, nou, een beetje binnen blijven, rustig houden en kijken wat er wel kan.
0: Nou, dan weet je, dan gaan wij speciaal voor jou gewoon Gerard Cox met Het is weer voorbij, die mooie zomer draaien.
1: Hartstikke leuk.
0: Omdat jij niet het water in mag en ik straks de gracht in duik. Ja, dan. Ja, hey, dankjewel. En blijf even aan de lijn, want Grady gaat dan even je adres opschrijven. En dan gaan wij luisteren naar Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

Nou, degene die een beetje aan het indommelen was van de hitte, die is nu wakker. En Jaap, die app, prachtig. Vieze set. Ah, ik ga 1 keer per 3 jaar naar het concert. Nou, fijn dat ik jou blij mocht maken. Van het album Red Skies Over Paradise. Marlies uit 81. We gaan door met Bonnie Raitt. And Something to Talk About. Oh, van dat prachtige album.

The Jam and a Town Called Malice. Oh, heerlijk. Nou, tot zover je woensdagavondstart. Morgen zijn we er weer. En voor nu veel plezier met Gerja, die staat alweer te trappelen. We gaan eruit met Cool and the Gang. Met een heel toepasselijk liedje. Too Hot. Dag, lieve mensen. Tot morgen.

0: samen mag.
1: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: De hele dag door.
9: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
11: Memphis Depay schiet.
12: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
9: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
14: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: Wie luistert, weet meer.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 8.
0: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten, waarbij 2 doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna 9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
11: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
0: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait, kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
21: De avond van 5. Gerja Wolf.

Do you feel the magic? Michael McDonald en Sweet Freedom. Ja, na het succes van All My Own met Patti LaBelle scoort Michael McDonald in 86 opnieuw een enorme hit met dit nummer. En het is een heerlijk begin van de uitzending. Lekker tropisch, zegt Martien. Nou jongens, welkom op de app.

0: avond van 5. Fijn dat je luistert en neem lekker plaats. Tot 11 uur zijn Niels en ik bij je op deze woensdag de 24e juni alweer. Zometeen, waar is Bob? Hij is in Amerika, Canada of Mexico. Hij gaat mee met het WK voetbal. Hij maakt een roadtrip door de 3 organiserende landen. En aan jou de taak om te raden waar hij vanavond staat. Je krijgt deze uitzending, net als anders, 3 hints. En de eerste die staat al voor je klaar. Fijn dat jij er ook weer bent, Niels.
1: Yes.
0: Een beetje cool kunnen houden vandaag?
1: Ja, dat ging redelijk.
0: Ja? Oké.
1: Gewoon rustig aan, niet te veel bewegen.
0: Ja, hè? Ik sprak vanmiddag een warmteprofessor, een heuse warmteprofessor, Maria. En ze zei, je moet eigenlijk doen wat je altijd doet, maar dan 's ochtends vroeg. Dus gewoon wel sporten, maar dan 's ochtends vroeg.
1: Ja.
0: En alles even een tandje langzaam.
1: Ja, je moet een beetje, ja, niet shocken, maar gewoon rustig aan en zo inderdaad. Maar goed, ik moet zeggen, hier op kantoor
0: hier
1: airco,
0: is goed.
1: Dus
0: ja,
1: op zich heb je dan het idee dat het, als je eronder zit, zoals vanmiddag, dan had ik het idee van...
0: Trui aan.
1: Ja, bijna wel.
0: Bijna wel, hè. Ja,
1: vergeet je dat het buiten zo warm is.
0: Nou, hier in de studio is het toch nog wel weer lekker warm, kan ik zeggen, met alle apparatuur die staat te loeien. Maar het is prima te doen, hoor. En we hebben lekker wat drinken erbij, dus het gaat helemaal goed komen. De komende uren, ze zijn gevuld met de allerlekkerste muziek. Bijvoorbeeld van Lou Reed. Hij schrijft met Perfect Day misschien wel het mooiste misleidende liedje uit de popgeschiedenis. Eerst neemt hij mee op een zorgeloze dag vol kleine geluksmomenten. Maar het nummer heeft ook iets weemoedigs, vind je niet? Fans die zoeken al jaren allerlei betekenissen achter dit nummer. Maar volgens Lou Reed gaat het gewoon over een liefdesrelatie. Ach ja, waar zou het anders over kunnen gaan?
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Ja, en Vincent die appt naar de NPO Luister-app. Hij zegt, afgelopen maandag zagen wij Duran Duran live in Tilburg. En ze maakten daar een prachtige cover van Perfect Day van Lou Reed. En die hoorde je voor Vanessa Paradis. Ja, niet die cover, maar dat hoorde je Lou Reed zelf met zijn Perfect Day. Dan wat anders. Een blik uit de hemel op je leven. Gesprekken over geloof en grote levensvragen. En Rachel Rozier. Dat is het nieuwe jasje van Adieu God. Dat sinds dit seizoen Adieu volgende kaart heet. De basis blijft hetzelfde. Een goed gesprek over waar het in het leven nou werkelijk om draait. Vorige week was de eerste aflevering. En morgen schuift presentatrice Evi Hansen aan. En ik heb Rachel aan de telefoon. Goedenavond, Rachel.
1: Goedenavond.
0: Dus moest je lang twijfelen toen je de kans kreeg om voor Adieu deze gesprekken te voeren?
1: Nou, nee, twijfelen geen moment, geloof ik. Nee, toen ik deze kans kreeg, heb ik natuurlijk met beide handen aangegrepen. Ja, nee, het is natuurlijk fantastisch. Ja, een interviewprogramma en met mensen lange gesprekken voeren.
0: Ja.
1: Ja, het is natuurlijk een hele grote eer en superleuk om te doen ook.
0: Hé, want ik zag de eerste aflevering en je nam Jona van Loenen mee, de studio Annex de Hemel in. Is dat bewust gekozen? Waarom de hemel?
1: Nou, we zochten natuurlijk een nieuw jasje. Thijs heeft afscheid genomen. En wij zochten naar een nieuwe vorm. En we vonden, de hemel is natuurlijk een beetje een knipoog. Maar vonden we ook wel een mooie metafoor. Gewoon eens van bovenaf terug te kijken. En te praten over het leven dat mensen tot dan toe geleefd hebben.
0: Ja.
1: En de ervaringen die ze gehad hebben. En de lessen die ze geleerd hebben. Dus, en het is natuurlijk een geloofsgesprek. En dat blijft het. Dat was het met Thijs en dat blijft het nog steeds.
0: Ja.
1: Dus, ja, vanuit verschillende hoeken dachten we dat is wel passend.
0: Ja, precies. Want met Thijs ging het vooral ook over die kerkverlating. Hè? Mensen zijn op enig moment hebben ze die kerk verlaten, Adieu God. En welke draai geeft Rachel aan het programma?
1: Nou ja, inderdaad, dat zeg je eigenlijk heel mooi. Ja, toen Thijs begon, zijn generatiegenoten die stopten allemaal met naar de kerk gaan.
0: Ja.
1: En in mijn generatie merk je eigenlijk niet zo dat mensen niet zozeer opgroeien in de kerk. Dus die ballast die veel leeftijdsgenoten van Thijs hebben, die heeft deze nieuwe generatie niet heel erg. Soms ook nog wel hoor.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat mensen niet nog steeds grote levensvragen hebben en daarover na willen denken en dingen meemaken die ze een bepaald perspectief geven over wat het leven is in de werkelijkheid. Ja.
0: Want er zijn wel degelijk heel veel mensen op zoek volgens mij. Niet zozeer dan binnen de kerk of wat dan ook. Misschien de manier waarop wij het allemaal gewend zijn geweest. Maar mensen vragen zich wel degelijk af, is dit het nu, dit leven? Of is er niet meer tussen hemel en aarde? En ja, welke ken je welke levensvragen komen er terug in je gesprekken?
1: Ja, kijk, het gaat aan de hand van kaarten. Dus die kaarten, er staan vaak wat prikkelende stellingen of uitspraken op. En daar moet de gast zich dan naar verhouden. Maar alle thema's. Dus en het is natuurlijk ook afhankelijk van wat deze persoon zelf heeft meegemaakt in zijn of haar leven. Dat is natuurlijk ook leuk dat iedereen heeft weer zo'n uniek leven. Dus je hebt nooit twee keer dezelfde gesprekken. Maar het gaat altijd over liefde en rouw en verlies en lijden en dingen die mensen hebben meegemaakt. Ja. Dat is gewoon de grote thema's. Ja.
0: Zijn het ook vragen die echt bij jouw generatie horen?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk misschien wel dat alle mensen over alle eeuwen heen wel deze vragen zichzelf gesteld hebben. En dus dat is ook natuurlijk wel heel interessant. Dat vragen zijn die denk ik voor elke generatie wel herkenbaar zijn. En iedereen geeft daar weer op een eigen manier soort invulling aan. Maar ik denk wel dat het een universele vraag zijn. En dat is ook wel leuk, want of je nou een kunstenaar bent of een bekende acteur of een rijke miljonair bent, die hebben we allemaal tegenover ons.
0: Ja.
1: Dat doet er eigenlijk allemaal niet zo toe, want de levens die ze leiden en de vragen die ze waar ze geen antwoorden op hebben of juist wel, die zijn eigenlijk wel heel hetzelfde voor iedereen.
0: Ja,
1: en herkenbaar.
0: Nou, mooi. Morgen zit Evi Hansen bij je in de studio. Wat is jou bijgebleven? Ja, precies, bij jou een plekje in de hemel. Wat is jou bijgebleven van dat gesprek?
1: Ja, het is ook een mooi gesprek. Ja, Evi Hansen is een heel leuk mens, sowieso. Dus, en vond het ook heel leuk om dit gesprek te voeren. Je had er ook echt heel veel zin in. Dus ik herinner me gewoon dat ik gewoon ook met een soort van dat ik echt wel van haar was gaan houden, zeg maar, ook na dat gesprek.
2: Ja.
1: Maar ze is gewoon heel openhartig, veel meegemaakt ook. Ze heeft het over de moeders. Ik bedoel, als je even je hand zo leuk vindt en je vindt het leuk om wat meer te horen over haar leven en over hoe ze in het leven staat, dan zou ik zeker aanraden om te kijken. Ja,
0: ja, leuk, ga ik zeker doen. Hey, en als jij het nou voor het zeggen had, hè, wie zou je nou absoluut nog heel graag eens een keer willen spreken in Adieu?
1: Oh man, wat moet ik vragen.
0: Had ik mee moeten beginnen, had je er even over na kunnen denken.
1: Ja, ja, precies. Ik zou het wel leuk vinden om Thijs een keer te interviewen.
0: Oh ja.
1: Misschien, over een paar jaar. Als hij een tijdje
0: In de Tweede Kamer zit,
1: dan kijken of wat hij daar allemaal mee maakt.
0: Oh, dat vind ik een goeie. Die houden we in ons achterhoofd. Rachel, hartstikke bedankt voor je toelichting. En Adieu, volgende kaart is morgenavond en alle daaropvolgende donderdagen te zien. Om 22:45 s'avonds bij de EO op NPO 2. Dankjewel, hè.
1: Yes. Dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Hoi.
0: Dag.
1: Fijne avond.

0: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

0: Volgens Frits Spits, nou, die kan het weten, heeft dit nummer de beste Nederlandstalige poptekst. Simpel, maar spannend. Romantisch, vitaal en meesterlijk.
1: Waar is Bob?
0: Bob is ergens in Noord-Amerika, waar momenteel het WK voetbal wordt georganiseerd. Maar waar die is, ja, is het in Mexico, is het in Amerika, is het in Canada? Dat is voor jou een vraag en voor hem een weet. Je krijgt van mij 3 hints en dit is de eerste hint.
2: Ik mag dan wel Bob heten. De Bob, haha. Maar als ik in deze omgeving loop met al die, conculega's... dan maakt me dat wel heel bescheiden. Waar ik ben? Ja, dat lees ik daar.
0: Ah, oké. Nou, dat is een flinke goede eerste hint, kan ik zeggen, Niels. Dat heb je goed gedaan.
3: Ja, jij weet het al.
0: Ik weet het nu al, ja. Ja.
3: Oh,
0: ja.
3: Man.
0: Ja, nee, ik ben er geweest ook ooit. Ik heb het gezien, zeg maar. Ik heb het gezien vanuit de verte. Dat was hartstikke mooi.
3: Je voelde je ook
0: nee,
3: onder
0: niet.
3: Je
0: nee, oh nee, helemaal niet. Nee. Nee, toen nog helemaal niet. Als ik nu zou gaan, misschien... Nee, ook niet. Nee, oh, helemaal niet. Maar het is een prachtige, nou, een prachtige plek. Mooi, weet ik eigenlijk ook niet eens.
3: Het is een iconische plek.
0: Het is een iconische plek. Ook lekker warm, kan ik je ook vertellen.
3: Ja. Heb je waarschijnlijk het idee dat als je dat... Eenmaal, als je daar bent en als je dat ziet, dan denk je, ja, dit ken ik wel. Mm-hmm. Terwijl je er waarschijnlijk nooit geweest bent.
0: Precies. Je hebt het heel vaak gezien.
3: Je hebt het zo vaak gezien.
0: Ja, ja, ja.
3: En die gaan we nog meer weggeven. Dus er komen nog 2 hints.
0: Ja, nog 2 hints. Nou, als jij nu al weet waar Bob staat, mag je dat laten weten via de NPO Luister-app. Hij staat net als anders de hele avond voor je open. Pedro, ja hoor, ik weet zeker, jij gaat het vanavond ook raden, want je appt nu naar de studio. Oh, nou, ik niet. Ik weet zeker, Pedro, blijf luisteren en dan kom jij er ook achter.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is Bob?

0: Mama Cass en Getting Better Every Day. Nou, morgen wordt het nog iets warmer, geloof ik. En vrijdag is de warmste dag. En daarna wordt het weer wat koeler. En daarna wordt het volgende week is het gewoon in één keer weer 19 graden. Dus er is altijd hoop op betere dagen. Ken je hem nog? Sandra Kim. Zij schreef in 1986 geschiedenis met dit liedje J'aime la vie. Het lied waarmee ze voor België het Eurovisie Songfestival won. En ze was pas 13 jaar oud. Heel knap. Maar ze voelde zich dan ook als een vis in het water op het podium.
1: Op het podium, ik was helemaal op mijn gemak. Het was heel tof om te doen. Ik was zo blij. En je voelde het op de beelden. Die kleine meisjes met die pakje fuchsia en wit. En ook de J'aime la vie was perfect geschreven voor een kleine meisje.
0: Ja, perfect geschreven voor een kleine meisje. Ja, die bijzondere overwinning voor Sandra zorgde wel voor een beetje problemen. Want miljoenen platen had ze verkocht, maar ze moest ook naar school. En eigenlijk wilde ze dat ook wel heel graag. Want achteraf gezien was 13 jaar misschien ook toch wel een beetje jong.
1: Ik ben een beetje droevig als ik kijk die kleine Sandra Kim van toen. Het was nog niet klaar. Het was te vroeg voor een kleine meisje van 13,5.
0: Ja, dan ben je 13 en dan ben je heel erg jong. En dan duik je met je snuffert de showbiz in. Eigenlijk had ze hele andere dromen.
1: Mijn droom was to be een hairstylist. So. Helemaal iets anders, maar bonsoir. Nu, ik ben een zangeres, ik ben blij.
0: Nou, gelukkig heeft ze vrede met haar levenslot. En ze kan dan na 40 jaar kan ze nog altijd van harte zeggen... J'aime la vie, ik hou van het leven.

Gerre zegt, goedenavond Gerre, je had mij geen groter plezier kunnen doen als met deze prachtige plaat van José Feliciano. Ondanks de warmte heb ik kippenvel. Die houden we erin en er komt nog 2 uur kippenvel aan, kan ik je verklappen. En we gaan richting het nieuws van 9 uur en dat doen we met Smokey Robinson en The Tracks of Mind.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zane van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: De hele dag door.
11: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
12: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
11: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
14: ANWB en gaan.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van zijn land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen, nu de oorlog voorbij is, vrijwillig terugkeren.
19: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in het gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
18: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nu nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden van het land en in het noorden van Limburg. Het weer vanavond blijft nog lang warm, een hoop nog hoger dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
20: De avond van 5. Ger Jan Wolf.

0: Een prachtig nummer met een mooie boodschap. Een boodschap van verbondenheid. In de oorspronkelijke tekst was veel politieker, maar Robert Palmer maakt er een nummer van waarin die mensen samenbrengt. En die positieve boodschap die spreekt zelfs religieuze organisaties aan. Hè? En dit warme Caribische sfeer die komt van een periode waarin Robert Palmer op de Bahama's woonde. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. Blijf dat lekker doen, want tot 11 uur houden Niels en ik je gezelschap vanavond. En zometeen gaat de avond van 5 douche aan, dan spelen we Shower Power. En Bob heeft een tweede hint over de plek waar hij vanavond staat. En ik zie echt heel veel antwoorden binnenkomen. Nog geen goeie, hè, Niels, voor mij?
1: Nee. Jij had het al helemaal voor je. Maar ik zie op de app inderdaad nog dus iedereen die al een poging heeft gewaagd naar de tweede hint gewoon nog lekker een keer meedoen.
0: Precies.
1: Want wat zien we? Mount Rushmore.
0: Ja, ik zie veel Utah. De provincie Utah zijn heel veel mensen. De ene in Salt Lake City.
1: Klopt. En mensen zijn al creatief aan het puzzelen met de naam van Bob. Ja. Want zou die ergens op een plek staan die wat te maken heeft met zijn naam?
0: Ja, precies. Ik zie hier Bob Hope Airport in Hollywood. Vind ik ook een hele grappige gevonden. En Willeke zegt in de plaats Point Roberts. En die wordt liefkozend Point Bob genoemd. Ja, dat is zo'n creatieve. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik vind het zo knap van
1: je. Ik krijg allemaal ideeën ook.
0: Ja, je weet
1: dat ik Bob daar nog eens een keer naartoe stuur dan.
0: Precies, ja. Als die weer terug is. Presidential Libraries, zegt Jaap. Of Mount Rushmore. Nou, die zei jij ook al. Dus er zijn veel antwoorden binnengekomen, maar nog geen goeie. Dus zometeen de tweede hint. En misschien dat die een stukje verder helpt. Wan, de hoofdrol die is en die blijft voor de muziek. De mondharmonica-solo op There Must Be an Angel, je weet wel, dat nummer van de Eurythmics, die komt van niemand minder dan mijn muzikale held Stevie Wonder. Annie Lennox en Dave Stewart die wachten tijdens de opname urenlang op Stevie's komst. En ze beginnen zichzelf af te vragen, zou die nog wel komen? Maar laat op de avond, klop klop, ja hoor, daar komt Stevie Wonder de studio binnen. En volgens Annie Lennox is hij niet alleen een geweldige muzikant, maar is die ook absoluut het wachten waard?

0: The Summer Wind van Frank Sinatra. Nou, die wind is momenteel ook heel warm, kan ik je vertellen. En Kees Ebt, hij zegt heerlijke muziek van The Voice himself.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, ik zal het nog weer eens zeggen. De muzieksamensteller van dit programma is Arjan de Ruiter. En hem moet ik bedanken voor al die heerlijke muziek. En natuurlijk hebben we regelmatig contact. En hij weet waar ik van hou. En dat plant u ook regelmatig in. Maar het is Arjan die de boel in elkaar schuift. Dus als jullie genieten van de muziek, dan weet je waar je zijn moet voor je complimenten. Is toch maar eens goed om af en toe even te noemen. Dan is de douche aan. En hij is lekker koud vanavond. Koud water gebruiken, want dat mag wel eens een keertje. En daar wordt naar hartelust onder gezongen. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. Als je meespeelt, dan maak je kans op die strandlaken. Het strandlaken van de avond van vijf. En hij is echt prachtig. Moet je raden wat dit is?
2: Life's so lazy.
0: Vooral dat laatste hikje erin.
3: Wow. Ik krijg even een...
0: Ja, de shot van het koude water.
3: Ja, ik wil zeggen, weet je, als je dan... Iemand zet beneden even het warme aan.
0: Ja, dat had je vroeger inderdaad. Hè? Als je moeder dan beneden de kraan aan deed, dan stond jij in één keer onder de koude
3: douche. Ja. Of niet.
0: Ja,
3: nu wel lekker.
0: Ja, nu zou ik het inderdaad niet erg vinden. Maar normaal gesproken. Maar goed, weet jij van wie het origineel is? En ik wil de titel en de uitvoerende van je horen. En ik zal hem nog één keer laten horen, omdat hij zo leuk is.
2: So lazy.
0: 0800-3000-555 of een appje naar de NPO Luister-app.
1: E ora, musica italiana.
4: La sera della 5 è fantastica.

0: Brian Ferry and the Price of Love. Als hij het in 76 opneemt, dan is het nummer van de Everly Brothers al ruim 10 jaar oud. En met zijn cover van Brian Ferry, dan ja, brengt hij het liedje opnieuw weer onder de aandacht van een groot publiek. Het krijgt weer een heel nieuw elan. En daarna volgen er nog meer covers, andere versies van onder andere Status Quo. En later ook nog Robson en Jerome. Ja, geweldig. Het blijft een lekker. Ik denk, als je al even aan het indutten was, dan ben je nu weer helemaal wakker volgens mij.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, als je dan toch wakker bent, dan kan je net zo goed even onder die douche stappen. Goedenavond, Hilda.
2: Goedenavond, Gerja.
0: Dag, hoe is het ermee?
2: Warm.
0: Ik dacht, ik ga er niet naar vragen, want die vraag die zul je wel 100 keer per dag krijgen. Het is het eerste wat mensen tegen elkaar zeggen vandaag de dag, hè?
2: Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Ja. Heb je er last van of niet? Ben jij een van die kwetsbare mensen?
2: Ja, ik ben wat ouder en ik kan er heel slecht tegen.
0: Ja. Ja, je bent niet de enige die er slecht tegen kan. Maar kun je het in huis een beetje koel houden of niet?
2: We hebben airco.
0: Oh, wauw. Oh, dan heb je meer dan ik. Dat heb ik niet. Ik heb airco.
2: Ja, wij wel.
0: Nou, maar dat is wel heel fijn dat je dat hebt. Dan kun je in elk geval ook koel slapen s'nachts. Dan kost het je niet je nachtrust. Zeggen ze dan, hè?
2: Nee, dat klopt.
0: Nee. Hé, hey, jij hoorde het fragmentje. Ik laat hem nog even één keer horen. Mensen vinden hem zo leuk op de apps. Die vinden die stem zo geweldig. Hier komt hij nog één keer. En dat hikje aan het einde. Vertel, wie denk jij dat het is? Wat is het titel en de uitvoerende?
2: Nou, het is in ieder geval... zijn het de Kings.
0: Ja.
2: En met Roger Daltrey.
0: Wie zeg je?
2: Roger Daltrey.
0: Oh, Roger Daltrey. Maar de titel van het liedje zoek ik nog.
2: Lazy Sunday.
0: Oh, nee. Helaas, die is het niet. Ik had hem graag goed willen keuren, maar het is niet Lazy Sunday. Dat is nou jammer, Hilda.
2: Ja.
0: Ja. Oh, ja. Nou, dan gaat hij over. Gaan we even kijken of we nog iemand anders kunnen vinden. En dan draai ik onder... Oh, ja? Nog een oproepje doen? Ja? Zeg het maar even gewoon door de microfoon.
3: Nou, gewoon wie er is belt.
0: Ja, ik zou zeggen, weet jij het antwoord wel? Het is dus inderdaad de Kings, dat was goed. Maar welk liedje is het? Bel even 0800-3000-555. En dan gaan we eens even kijken wie we aan de telefoon kunnen krijgen. Mag ik jou bedanken, Hilda?
2: Graag gedaan.
0: Oké, doei. Goedenavond, wie heb ik aan de telefoon?
4: Simone.
0: Hi Simone.
4: Hi.
0: Waar bel je vandaan?
4: Ik bel uit Haarlem, vanuit mijn tuin.
0: Vanuit je tuin. Oh, wat heerlijk. Jij zit lekker in je tuin en is het daar een beetje goed uit te houden?
4: Nou, nu net wel.
0: Net wel, oké.
4: Okay. Ja, precies.
0: Gelukkig.
4: De avond is gevallen.
0: Ja,
4: dus,
0: ja.
4: Er staat een heel klein licht briesje.
0: Oh, heerlijk. Nog even en ik kom erbij zitten. Hé, hey, vertel eens, het was The Kings en welk liedje ging het over?
4: Waterloo Sunset.
0: Ja!
5: Hartstikke goed.
0: Hartstikke goed. Nou, het strandlaken van de avond van 5 komt jouw kant op, Simone. We gaan hem naar Haarlem sturen. Ik geef je even terug aan Niels, dan gaat hij jouw gegevens even noteren. En dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt.
4: Oké, dankjewel.
0: Leuk dat je meedeed, Simone. Fijne avond, hè?
4: Dank je, jij ook.
0: Doei.
4: Doei.

0: mooie samenwerking tussen Hanamé en Bluff. Ik ben niet meer bang. En Hanamé groeide op met Bluff, dus het voelde voor haar als een droom om samen met bassist Peter Slager aan een nieuw liedje te werken. En ze zat dat nummer te schrijven en ze denkt, ik mis nog iets. Ik mis een mannenstem. Ja, en dan is de keuze snel gemaakt, Pascal Jacobsen. En toen hij het liedje hoorde, was hij meteen overtuigd. Yes, zegt hij, ik zing hem de hele tijd onder de douche. Hey, misschien kunnen we hem een keer vragen, wat shower power?
1: Ha. Waar is Bob?
0: Ondertussen staat Bob op de plek waar hij staat. En dan is het aan ons, of liever gezegd aan jou, om te raden waar hij staat. Dit is hint nummer 2.
2: Dit is heel goed zichtbaar, al decennia lang. Hoewel het eigenlijk helemaal niet de bedoeling was dat dit zo lang zou blijven staan. Maar goed, joh, niemand associeert dit meer met een makelaar.
0: Oké, nou, ja, spannend. Deze snap ik niet meteen helemaal, maar dat geeft niet. Ik kan ook niet altijd in de krochten van jouw fantasieën kijken, Niels.
3: Ja, krochten van mij, van het klinkt alsof ik een heel duistere...
0: Oh nee, helemaal niet. Nee. Maar jij maakt soms afslagen en denkt van, oh, zoals deze. Die makelaar, die... Nou ja, waarschijnlijk zeg ik over een uur, oh tuurlijk, nou heb ik hem door. Misschien ook niet, maar...
3: Nee, tuurlijk wel.
0: Ja? Oké, nou, ik ben benieuwd. Als jij denkt te weten waar die staat, laat het me weten via de NPO Luister-app. Je hebt nog een uurtje de tijd en rond 11:30, dan trekken we een winnaar uit die rode hoge hoed.

0: oudje uit 1958, de Everly Brothers en Bye Bye Love. En daarvoor hoorde je Anita Meijer met Idaho. En misschien zou Bob daar staan. Dat zou kunnen, maar het is het niet. Overnachten bij wildvreemden, dat noemen we couchsurfen en dat kennen we wel. Maar ook voor camperaars neemt het aanbod rap toe. En dat komt onder andere door Lieke Kooijman. Zij ontwikkelt WOMO. Die kende ik nog niet. Ik ken wel FOMO, maar WOMO kende ik nog niet. Welkom op mijn oprit, betekent het. Het concept is simpel. Een plek zoeken, een afspraak maken en je camper op de oprit parkeren. Daar wil ik meer van weten. Lieke, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dag. WOMO, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vind het een mooi concept. Ik kende het voor lopers en voor fietsers, maar niet voor camperaars. Is dit helemaal nieuw?
1: Wel in Europa.
0: Ja.
1: Want ik reisde 2 jaar geleden zelf in mijn camper door Europa en ik woonde erin. En toen ben ik zelf op dit idee gekomen. Omdat ik af en toe bij locals op de oprit werd uitgenodigd of in het weiland. En dat was echt zo ontzettend leuk, want je bent meteen onder de mensen.
0: Ja.
1: En toen ging ik op zoek van, bestaat zoiets al? Of meer van, willen meer mensen dit? Vind ik het alleen leuk of vinden anderen het ook leuk? En om dat uit te proberen ben ik een Facebookgroep begonnen en zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Oké, want jij reisde door Europa met je camper, zei je. En ja, hoe kwam je daar op het idee om gewoon maar bij mensen aan te bellen en zeggen, joh, mag ik hier mijn camper neerzetten? Of werd je uitgenodigd?
1: Nou, ik werd eigenlijk uitgenodigd. Want ik stond heel vaak in het wild. Ik had ook een camper daarop gebouwd, dus helemaal zelfvoorzienend. En ik vond op campings, dan kom je weer aan. Ik weet niet, dat lag me minder. Dus als ik in dorpjes was of bij cafeetjes en ik raakte met mensen aan het praten, dan werd ik wel eens uitgenodigd. Nou, dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
0: Ja, en op Facebook begint het dus aardig te groeien, heb ik door.
1: Ja.
0: Blijkbaar is er dus wel behoefte aan.
1: Ja, dat blijkt. Ja, ja, dat wist ik ook niet. Ik dacht, ik test het. En eigenlijk is het al heel snel groter geworden. We hebben een Google kaart gemaakt, ik en 2 beheerders.
0: Ja.
1: En daar hebben we alle opritten op gezet. En mensen die dan in de Facebookgroep zitten, die kunnen dan een plekje of een oprit via Facebook benaderen. Door de naam in te zoeken, in te vullen. En zo is het eigenlijk gegroeid. Ja.
0: Ja. Hey, en wat is nou het mooie aan deze vorm van reizen en overnachten bij mensen die je niet kent?
1: Het is heel fijn dat je op een fijne plek staat. Met mensen die je niet echt kent, maar eigenlijk ook weer wel. Mm-hmm. Omdat het is heel verwelkomend. En je hebt meteen hele leuke contacten, leuke gesprekken.
0: Maar zijn het mensen die zelf ook altijd reizen? Die zelf misschien ook wat met de camper erop uittrekken?
1: De meeste wel, ja.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Dus dan weet je ook wat voor soort mensen je aantrekt, zeg maar. Het is wel,
1: Ja. Klopt, en heel vaak zijn het ook mensen die Nederlanders in het buitenland, die nu op de kaart staan, die in het buitenland wonen en die het leuk vinden om af en toe weer Nederlands bezoek te hebben.
0: Want
1: die misschien zelf al een camper willen kopen.
0: Ja, nou dat inderdaad. Maar ik zit ook te denken, ja, zou ik het zelf snel mijn oprit beschikbaar stellen? Je weet natuurlijk toch nooit ook wie er komen. Dus het is ook wel spannend.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar blijkbaar zitten we
1: daar
0: niet.
1: Dat maakt het misschien ook alweer leuk.
0: Ja.
1: Dat
0: is waar. En als je zelf ook reist met een camper, dan weet je ook hoe fijn het is als mensen zeggen, ja hoor, kom maar op mijn oprit staan. Hey, en ik zie dat er overal in Europa opritten beschikbaar zijn.
1: Klopt.
0: Ja. Zeggen mensen in het buitenland vaker sneller ja dan hier in Nederland? Of is dat, maakt het eigenlijk helemaal niet uit?
1: Dat weet ik niet. Want de opritten die nu op de kaart staan, dat zijn vooral Nederlanders en een aantal Belgen die in het buitenland wonen.
0: Oké.
1: Dus ik weet niet hoe dat met andere nationaliteiten is.
0: Nee.
1: En culturen, nee. Maar uit eigen ervaring zeggen die trouwens nog eerder ja. Van kom maar even, we hebben toch plek zat.
0: Ja, toch wel. Ja. Mooi. Hey, ja. Wat is nou jouw leukste ervaring op een oprit?
1: Om heel eerlijk te zijn. Ik heb het zelf al 2 jaar niet meer gedaan, want mijn camper ging kapot.
0: Oh, nee.
1: En toen was ik ook weer in Nederland en ik had al echt een jaar gereisd. Dus ik was heel blij dat ik weer een huisje kon vinden hier.
0: Ja.
1: En mijn camper die is nu onderweg naar Ghana, want die doet het niet meer.
0: Oh, het was.
1: Maar dus zo heel veel ervaring heb ik mezelf dus niet. Mm-hmm. Maar wel in Spanje, bij een stel en die hadden een olijvenplukkerij. En daar ben ik een tijdje gebleven en het was gewoon superleuk en veel over geleerd.
0: Ja, en dat is zo'n contact wat je, dat weet je nooit van tevoren dat erin zit. Nee. Dat zijn dan van die cadeautjes die je krijgt als je aan het rondtrekken bent op de Bonnefoy.
1: Ja.
0: Ja, mooi.
1: Maar ik geniet nu vooral heel veel van alle verhalen die ik lees en de ervaringen van de WOMO'ers in de groep.
0: Heb je nog een goede tip voor ze, voor mensen die een oprit zoeken?
1: Ja, ga naar de Facebookpagina en kijk op de kaart. Maar ja. We gaan binnenkort een website maken, omdat Facebook, ja, niet iedereen zit daarop. Mm-hmm. Je wilt toch wat losser komen van die van Meta.
0: Social media,
1: dus,
0: ja.
1: Ja, dat ook, ja, precies. Dus we zijn een... De komende maand wordt een platform gebouwd. En daarvoor begin ik nu een crowdfunding.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan je vinden op www.welkomopmijnoptus.nl.
0: Oké.
1: Dus als dat er staat, dan is het zoveel makkelijker nog.
0: Ja. Nou, dat er maar veel mensen gebruik van mogen maken. Welkom op mijnoprit.nl. Dat moet je in de gaten houden. En dan, nou, wie weet, staat er een mooie oprit voor je bij deze zomer als je op pad gaat. Lieke, nee. Hartelijk bedankt voor je toelichting.
1: Graag gedaan.
0: Oké, een fijne avond nog.
1: Oké, hetzelfde.
0: Dag hoor.
1: Doei.

0: De lekkerste muziek hoor je in de avond van 5. Met Gerja.
1: Heel graag, tot zo.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
0: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP 237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: De hele dag door.
11: Update uit Amerika, Canada en Mexico.
13: Memphis Depay schiet.
14: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
11: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
14: Wie luistert, weet meer.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 10 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder meer over beter opbouw van het land.
20: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
19: Asielminister Van der Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging namelijk ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. En ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutionele Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun inmiddels afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd dan tot nu toe. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en dan daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden en in het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
11: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Hoor je de knipoog naar Every Breath You Take, die andere grote Police hit. Hij zegt aan het einde, zingt hij Every Cake You Bake and Every Leg You Break. En een dikke vette knipoog naar Every Breath You Take. En heel fijn dat je luistert naar de avond van 5. Blijf dat nog lekker dit hele uur doen. En sowieso daarna ook nog natuurlijk naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Maar Niels en ik, wij zijn er sowieso nog tot 11 uur. En Niels, is er al iets binnengekomen wat goed is aan antwoorden voor Waar is Bob? Of nog steeds niet?
1: Nee.
0: Nog steeds niet? Oh.
1: De makelaar heeft zelfs voor verwarring gezorgd.
0: Oké. Okay.
1: Dus, maar straks gaan alle puzzelstukjes op hun plaats vallen.
0: Meestal wel, hè? Die derde hint is vaak...
1: Ik predik vast rust.
0: Oké. Okay,
1: het komt allemaal goed.
0: Gelukkig. Oh, oké. Okay. Voor iedereen die al op bed ligt en met de radio aan lekker ligt te luisteren. Het komt allemaal goed, mensen. Het zal allemaal goed komen aan het einde. Als het 11 uur is, dan is iedereen helemaal opgelucht en blij dat hij weet waar Bob staat vanavond. Nou ja, naar het wereldwijde succes van Lady Lay scoort Pierre Groscola opnieuw met Elise. Ken je dat Frans nummer? Het staat licht voor je klaar op de plaatsspeler. En dat nummer slaat zo goed aan dat de Amerikaanse artiesten er hun eigen versie van maken. Ik heb het over Frankie Valli van de Four Seasons. Maar ik heb hier de versie van Pierre Groscola. Hier is die. Elise!

0: Hé, hey, er komen goede antwoorden binnen, Niels.
1: Het is gebeurd
0: na de tweede hint, hè. Je zei het net al. Voor 11 uur hebben we het goede antwoord. Dan kan iedereen rustig gaan slapen. Maar ze komen gewoon nu binnen. En een derde hint moet nog komen.
1: Dat vind ik wel mooi, dat dan na de alweer een tijdje naar de tweede hint.
0: Ja.
1: Dan ben ik toch benieuwd. Is dat dan iemand die dat dan ineens oplopt? Of die denkt, nou ja, de tobbers daar. laat ik ze het goede antwoord dan nou maar eens geven. Want
0: precies.
1: Het is zo'n inkoppertje vanavond. Oké, als jullie het echt niet weten, dan doe ik het.
0: Dan help ik jullie wel even. Ja, precies. Ja. Nou, misschien is het dat wel. Ik ben heel benieuwd. We gaan een van die mensen zo meteen bellen. Dus misschien ben jij dat wel. Dus hou je telefoon in de gaten.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, de muziek van Neil Diamond, daar word ik altijd vrolijk van, kan ik je vertellen. Een van de meest succesvolle singer-songwriters van zijn generatie. En al sinds de jaren 60 schrijft hij de mooiste liedjes die wereldwijd miljoenen mensen raken. En voordat hij zelf een ster werd, schreef Neil Diamond al hits voor andere artiesten. Maar het duurde niet lang voordat hij met nummers als Sweet Caroline, Cracklin' Rosie en Song Song Blue zelf de hitlijsten veroverde. Ik weet zeker dat je wel iets van hem in je platenkast hebt staan. Dus ga maar eens even kijken, wat kan ik zo meteen voor jou draaien? Als eerste ga ik September Morn draaien voor je. Maar welk nummer van Neil Diamond kan ik daarna voor jou draaien? Die keuze is helemaal aan jou. En och, hoor je die violen? Prachtig, het is zo'n mooi nummer, September Morn. Maar laat me maar weten via de NPO Luister-app. Wat kan ik daarna voor jou draaien? Welke Neil Diamond song wil jij horen na deze?
3: Blue

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Roveren.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO

0: De Three Degrees die zijn in de jaren 70 zo ontzettend populair in Groot-Brittannië dat ze een beroemde fan krijgen. Niemand minder dan toen nog Prins Charles. En tegenwoordig is het natuurlijk King Charles. En zijn favoriete nummer is When Will I See You Again. En voor zijn 30ste verjaardag in 1978 nodigt hij de Three Degrees uit om op te treden in Buckingham Palace. Oh, wat zullen ze dat geweldig hebben gevonden.
1: Waar is Bob?
0: Ja, de vraag van vanavond, waar staat hij? En er zijn dus al wat goede antwoorden binnengekomen naar aanleiding van die hint nummer 2. Maar als jij nou zit te luisteren en je weet het nog niet, dan hoop ik dat deze derde en laatste hint jou het laatste zetje geeft.
2: Ik sta er nu onder. Hoog nog wel. Ruim 13 meter. Deze witte letters zijn een echt landmark voor deze regio. Witte letters voor de stad van het Witte Doek. Toepasselijk hoor.
0: Je hebt geen woord te veel gezegd, Niels. Dit was de inkopper. Ja, kop jij hem in of ik? Dit was de voorzet, moet je dan zeggen. Van de, ik laat de eer aan jou vanavond. Kop jij hem even in?
3: Nou, ja, dat laat ik aan de luisteraar natuurlijk.
0: Oh ja, tuurlijk.
3: Ja, okay. Jullie moeten allemaal bellen.
0: Ja. Dus, en dan stop jij eens in de rode hooghoed. En dan rammen we daar zo meteen aan. Dan valt daar iemand uit en die gaan we dan even bellen. Dus, dit was de derde en de laatste hint. Ik zou zeggen, kom maar door via de NPO Luister-app... als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat. En dan krijg je van mij zo'n kleine 5 minuten de tijd voor.

0: De Bee Gees, die schrijven niet alleen maar hits voor zichzelf, maar die leveren ook nummers aan andere artiesten. En één zo'n artiest is dit nummer, Only One Woman van de Marbles. En Barry, Robin en Maurice Gibb, die schrijven dit nummer samen. En ze bemoeien zich zo intensief met de opname, dat Barry zegt, nou geef mij die gitaar maar, die speel ik wel. En Maurice gaat achter de piano zitten en bespeelt ook nog eens de bas. Dus eigenlijk hoor je net zo goed een Bee Gees productie, als een plaatje van de Marbles.
1: Waar is Bob?
0: Ja, zo kan het vergaan. Het is tijd voor het goede antwoord. En ik heb Bas aan de telefoon. Goedenavond, Bas.
2: Goedenavond.
0: Dag, want je was er al aardig op tijd bij vanavond, hè?
2: Ik was aan het klussen.
0: Ja.
2: Ik had een idee, maar ik wist het niet zeker.
0: Nee.
2: Dus toen je zei, nou, er is nog geen goed antwoord binnen, toen dacht ik, nou, ik kan altijd een gokje wagen.
0: Ja, je kunt zo vaak appen als je wil, hè. En als het goed is, ga je in de rode hoog goed. En als het niet goed is, nou, dan mag je het gewoon nog een keer proberen daarna. Maar je had dus maar één hint nodig om op het goede antwoord te komen. Want vertel eens, waar dacht je dat die staat?
2: Nou, ik hoop dat het goede antwoord is. Ik dacht bij het Hollywood-bord.
0: Bij die letters, zeg maar, die in de bergen liggen. Die,
2: ja, precies.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan eens even kijken. Hier komt de oplossing, Bas.
3: De plek waar ik ben is... het Hollywood Sign in Los Angeles.
0: Ja hoor. Helemaal goed. Die grote witte letters in de bergen van Hollywood. Ben je... Wat zeg je?
2: Fantastisch, ik heb gewonnen.
0: Je hebt gewonnen, inderdaad. De waterfles van de avond van 5 komt jouw kant op. Kun je hem goed
2: gebruiken?
0: Ja, ik wou zeggen, kun je hem goed gebruiken. Maar wat ben je aan het klussen, als ik vragen mag?
2: Er gaat een hele nieuwe keuken bij mij in.
0: Oei.
2: Dus er is een keuken gesloopt en nu is het zagen en
0: wow.
2: Van alles en nog wat.
0: Nou, genoeg werk inderdaad. Wens je er heel veel sterkte bij, Bas. En dan komt die waterfles in elk geval goed van pas. Dus ik geef jou even terug aan Niels. Dan gaat hij jouw gegevens even noteren en dan zorgen wij dat hij jouw kant op komt.
2: Kijk, hartelijk dank.
0: Okay.
2: En nog een fijne avond.
0: Dankjewel en jij ook. En succes met het klussen.
2: Dankjewel.
0: Oké, doei.

0: Avond van 5 met Gerja.
1: Ja, zo meteen 2 voor de prijs van 1 met 2 nummers van Neil Diamond. Ik begin met September Morn. Maar welke kan ik daarna voor jou draaien? Dat mag je me nog even appen. Voordat dit nummer af is gelopen. En dat duurt nog ongeveer een kleine 3,5 minuut. Dus laat mij maar weten, wat kan ik draaien voor jou na September Morn? Welk nummer van Neil Diamond? Ik hoor het graag.

0: geluid van de jaren 90. Yes, heerlijk, dat lachje aan het einde. Shanice en I Love Your Smile. En dan is het tijd voor...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ah, heerlijk. Neil Diamond. Hij schreef zijn liedjes waar iedereen die er nu naar luistert... wel iets van in zichzelf herkent. Zijn concerten die stonden bekend om de warmte. En om de verbondenheid onderling. En duizenden mensen die zongen moeiteloos mee... met al zijn tijdloze klassiekers. En Neil Diamond is ondertussen 85 jaar. Helaas heeft hij de ziekte van Parkinson. En in 2018 moest hij stoppen met optreden. Helaas. Gelukkig hebben wij een kast vol met prachtige liedjes. Zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen. Maar eerst September Morn. Hier is hij, Neil Diamond.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Mooi die winst op het einde. Prachtig. Het werd aangevraagd door een aantal van jullie. Quilton 17 die zegt, ik heb een nummer van Neil Diamond wat ik zou willen aandragen. Het komt van Jonathan Livingston Seagull en het heet Bee. En het is de eerste LP die ik als 15-jarige van mijn salaris van mijn vakantiebaantje heb gekocht. Ja, en ik krijg net ook een grappig appje binnen. Kijk even van wie dat ook alweer zei. Oh ja, Rens zei dat. Hij zei, het was een heerlijke uitzending, Neil Diamond. Ik heb mijn LP's aan mijn dochter gegeven. Ik ga ze bij deze terughalen. Ik vind het een hele mooie. Soms kun je spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt. Zoals je LP's weggeven. Het was hem weer voor deze avond, de avond van 5. Dankjewel aan Niels. Fijn dat jij er was.
1: Ja, was lekker.
0: Ja, was zeker lekker.
1: Gezellig.
0: Zeker, en weer omgevlogen. En nou ja, morgenavond weer een nieuwe avond van 5. Gaat Bob weer voor ons op pad. Gaat de avond van 5 douche weer aan. En blijf lekker luisteren als je nog geen genoeg hebt van de muziek. En weet dit, hè, dat waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel die engel die over jou waakt. En misschien ben je die engel wel eens voor een ander. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren, maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Bruggen van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. De nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden twee mensen zijn omgekomen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Dat is niet officieel bevestigd. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de derde plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
0: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
0: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Middernacht, het begin van donderdag 25 juni. Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musk's bedrijf, SpaceX, $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase, als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen de wedstrijden tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer, vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen begint opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: Zie je niet samen voor een vrouw en een man? En een man zegt nee. Wat is het dan?

van jou. Maar zij heette Els. De vergissing was groot en Els was heel boos en de liefde was dood. Bij onweer en bliksem en wenende maan is hij toen maar naar Els gegaan. Zij minderen elkaar, een man en een vrouw. En de vrouw zei, schatje, wat doe je nou? En de man zei, lieverd, ik doe niets.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft de jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietsbaan aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden